Goedenacht. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hanta-virus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hanta-virus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Het Q Music nieuws. 4 uur.
2: Goedemorgen. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er als het goed is niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
21: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
22: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... of je bent romantisch aan het daten... gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik... komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
26: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
27: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
28: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
29: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoedhangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl. Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: De jacht is weer geopend.
11: Stuk, waar ben je dan?
10: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
12: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
13: We kunnen dus de avondklok verlengen.
10: Het jachtseizoen Most Wanted.
14: Wow, daar in die Mercedes!
10: Stream je nu, alleen bij Videoland.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1+1 gratis. En Plus avocado, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
18: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Even over later.
21: Psst, ik ben aan het streamen.
20: Oh, sorry.
21: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
20: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur krijg je van Daphne van der Meis.
23: Goedemorgen. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Er is 1 kleine file gemeld in het land, die staat op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Hoogkerk en industrieterrein Westpoort heb je 3 minuten vertraging over 1 kilometer. En er is ook 1 flitser gezien, die staat dan weer op de A20. Gouda richting Rotterdam bij hectometerpaal 31.4.
1: Q-Music, Jorien Renkema.
0: Goedemorgen, het is zaterdag. Het is 1 minuut over 7. Jij bent wakker, alleen.

0: even. Het is zaterdag 9 mei 2026. Je luistert naar Q Music. Toen ik dik 2 jaar geleden begon met het maken van deze ochtendshow van het weekend, heb ik me meteen voorgenomen om niet iedere show te beginnen met een soort recensie van hoe ik geslapen heb. Want ja, daar heb jij als luisteraar helemaal niks aan. Maar ik wil vandaag toch even zeggen dat ik zo slecht geslapen heb dat het eigenlijk toch wakker worden was. Ken je dat gevoel? Dat je dan denkt, ja, ik heb toch bijna niet geslapen, dus ik ga er gewoon fris en fruitig uit. Want ja, de nacht heb ik eigenlijk gewoon overgeslagen. Dus dat is hoe ik erbij zit. Ik hoop dat jij je fris en fruitig klaar voor deze nieuwe dag voelt. Misschien heb je alvast even de koffie gezet. Misschien zelfs al een eitje gepeld. En als je het helemaal gek maakt voor de zaterdag, croissantje in de oven gelegd. Zou leuk zijn. Het wordt een lekker dagje vandaag. En ik zou daar ook zeker van genieten. Want ik weet niet of je al een weer-app hebt gekeken. Volgende week wordt het heel slecht. Dus geniet even van deze zon. En temperatuur rond de 20 graden vandaag. Misschien heb je grote plannen. Misschien doe je het rustiger aan. Ik vind het leuk om van je te horen via de Q Music app. Die kan je gewoon heel makkelijk openen op je telefoon. En je kan gewoon gratis berichtjes sturen. En zoals de vrouw die je zo meteen op Q gaat horen ooit al eens zei.
1: That is spiritually, emotionally, metaphorically, but also really, really practically.
0: It's really, really practically. Dus laat het weten via de Q Music app. Dan draai ik ondertussen deze vrouw. Het is Jennifer Lopez samen met David Gay.

Peter Hernandez hoorde je op Q-Music. Oftewel Bruno Mars. En fun fact, in de band van Bruno Mars is de drummer Eric Hernandez. Inderdaad dezelfde achternaam, want dat is zijn oudere broer. I Just Might hoorde je op Q op deze zaterdagochtend. Rimi laat weten dat ze onderweg is naar haar werk. Haar eerste cliënt in de thuiszorg. Frederik, moet ik zeggen, is onderweg naar een turnwedstrijd met haar dochter Sarah. Heel vroeg, maar gezellig in de auto. Succes met turnen, Sarah. Vicky is onderweg naar huis na een nachtdienst op de ambulance. Ja, die mensen heb je er ook bij op dit tijdstip. Wilt rusten, Vicky. Manon is onderweg naar Disneyland Parijs. Leuk! Nog 2,5 uur dom kijken in de auto, zegt ze. En dan volop genieten van een weekendje Disney. Heel veel plezier daar. Iemand wiens naam ik niet van noemen is aan het beunen in Utrecht. Succes! En Deborah is aan het werk op de vrachtwagen. De wekker ging om 3:30.

0: Ocean Remix. Zometeen na 7:30 ga ik weer mijn uiterste best voor je doen. Dat doe ik natuurlijk altijd. Maar op zaterdag en zondagochtend nog even wat extra tijdens...
1: De soundtrack van je weekend.
0: Want het idee daarbij is dat jij mij in de Q-Music app laat weten... wat je dag gaat worden. Dus hoe je zaterdag eruit ziet, in dit geval. Misschien is die heel bijzonder of misschien is die heel normaal. Maar geef me gewoon zoveel mogelijk info over je dag. En dan ga ik dus op zoek naar een liedje...

0: Laat me weten hoe jouw zaterdag eruit ziet. En dan ga ik op zoek naar een liedje dat erbij past.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk. De jacht is weer geopend.
8: Stuk, waar ben je dan?
7: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
9: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
10: We kunnen dus de avondklok verlengen.
7: Het jachtseizoen Most Wanted.
11: Wow, daar is die Mercedes!
7: Stream je nu, alleen bij Videoland.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas op hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
16: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
23: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises

0: en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten Westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Goedemorgen, het wordt een prachtige dag vandaag met op veel plekken zon. Later vanmiddag ontstaan er van het noordoosten wat stapelwolken en het wordt maximaal 22 graden vandaag. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Geen files gemeld. Wel twee flitsers gespot. Eentje op de A4 van Schiedam naar Pernis bij 70.4. En er wordt gecontroleerd op de A20. Gouda

0: toegeven dat dit niet vaak gebeurt. Maar ik heb echt even geen idee wat ik moet draaien als soundtrack van het weekend.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Als ik oproep van nou, laat weten hoe je weekend eruit ziet, ga ik daar een liedje bij bedenken. Dan komen er altijd superveel appjes binnen in de Q-app. En dan ga ik dus altijd denken van oké, dit is een leuk verhaal. Wat voor liedjes zou ik daarbij kunnen bedenken? Oh, deze. Ja, dat is misschien wel leuk. Maar in dit geval vond ik eigenlijk alleen maar het verhaal heel leuk. Maar heb ik tot op dit moment nog geen idee wat ik ervoor moet draaien. Maar goed, dat komt zo meteen. Ik wil eerst even kletsen met Amanda. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want ik zag jouw berichtje en dacht ik, ja, deze persoon moet ik echt even bellen. Want dit is zo'n bijzonder bericht.
2: Ja, dat is wel een beetje gek, hè?
0: Ja, en ik wilde daar heel graag meer over weten. Dus dit heb jij heel goed gedaan. Je hebt een goede tease gedaan, zoals we dat in radiotermen noemen. Want jij appte letterlijk, ik ga hard aan het werk met lederhozen en lantaarnpalen.
2: Ja, dat klopt precies.
0: Hoe zit dat? Want ik dacht, lederhoos en lantaarnpalen. Misschien zit Amanda in een branche waarbij ze lantaarnpalen gaat plaatsen bij in de feesttent waar een apres-ski feest is of zo.
2: Nee, dat had wel gekund, maar dat is het niet.
0: Hoe zit dit?
2: Nou, ik heb samen met mijn partner zijn we in de overname voor een bedrijf. En dat is een bedrijf met lantaarnpalen.
0: Ja.
2: En dat zijn gietijzeren lantaarnpalen. Ze willen gieten ze zelf niet, maar het in elkaar zetten, het verven, versturen, noem maar op. Dat doen we allemaal wel zelf.
0: Oké, dus dat zijn de lantaarnpalen?
2: Ja, en daarnaast hadden wij boven bij ons een hele grote loze ruimte, zeg maar. En van daaruit verkopen wij de lederhozen.
0: Maar hoezo? Hoezo lantaarnpalen en lederhozen? Hoe is die combinatie zo gekomen?
2: Ja, een vriend van ons die deed zeg maar met de lederhozen. Die zegt, ja, ik heb echt zo verschrikkelijk druk door de week. Het lukt me gewoon niet meer om al die pakketjes te versturen. Hij zegt, ja, wil je dat er niet bij doen? Ja, tuurlijk. Ik denk in het begin, een paar pakketjes versturen, dat kan ik ook wel.
0: Ja.
2: Maar ja, vorig jaar op een gegeven moment tegen augustus, het was zo verschrikkelijk druk. Ik denk, nou, wel 150 pakketten op een dag.
0: Wat vet. En dat is natuurlijk helemaal zo richting die oktoberfeesten en zo. Wordt dat een helemaal gekke huis.
2: Dus regelmatig krijgen we dan ook mensen om te passen. Maar ja, tegen thuis van augustus aan, nou, dan is het echt een gekkenhuis. Op een gegeven moment heb je gewoon mensen in een onderbroekje in de rij staan. Zo van, mag ik het allemaal de maat? Dus dat is wel heel grappig.
0: En dan staan ze dus tussen de lantaarnpalen bij jou bij de zaak.
2: Ja, iedereen komt echt door de lantaarnpalen allemaal naar boven.
0: Wat een goed verhaal zeg. Nou, ik ben blij dat ik jou gebeld heb, Amanda, want ik heb even smakelijk gelachen hierom. Blijven we nog wel steeds bij het probleem. Dat ik eigenlijk nog steeds niet weet wat ik voor je zou kunnen draaien. Want ja, wat gaat er nou over lantaarnpalen en over lederhozen? Nou, dat sowieso niet. Ik zit gewoon, as we speak, zit ik gewoon te denken, wat zou ik kunnen draaien? Maar ineens schiet mij iets te binnen. Dat ik denk, oh wacht, dit is misschien wel leuk. Want dit verhaal klinkt natuurlijk echt super wazig.
2: Ja.
0: Je zou kunnen zeggen, het is een soort koortsdroom.
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja.
0: En laat nou het toeval zijn dat Alex Warren net een nieuwe single heeft die Fever Dream heet.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, wordt dit de soundtrack van jouw weekend? Werkt ze vandaag?

was het nog nooit eerder geweest in de soundtrack van je weekend. Maar uiteindelijk werd Fever Dream van Alex Warren de soundtrack van het weekend van Jamanda. Want Jamanda vertelde net over haar business. Zij zit in de lederhosen en in de lantaarnpaal. Ja, vond ik klinken als een koortsdroom. Dus vandaar Fever Dream. Goedemorgen, je luistert naar Q Music. Het is 7:15. Zometeen hoor je hier Emily Sandé. De nieuwe alarmschijf komt er ook aan. En dit is Somier, Dark

Ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken. Misschien heb je de gordijnen nog dicht. Maar het wordt een mooie dag vandaag en dat merk je nu al buiten. Het is op veel plekken al zonnig. Temperatuurtje vandaag uiteindelijk rond de 20 graden. En de wind staat goed, want er is nieuw talent overkomen waar je uit Amerika. Ik ga je voorstellen aan Stella Lefty. Zij is 23 jaar, zij is geboren in Illinois, in Amerika dus. En daar gaat haar muziek al een tijdje best wel goed. Dus het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat haar talent ook aan de andere kant van de oceaan werd opgemerkt. Nou, zover is het nu. Je moet zelf maar eens luisteren. Het liedje dat ik je ga laten horen is lekker country, kan ik je wel vast vertellen. Dus het is eigenlijk een beetje Dolly Parton, Taylor Swift, Dasha, weet je wel, van Austin. Miley Cyrus en nog wat country namen bij elkaar in de blender gegooid. En er komt dan deze Stella Lefty uit. Gisteren heeft Stefan de deuren van de saloon officieel voor haar geopend tijdens de top 40. Daar is ze dus in gekomen. En voorlopig blijven die ook nog wel even openstaan, want haar Boston hoor je komende week

0: van aankomende week is nieuwe muziek van Stella Lefty. Boston hoort je op Q. En zo meteen na achter Olivia Dien. Make it so easy to
1: fall in love. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
3: We hebben een nieuwe single.
4: Met mij, Jan Smit.
5: En met mij, Frans Bauer.

0: luisteren.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Aldi. Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
10: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
11: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
14: Tango?
13: Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobil. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
21: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar.
0: Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Goedemorgen. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven, dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Geen files gemeld, wel flitsers gezien op de A1 van Naarden naar Amsterdam bij hectometerpaal 11.5. Op de A2 Weert richting Echt, er wordt gecontroleerd bij 202.3. En de laatste controle is gezien op de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4.
2: Q-Music, Jorien Renkema.
1: Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Gavin DeGraw hoor je zo meteen hier. Na Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

0: ik vind het gewoon altijd goed.
1: Not over you.
0: Gavin DeGraw.
1: Not over you.
0: Het is gewoon echt een Zeros-icoon, toch?
1: Not over you.
0: Eddie Sweeter had hij, dat vond ik heel leuk. Hij had, even kijken, Soldier, I Don't Wanna Be natuurlijk. En deze Not Over You hoorde hij op Q Music. Het is 8:09 op de zaterdagochtend. Ik ben blij dat je erbij bent, dankjewel daarvoor. Je luistert naar de ochtendshow van het weekend. Op toch wel een bijzondere zaterdag. Voor een groot deel eindexamenkandidaat in ieder geval. Want gisteren zijn de eerste eindexamens begonnen. Onder andere filosofie stond op het programma Kunst, Nederlands en Wiskunde. Dus misschien word je nu wakker deze zaterdag en dan moet je gewoon volle bak aan de slag voor de examens die voor maandag gepland staan. Of de dagen daarna, ligt een beetje aan hoe last minute je bent. Ik wens je heel veel succes daarbij. En ook niet geheel onbelangrijk vandaag, het is de dag voor moederdag. Oftewel de laatste dag om iets te fixen voor je moeder of voor een ander moederfiguur in je leven. Ik heb zelf geen moeder meer, dus ik weet dat het ook een lastige dag kan zijn voor sommige mensen. Maar ik heb gelukkig wel een hele lieve schoonmoeder en een stiefmoeder. En ik ben boven die moeder. En in die hoedanigheid kan ik je misschien nog wel een paar tips geven voor als je denkt, ja, ik weet het echt niet wat ik moet halen. Laat ik je dan allereerst even geruststellen. Het gaat morgen echt niet om iets groots of iets duurs. Ik vind, en ik denk dat heel veel moeders dat met mij vinden, dat het morgen vooral gaat om dat je gewoon even laat weten dat je aan haar gedacht hebt. En dat je moeite hebt gedaan. Dus ook al haal je gewoon een kaartje en schrijf je daar een hele lieve tekst in, dat is ook al goed. Als het maar uit je hart komt, hè. Dus ga daar geen generieke tekst op schrijven of iets van ChatGPT of zo. Maar schrijf gewoon echt uit je hart op wat je waardeert aan je moeder. Hè, kleine dingetjes of grote dingetjes, dat ze altijd je was doet bijvoorbeeld. Of dat ze jou altijd even belt iedere week om bij te kletsen. Maar goed, mocht je nou wel denken, ik wil wel even uitpakken. Ik wil wel iets groots. En misschien iets duurs. Ja, dan zou ik persoonlijk zeggen, ga voor echt even goede chocola. Van die chocolaterie of zo. Ja, of als je echt helemaal los wil gaan. Een mooi sieraad misschien. Nou, kijk maar even wat je doet. Maar ik zou wel willen zeggen, steek er een beetje moeite in. Want dat heeft je moeder ook altijd voor jou gedaan.

0: Nog een leuke moederdagtip komt er in de Q-Music app binnen van Petra. Die appt: wij nemen moeders gewoon mee naar de intratuin. Dat vindt ze helemaal een uitje. En dan komen we thuis met wat zomerbloeiers. Nou, prachtig. Dat is dus morgen 10 mei, moederdag. Maar ik wil het nu even met je hebben over maandag 18 mei.
1: Mattie versus Marieke.
0: Dat is niet komende maandag, maar de maandag daarop. Dan staat er iets heel leuks te gebeuren hier bij Q. Mattie versus Marieke. Die naam zegt eigenlijk alles al. Waar je Mattie en Marieke normaal gesproken samen als één team hoort hier in de ochtend bij Q Music, strijden ze die week tegen elkaar. En willen ze elkaar verslaan. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, ze stappen samen in een grote bus. Daar gaan ze heel Nederland mee doorreizen. Ze maken ook radio in die bus. En onderweg komen ze allemaal opdrachten tegen. En degene die de opdracht wint, mag een vlag hijsen. En degene die als eerste 10 vlaggen heeft gehezen, die is de winnaar van Mattie versus Marieke 2026. Ik vind dat heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze het ervan af gaan brengen. Hier bij Q Music op de burelen worden al weddenschapjes gedaan. Van ja, wie zou het worden? Mattie of Marieke? Ik ga zelf daar geen uitspraken over doen. Want ik weet dat ze allebei heel fanatiek zijn. Dus dat ze gaan ongetwijfeld heel hard hun best doen. Maar, en het wordt ook echt leuke radio. Want ze moeten dus allemaal opdrachten doen. En dan moet je denken aan dingen als... fiets zo snel als je kan over een dijk tegen de wind in. Of regel dat je vanavond aanwezig bent bij een talkshow. Ja, ik vind dat heel erg leuk. Kijk er heel erg naar uit. Hoe die opdrachten er precies gaan uitzien, dat horen we dus vanaf 18 mei. En vergeet ook niet dat ze ook jouw hulp als Q-Music luisteraar nodig hebben. Want jij kan ook op zoek naar vlaggen in het land. En die kan je dan weer vinden aan de hand van cryptische omschrijvingen. Dus het wordt allemaal spannend die week. En het wordt heel erg leuk. Dus hou het in de gaten. Vanaf 18 mei op Q-Music. Mattie versus Marieke.

0: voordat je het gaat vragen? Het antwoord is nee. Ik heb nog steeds niet gezien in de bioscoop, de film over Michael Jackson. Ik hoor daar wel dusdanig veel over, waardoor ik denk, ik wacht tot hij te streamen is. Zometeen na 8:30 wil ik even met je terug naar gisteravond. Stefans Piano Bar. De plek waar mijn lieve collega en piano-virtuoos Stefan Bouwman elke week weer samenkomt met een andere artiest. En dan gaat hij samen muziek meemaken. En gisteravond heeft hij een blik aan internationaal talent opengetrokken. Het is niet normaal. Wie er gisteren te gast was en hoe dat klonk, dat hoor je zo meteen. Maar ik verklap alvast, het was atemberaubend.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Obelie, alles voor kampeergeluk.
12: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
11: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19%.

0: in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
3: En Lipton

0: stapelwolken en het wordt maximaal 22 graden vandaag. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is een file op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. 6 minuten vertraging tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen sta je ook vast. 4 minuten tussen Deil en Meteren komt door een defect voertuig. Flitsers gezien op de A2, echt richting Weert, 202.1. Er wordt gecontroleerd op de A20 van Gouda naar Rotterdam bij hectometerpaal 31.4. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht, 14.2.
1: Jorien Renkema.
0: De ex-alarmschijf van Sienna Spyro, hoor je naam Miles Smith.
1: Q sounds better with you.
0: En Niall Horan niet te vergeten. What?

0: je dit? Hekkensluiter van de Nederlandse top 40. Gisteren nieuw binnengekomen op nummer 40. Material Lover hoorde je van Sienna Spyro. Sienna, zei ik Sienna? Sienna Spyro. En zij was een tijdje geleden te gast in Stefans Piano Bar.
1: Stefans Piano Bar. Piano Bar.
0: Dat is namelijk de plek waar mijn collega Stefan Bouwman elke week weer met een andere artiest live muziek maakt. En dat doet hij echt fantastisch. Hoe dat klonk met Sienna Spyro, dat is uiteraard terug te vinden op qmusic.nl. En daar vind je ook de beelden van gisteravond. Toen was namelijk niemand minder dan Helene Fischer te gast. Je weet wel, Helene Fischer die ken je ongetwijfeld uit iedere feesttent. Zij is echt een waanzinnige zangeres. Die ademloos durch die nacht, ja, die hoor je dus in iedere feesttent en in ieder feestcafé ieder weekend voorbij komen. Maar zet je haar in de pianobar met Stefan Bouwman, dan klinkt dat liedje ineens heel gevoelig en subtiel. Het is zeker de moeite waard. Als je gisteravond niet hebt geluisterd, dan ga ik je het nu nog een keer laten horen. Want het is echt fantastisch. Helene Fischer dus live in Stefans Pianobar met Stefan achter de piano.

Dit was gisteravond live op Q Music. Helene Fischer met op de piano. Onze collega Stefan Bouwman. Debbie die reageert prachtig inderdaad. Agnes zegt mooi live gezongen door Helene Fischer. Super begeleid door Stefan op de piano. Ja, dat kan die hoor. Echt fantastisch.

Voor het liedje wat je nu gaat horen op Q wil ik je meenemen naar de tuin van een huis in Kent, Engeland. Ergens daar in Kent, in de tuin van een huis, zit een gast uit Noord-Ierland. Lichtelijk onder invloed op het tuinbankje. Hij heeft daar heel veel glazen rode wijn op. Maar met zijn gitaar op schoot is hij helemaal geïnspireerd. En hij schrijft die avond wel 10 liedjes. Beschonken daar in die achtertuin. Volgende ochtend wordt hij met een kater wakker. Of dat dan nog steeds in die tuin was. Of dat hij toch gewoon in bed was gegaan die avond ervoor. Dat vertelt het verhaal niet. Maar in ieder geval kijkt deze Noord-Ier terug naar de liedjes die hij geschreven heeft. En ze zijn allemaal verschrikkelijk slecht. Dus die rode wijn had duidelijk niet helemaal de goede uitwerking. Maar tussen al die vreselijke liedjes zit er toch eentje die, ik citeer, fonkelde als een diamant in de stront. Ja, het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van deze Noord-Ier zelf. Dat is Gary Lightbody van Snow Patrol. Die daar dronken in een tuin in Kent deze gigantische wereldhit en klassieker schreef. Chasing Cars.

0: the world.
1: Cue music, Snow Patrol en Chasing Cars. Hij is binnen.
2: Met je foute been uit bed.
1: Bas van Nimwegen, goedemorgen.
3: Hey Jorien, goedemorgen. Hoe is het?
1: Goed.
3: Ja?
1: Ja.
3: Nou, met heel veel mensen misschien niet, hè? Want ik hoorde jou het ook zeggen. De eindexamens zijn gisteren natuurlijk begonnen, hè?
1: Ja.
3: Oei, oei, oei.
1: Hoe kijk jij erop terug op je eigen eindexamens?
3: Ja, ik heb dat allemaal een beetje verdrongen, denk ik.
1: Oh, je weet niet meer?
3: Ik weet dat ik geslaagd ben, dat het telefoontje kwam. Dat was eigenlijk het belangrijkste, toch?
1: Ja.
3: Ja, en in die gymzaal natuurlijk met een zak snoep, mocht je dan meenemen.
1: Oh, ja. Nou, ik heb leren koffie drinken tijdens mijn eindexamens. Ja,
3: oh, zo, ja, je had
1: het
3: druk?
1: Ja, want ik... Nee, maar ik weet nog dat we toen langskwamen met koffie of thee. Kreeg je toen tijdens het examen. Ik weet niet of iedereen dat heeft, maar dat was bij ons in ieder geval zo. En toen kon ik me nog herinneren dat ik zei, doe maar koffie. Toen dacht ik, wat zeg ik nou? Ik drink helemaal geen koffie. Maar toen ben ik dus begonnen met koffie drinken.
3: Het heeft geholpen ook.
1: Sindsdien hoekt. Ja, ik ben ook geslaagd.
3: Geweldig. Ja. Nou, daarom zometeen een beetje foute benen uit bed gaan we op zoek naar liedjes die je kan linken aan eindexamens. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn Juffrouw Toos van 1-2-3-0. Maar ook Bloed, Zweet en Tranen van André Haas.
1: Oh, zou kunnen. Jeetje, ik vind het wel heel erg moeilijk.
3: Nou, maar dat kan heel veel zijn, hè? Ook als je aan het Frans leren bent. J'aime la vie van Sandra Kim.
1: Ja. Nee, ik weet het niet.
3: Nee, ik hoor het. Of Ik tel tot drie van Guus Meeuwis als je wiskunde aan het leren bent. Ja, ik noem maar wat, hè?
1: Nou, zij gelooft in mij dan misschien, André Hazes.
3: Ja, zou ook wel kunnen.
1: Ja?
3: Ja, vind ik ook.
1: Keur je goed.
3: Ja, zeker weten.
1: Nou, kom maar door met je suggesties via de Q-app.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
17: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Even over later.
19: Ik ben aan het streamen.
9: Sorry.
19: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
20: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
23: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
24: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
23: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. Het Key Music Nieuws krijgen van Daphne van der Meijs.
27: Goedemorgen. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezem zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Yes, dankjewel. Dan Q verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Meteren. Defect voertuig zorgt voor 2 kilometer, kom je in 7 minuten. 1 controle, die staat op de A20 Gouda-Rotterdam, opletten bij 31,4.
2: Music. Bas van Nimwegen.
3: Ja, goedemorgen. En welk fout liedje over eindexamens wil je zometeen horen? Stuur deze kant op via de Q-app. Eerst dood dan nu.

0: Music.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat gaat deze zaterdag jou brengen vandaag?
2: Lekker shoppen.
0: Lekker shoppen. Ja, ga je de zomerkledingkasten scoren of?
2: Ja, onder andere.
0: Ja, wat staat er bovenaan je lijstje? Wat heb je echt nodig?
2: Nieuwe korte broekjes, nieuwe shirtjes.
0: Ik hoor het al.
2: Nieuwe oordopjes.
0: Dit wordt een hele lange dag.
2: Ja, het wordt helemaal leuk.
0: Leuk. Ga je alleen of met wie ga je?
2: Met een kameraadje van me.
0: Wat leuk. Die moet alles keuren.
2: Nou, die mag vooral de tassen vasthouden.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik weet precies hoe het gaat.
2: Daarom.
0: Hey, en eindexamen, hoe lang is het geleden voor je?
2: Poeh, al een heel tijdje terug, maar een jaar of 25 of zo, denk ik.
0: 25 jaar geleden, oké. Okay. Maar wel geslaagd.
2: Ja.
0: Ja, net aan hoor ik.
2: Zoiets.
0: Ja, ze zijn natuurlijk weer begonnen, hè, afgelopen vrijdag, of gisteren.
2: Ja.
0: Hoop klachten ook al binnengekomen, zag ik op de eerste dag. Dat ga je natuurlijk ook altijd weer krijgen. Maar daar hebben wij allemaal geen last van. Voor mij is het ook 18 jaar geleden, zat ik even te rekenen. Dus wij hebben dat telefoontje al gehad. We waren op zoek naar foute liedjes die ik kan linken aan eindexamen. Ja, waarom deze?
2: Nou ja, gewoon toepasselijker dan dit wordt het niet.
0: Want?
2: Ja... Het woord zegt het al, Frans, Duits?
0: Nou, precies. Als jij moet kiezen, Frans of Duits?
2: Frans.
0: Oui, oui. Ja, ik vond het een leuke suggestie. Ik ga hem lekker draaien. We gaan hem met je foute benen uit bedsokken naar je opsturen. Lekker foute sokken. Komen je kant op.
2: Nou, helemaal leuk. Dankjewel.
0: En shops, hè?
2: Komt helemaal goed. Fijne dag.
3: Dat groeit is mijn helft.

op je zaterdagochtend. You're the one fall. En daarvoor nog de foute suggestie van Marjolein. Ze gaf Frans-Duits door. Van Frans-Duits en Donnie natuurlijk. Ja, Donnie, de man die dit jaar het foute anthem heeft gemaakt, hè? Heb je het meegekregen? Afgelopen week heeft Menno bekendgemaakt dat het foute anthem van Q-Music in handen is van K3 en dus Donnie. Schaduw, zo heet het liedje. Het is ook de allereerste keer voor K3 dat ze een samenwerking aangaan. Echt wel leuk. En aanstaande maandag dan is de primeur bij Mattie en Marieke in de ochtendshow. Dan ga je horen hoe die helemaal klinkt. Maar ik heb hier alvast een stukje voor je. Moet je horen. In de schaduw. Ja, dit is hoe het ongeveer gaat klinken. Dan heb je alvast een klein voorproefje. Komende maandag dus de grote première in de ochtendshow bij Mattie en Marieke. Komen K3 en Donnie ook langs voor de onthulling van het Foute Anthem 2026. Het is Kimi, is ik met zometeen Zoe Levi en Snellem. En eerst Tim Burke. Dit is Bromance.

0: Levi bij Q-Music. Zometeen weer jouw kans op het Q-prijspakket. In een nieuwe editie van Is de Bakker Wakker? Als je goed weet te voorspellen of ze het antwoord gaan weten bij de bakker op de strikvraag die ik ze heb gesteld. Ook deze van Taylor Swift komt eraan. Open Light, hoor je zo.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: De jacht is weer geopend.
6: Stuk, waar ben je dan?
5: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
7: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
8: We kunnen dus de avondklok verlengen.
5: Het jachtseizoen Most Wanted.
9: Wow, daar in die Mercedes!
5: Stream je nu alleen bij Videoland.
10: Hamster!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
10: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag.

0: korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
11: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dan gaan we vieren,
14: Aldi. Het is 9:30. Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Ja, wat moeten we erover zeggen? Heerlijk zonnige zaterdag, max 22 graden. Lekker, Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer. 12 minuten is je vertraging. En 1 controle, die staat op de A28 Amersfoort-Utrecht. Opletten bij Leusden bij 14,5.
15: Q-music. Bas van Nimwegen.

Cyril bij Q Music samen met Mary Jo. Je hoort het Still Into You op zaterdagochtend. Het is 6 minuten over 9:30. Ja, je kan de klok erop gelijk zetten. Je vaste ochtend.

0: van Nederland er al een halve dag op hebben zitten. Die hebben natuurlijk vannacht om 4 uur de wekker gehad. Vertrokken naar de bakkerij om voor jou weer verse broodjes klaar te leggen. De vraag is alleen, zijn ze ook een beetje wakker? Ja, ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in het land. Met een strikvraag die ik ze heb gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben? Of gaan ze hier echt vol intrappen? Ik heb gebeld met bakkerij Mulder in Scherpenzeel.
1: Hoi hoi, met Elise van Bakker Mulder.
0: Elise, goedemorgen. Je spreekt met Bas van Key Music.
1: Hoi hoi.
0: Hoe is het daar, Elise?
1: Helemaal goed hoor.
0: Helemaal goed.
1: Ja, zeker. Lekker druk voor moederdag dus.
0: Oh, dat zal wel ja. Wat is er in de aanbieding?
1: Wij hebben moederdagkoeken in de aanbieding.
0: Moederdagkoeken.
1: Dat zijn heerlijke spijskoeken met lekker laagje dip. Leuk versierd voor moederdag.
0: Ja, bloemetje erop.
1: Ja, absoluut, zeker. We hebben leuke hartjeschocolaatjes of een schildje met voor moeder erop.
0: Hey, en zijn jullie ook een beetje wakker daar?
1: Nou, inmiddels wel ja, als we vanaf 4 uur bezig zijn.
0: Ben jij om 4 uur vannacht begonnen?
1: Ja, nou, dat was wel...
0: Je moet er wel zin in hebben, hè, Elise?
1: Nou, ik wil net zeggen, ja.
0: Nou, je mag gaan bewijzen dat je wakker bent. Ik heb namelijk een vraag voor je.
1: Nou, daar ben ik heel benieuwd.
0: Komende week gaat natuurlijk het Eurovisie Songfestival weer van start.
1: Ja.
0: Hoe heet het liedje waarmee Davina Michel ons land dit jaar gaat vertegenwoordigen?
1: Sorry?
0: Ik zeg, hoe heet het liedje waarmee Davina Michel ons land gaat vertegenwoordigen?
1: Oh,
0: Ja, gaat Elise uiteindelijk het goede antwoord geven? Is de bakker wakker? Of heeft ze deze strikvraag door? Nou, stuur je antwoord deze kant via de Q-Music app. Win je zo misschien het Q-prijs bekend. Dit is Anouk en Girl.

Mr. Know-it-all. Ja, we zitten midden in een nieuwe editie van Is de Bakker Wakker. Daarin jouw kans natuurlijk op het Q-Music prijs bekend zoals altijd. Ik heb gebeld met Bakker Mulder.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de plannen voor deze zaterdag, Yvonne?
1: Even naar de IKEA. We willen wat nieuw beddengoed halen. En even dat soort dingetjes, boodschapjes doen.
0: Oh, ik dacht een nieuwe kast misschien nog halen.
1: Nou, het huis is al aardig vol. Dus okay. Een nieuwe kast is niet nodig.
0: Hey, ik las deze week dat Haley het WK IKEA-kast bouwen in elkaar heeft gewonnen. Met 8 minuten en 20 seconden.
1: Dat vind ik heel snel, ja, maar een vrouw kan dat niet zo snel.
0: En je houdt altijd schroefjes over, hè? Dat is ook altijd het gedoe.
1: Ja.
0: Hey, ondertussen, middenin is de bakker wakker. Ik heb vanmorgen gebeld met bakker Mulder uit Scherpenzeel met deze strikvraag. Die ging over het Eurovisie Songfestival. Hoe heet het liedje waarmee Davina Michel ons land dit jaar gaat vertegenwoordigen? Ja, gaat Elise uiteindelijk het goede antwoord geven, denk jij, Yvonne?
1: Ik denk van niet. Nee, ik denk dat de bakker niet wakker is.
0: Jij denkt hier tuinen ze volledig in?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, we gaan luisteren. Als je het goed voorspelt, win je het Q-prijspakket.
2: Eens even zien. Ik heb oprecht geen idee. The Power of Water.
0: The Power of Water. Ja, ik heb het lied. Nee, dat is niet goed, Elise.
2: Nou, helaas, jammer.
0: Nee, wij doen helemaal niet mee met het Songfestival, joh.
2: Oh joh, dat zou kunnen. Ja, ik heb er allemaal geen. Ik ben helemaal niet op de hoogte, joh.
0: De bakker is niet wakker.
2: Nee, zeker niet, nee.
0: Helaas. Nou ja, succes daar in de bakkerij in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Werk ze, doeg.
2: Een fijne dag.
0: Nou, goed voorspeld, Yvonne. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Elise heeft echt een beetje onder een steen geleefd, denk ik, afgelopen tijd.
1: Ja, nogal.
0: The Power of Water. Nou, wie weet, hè? Volgend jaar misschien een leuke inzending.
1: Wie weet.
0: We gaan het chemische prijspakket die kant op sturen, Yvonne.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je meedeed. Fijne zaterdag.
3: Let's go, girls.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Het is chemische. Come on.

0: Kygo bij Q-Music can Save My Love. Zometeen de man die gisteren gewoon voor de vijfde week op rij op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40, Alex Warren. Zijn Fever Dream hoor je zometeen. En ook Imagine Dragons komt eraan.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
16: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
21: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line Official Sleep Supporter van de KNVB.
0: Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
23: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
24: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
25: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
26: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
27: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het Key Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
28: Goedemorgen. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico-stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
27: Dankjewel, dankjewel verkeer van Flitsmeister met files die langer zijn dan 20 minuten. Of een kwartier moet ik zeggen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein-Zuid. Daar is de weg afgesloten, komt door wegwerkzaamheden, 35 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en de Lekbrug. Verbindingsweg is dicht daar een kwartier. Controles, eentje op de A58 Breda-Tilburg. Oplet bij 57,5.
29: Bas van Nimwegen.
27: En we moeten het zo even hebben over een belangrijke strijd die binnenkort van start gaat. Eerst de nummer 1 uit de top 40. Dit is Alex Warren.

0: een stare-down eigenlijk. Zou wel leuk zijn, toch? Mattie en Marieke, een beetje als Rico Verhoeven en Badr Hari tegenover elkaar. Kan een beetje uitdagen, een beetje boos kijken. En weet je al wie geld gaat zetten? Ze gaan de strijd met elkaar aan, hè? En dat ga je allemaal vanaf volgende week maandag kunnen volgen op de radio. Q
1: Music. Mattie versus Marieke.
0: Vanaf maandag 18 mei rijden Mattie en Marieke een week lang in een grote Q Music bus. Kriskras door Nederland. Waarbij ze allerlei challenges moeten gaan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld, wie kan het snelste abseilen van de Euromast? Of vindt in één stad zo snel mogelijk 10 mensen met dezelfde achternaam? Het kan van alles zijn. Wie dan die challenge wint, die mag steeds een vlag hijsen. En degene die uiteindelijk als eerste 10 vlaggen heeft, die wint. Dus denk alvast heel even na, wie denk je dat er gaat winnen? Mattie of Marieke? Ik zet mijn geld op Marieke, toch? Ah, denk ik wel. Die is altijd zo fanatiek met spelletjes. Of die gooit dan de charmers in de strijd, weet je wel. Die krijgen ze alles weer voor elkaar. En Mattie is ook al fanatiek natuurlijk. Maar ja, dus het is gewoon net even wat onhandiger, hè. Het is ook wel een beetje aandoenlijk. Zou je zien dat hij dan net weer iets kwijt is. Dat hij iets niet durft. Kan ook. Ja, we gaan het zien. Het wordt sowieso leuk. Kan niet anders. Vanaf volgende week maandag 18 mei kan je alles volgen van Mattie versus Marieke hier op Q Music. Davina Michel hoor je zometeen na Thomas Gray. Dit is Rumors.

0: zometeen bij Q. Ja, nog eentje dan. Nog één champagnetje. Totdat je naar de wc moet natuurlijk, hè. Dat ken je wel toch. Als je eenmaal gaat, hè, dan blijf je gaan. Tenminste, heb ik altijd. Vooral als ik dan aan het bier zit. Och. Op een gegeven moment is er geen houden meer aan. En je probeert dat moment ook zo lang mogelijk uit te stellen. Hè? Omdat je dan, nou ja, dan vervolgens blijf je gaan. En dat komt vooral door die alcohol. Die zorgt er namelijk voor dat je blaas sneller vol is. En het alcohol stimuleert ook het gevoel dat je moet plassen. Misschien was dat ook wel het probleem bij de Franse DJ Hugo. Een paar weken terug. Ja, hij moest zijn set in Ibiza stilleggen. Omdat hij heel nodig naar de wc moest.
1: Hey guys, I'm so sorry. I really need to go for a little pee-pee. I'll be back in 5 minutes.
0: Ah, schaamteloos, ik ben over 5 minuten terug. Toch te veel champagne op tijdens het draaien. Misschien kan Hugo wat dat betreft beter aan de Flugel. Ja, er zit veel minder vocht in zo'n flesje.

0: samen met Kelani, Think of Me, hoorde je hem. Hey, wat doen we gemiddeld? 8,4 keer per jaar. 8,4 keer per jaar. Ja, dat is heel specifiek, ik weet het. Kleine tip. We doen het vooral in het weekend. Dus ga bij jezelf alvast even na. Wat doe ik nou? 8 keer per jaar ongeveer. En je krijgt zometeen het antwoord. Ook deze komt eraan. Van Afrojack, Never Forget You, hoor je zo.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING Rondaf en Beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Q-Music The Park. Q-Music vind je zaterdag bij 90's No Limits Bergen op Zoom met Menno Barre. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
3: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
4: Q Music.
1: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL pak. €4,89. Mooi toch?
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Snel doortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal

0: Laat het zeer
1: zijn. Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.

0: 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, Moze rood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Lenteachtige zaterdag vandaag. Het is zonnig en max 22 graden. Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files. Langer dan een kwartier op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Everdingen en de Jan Blankenbrug. Daar wegwerkzaamheden zorgt voor 24 minuten. En de A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan, daar kom je ook in een kwartier door wegwerkzaamheden. 1 controle op de A58 Breda Tilburg. Daar opletten bij Bavel.

0: Tank and the Reason bij Q Music. Ik ga nieuwe muziek voor je draaien. Nou, Amerikaanse singer-songwriter. Maar eerst moeten we het even hebben over 8,4 keer per jaar. Zo vaak doen we het.
1: Huh?
0: Tessa op het Hof die denkt dat wij 8,4 keer per jaar uitslapen. Dat is niet goed. Henriette denkt 8,4 keer per jaar barbecuen. Ook fout. Koen Timmerman stuurt intiem contact met mijn verloofde. Ik hoop dat gemiddelde iets hoger ligt, Koen. Maar het is ook niet goed. Het is onze auto wassen. Ja, we wassen onze auto gemiddeld 8,4 keer per jaar. Ik kom er echt niet aan. Nee, ik kom misschien net tot de helft. Ik denk 4 keer. Al zeg ik wel 8 keer per jaar dat ik mijn auto moet wassen. Maar uiteindelijk doe ik dat niet. Je kan zometeen dat gemiddelde even flink omhoog gaan halen. Zometeen spelen we namelijk weer Bas betaalt je car wash. Daarin maak je kans op 4 gratis wasbeurten. Altijd lekker toch? Heb je helemaal niks voor te doen. Tenminste, een klein beetje muziekkennis komt wel van pas. Denk je nou, kan ik wel aan? Pak nu de Q Music app erbij. Stuur daar het woord car wash. Dus heel simpel, even het woord car wash deze kant op via een berichtje met de Q Music app. Heb je vanaf nu 2 minuten de tijd voor? Wie weet, speel je dan zometeen mee in Bas betaalt je car wash. Eerst dus nieuwe muziek van Stella Lefty, Amerikaanse singer-songwriter. Dit kan zomaar eens haar eerste top 40 hit gaan worden. Je gaat hem extra vaak horen.

0: Stan Jackson. En turn the lights up bij Key Music. 10:45 op zaterdagochtend. En Anne Chikawash. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 8,4 keer per jaar gaan wij gemiddeld met z'n allen naar de car wash. Zit je boven of onder het gemiddelde?
1: Onder.
0: Ja, ook? Ja. Je bent niet zo'n autowasser.
1: Ja. Nou ja, nee. Uiteindelijk gaat het wel om mijn moeder, want die vertikt het eigenlijk om haar auto te wassen.
0: Oh.
1: Dus vandaar dat ik eigenlijk denk van nou, laat ik het eens eventjes proberen.
0: Ah,
1: voor haar.
0: Maar jij rijdt altijd in de auto van je moeder dan? Of?
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Oh, dat niet. Oh, wat goed. Nee. Maar jij loopt alvast vooruit op moederdag morgen dan? Of,
1: Ja.
0: Ah. Jij wil morgen bij moeders aankomen met... Mam, kijk eens, ik heb 4 wasbeurten voor je geregeld.
1: Ja, ik hoop het, ja.
0: Nou, we gaan het zien. Ja, ik ga je car wash betalen als je zo meteen weet te raden welk liedje je hoort. Okay. Je begint met bijvoorbeeld alleen de baslijn van het nummer. En naarmate je verder komt, ga je dus steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er ook een gitaartje bij, daarna de drums, nou, enzovoort. En hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurt je van me krijgt.
1: Oké, ik hoop het.
0: En zorg niet dat je te laat bent, want dan sta je met lege handen. En dan kan je met de MRM de spons aan de slag, denk ik.
1: Ja, is goed.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het, ja.
0: Daar ga je, Anne.
2: 4 wasbeurten.

0: Kom op, Anne.
1: Oh, ik weet het niet. Oh, shit. Ik kom er gewoon niet op. Ik krijg een blackout.
0: Kom op.
1: Shit, ik weet het niet. Oh, ik kom er niet op. Oh, wat erg. Oh, nee.
0: Ja, het jammer. Is niet anders. Nou ja. Het is niet anders.
1: Heel jammer.
0: Hé, wat jammer. Ja, ik had je graag de wasbeurt gegund. Maar dit is Macklemore met Ryan Lewis en Ken Holders.
1: Ah, shit.
0: Ja, jij kan nooit meer normaal luisteren naar dit liedje.
1: Daar
0: heb jij een Car Wars trauma aan overgehouden nu.
1: Nee, dat mag
0: maar niet. Geen wasbeurten. Ik ga je als troost even het Kiemens prijspakket opsturen. Goed?
1: Ah, leuk. Nou, heel leuk.
0: En ik ga het liedje even draaien. Wrijf ik het er nog even in.
1: Thank you.

0: afgelopen week won je nog tickets voor ze voor een show in de Gelredome. Suzanne en Freek hoorde je met halverwege bij Q Music. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, er blijven maar feestjes gevierd worden bij voetbalclub PSV.
0: En we gaan in de top 40 Classic terug naar iets dat we niet echt een feestje kunnen noemen.
2: Ja, ik vind het nogal schandalig eigenlijk. Ik vind het apart. Ik vind het raar van Nederland.
0: Ja, waar waren we druk mee in 2023? Je hoort het zometeen.
3: Oké, tank vol.
4: Check.
3: Navigatie aan.
5: Navigatie gestart.
4: Check.
3: Mooi, want wij gaan...
4: dwars door heel Nederland.
3: Mattie versus Marieke.
4: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
3: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
4: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
3: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
14: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlinepeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Hij staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Het is 11 uur geweest. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
14: Ja, goedemorgen. Veel bedrijven hebben de reiskostenvergoeding nog niet verhoogd, terwijl ze dat wel mogen doen, blijkt het onderzoek van het ANP. Door de hoge benzineprijzen mag de reiskostenvergoeding van het kabinet omhoog. 23 cent per kilometer moet dan 25 cent worden. Maar veel bedrijven zeggen daar nog naar te kijken. Onderzoek in Geldrop in Brabant. Daar is een man overleden na een brand in een huis, meldt de politie. Het gaat om de bewoner, een man van 37. Hoe die brand kon ontstaan, dat is nog onbekend. Dan naar Rusland. In Moskou is weer de militaire parade geweest, waarmee de overwinning wordt gevierd op Nazi-Duitsland in 1945. Ja, die parade is ieder jaar. Dit keer was hij wel wat kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo reden er geen militaire voertuigen mee. En voor de speelsters van PSV, ja, is het waarschijnlijk een latertje geworden. De club is voor het eerst landskampioen geworden. De vrouwen wonnen gisteravond van ADO Den Haag. Het werd 2-0. Dat was genoeg voor de titel. En de aanvoerder van PSV had een geweldige avond, horen we bij de NOS.
15: Zo'n mooi moment. Ik loop hier al 8 jaar rond. Kind van de club. Dit is echt de kers op de taart.
14: Het is een topseizoen voor PSV. Want een paar weken geleden werden ook al de mannen landskampioen. Weer nog van Weerplaza. Veel zon. Vanmiddag wel wat meer bewolking. Maximaal 22 graden. Morgen dan ook weer flink wat zon. Dan maximaal 20 graden.
13: Dankjewel Danny. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met één file die langer is dan 10 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Everdingen en de Jan Blankenbrug. Daar wegwerkzaamheden. Je vertraging is daar 26 minuten. Controles op de A4 Amsterdam-Leiden bij 4,6. Op de A20 staan ze Rotterdam-Gouda bij 31,4. En ook op de A58 Breda-Tilburg bij 57,5.
16: Music. Bas van Nimwegen.
13: Zometeen in de Top 40 Classic terug naar 2023. Ook The Rasmus hoor je zometeen. En eerst Bruno Mars, dit is I Just Might.

blijft toch lekker deze. De Rasmus in the Shadows hoorde je bij Q. Ja, we gaan terug naar 3 jaar geleden. Stiekem is dit al een beetje weggezakt in je geheugen, denk ik. Maar ja, als je het zo weer hoort, dan denk je, oh ja, natuurlijk dit. Want op 9 mei 2023 deden we mee aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Met voor Nederland Mia en Dion.

0: Ja, ik vind het nogal schandalig eigenlijk. Ik vind het apart. Ik vind het raar van Nederland.
1: Ja, we vinden het raar van Nederland. Waren een beetje de reacties vooraf natuurlijk een hoop te doen om onze inzending. Omdat ze gewoon niet helemaal lekker zuiver zongen. Maar goed, uiteindelijk ging het op het Songfestival best nog aardig.
2: Ja, dit stond gewoon als een huis.
1: Inderdaad, daar was het gelukkig zuiver. Alleen, het was alsnog niet genoeg. Nee, ze eindigde uiteindelijk als 13e van de 15 in het eerste halve finale. En daarmee gingen we niet door naar de finale. Dan de top 40 van toen, 9 mei 2023. Ik heb hier weer 3 liedjes waar je uit mag kiezen. Welke wil je zo helemaal horen? Laat het weten. Kan heel simpel in de Q-app. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Op 3 stond Lee Bianca met Key & The Crow. Lekker zomers. People, keuze 1. Of ga je voor Akda en Munnik?
3: Morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal.
1: Stonden op 11.
3: En geloof me als dat niet zo is, dat ik dan...
1: Of, daar zijn ze. Mia Nicolai en Dion Cooper. Nou, welke moet het worden? Stem op je favoriet in de Key Music app. Ga je voor Lee Bianca, Key & The Crow, People, wordt het Akda & The Munnik, Morgen wordt fantastisch. Of Mia en Dion en Burning Daylight. Liedje met de meeste stemmen hoor je zo. Dan Taylor Swift nu.

0: Kedda bij Kimi's Never Going Home Tonight. Vandaag terug naar 9 mei 2023. Toen deden Mia en Dion mee voor Nederland op het Eurovisie Songfestival in Engeland. Ja, toen in de top 40 liep Bianca en Keane de Crow met People. Kon je uitkiezen Agda de Munnik en Morgen wordt fantastisch. En dus Mia en Dion met Burning Daylight, de Songfestival inzending. Hedy van Breijnen die zegt natuurlijk Agda en de Munnik, makkelijke keuze. Maartje Kok die zegt met dit weer uiteraard Agda en de Munnik, leuk. Lisa die zegt People, heerlijk nummer. Vooral met het zonnetje erbij. Iris dan.
1: Ja, sowieso Agda en de Munnik.
2: Deze is moeilijk, maar ik ga voor Agda en de Munnik.
3: Wij, Jessica en ik, gaan voor Key in the Crow.
4: Ik wil Morgen wordt fantastisch.
0: Ja, Mia en Dion hebben het ook dit keer niet gered tot de finale. Net als in het Songfestival. Nou ja, ze hebben 5% van de stemmen gekregen. Daarna 24% voor Lee Bianca en Key in the Crow. En winnaar met 71% van

0: Jelly Roll en I'm Good bij Q-Music. Heerlijke zonnige zaterdag, 22 graden. Ik heb zometeen echt het perfecte liedje voor deze zaterdag. Het is echt de soundtrack van vandaag. Another Horizon. Talk to you, komt eraan.
1: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
6: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond.

0: je op het werk of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Hi.
2: Hoi.
3: Hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Even over later.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
17: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
16: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Het is 11:30. Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza. Het is lekker zonnig vandaag. Vanmiddag wel iets meer bewolking, max 22 graden. En morgen dan ook een heerlijk zonnige dag. Wel iets koeler, 20 graden dan. Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Vianen. Wegwerkzaamheden 22 minuten daar. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum kom je in een half uur. 1 controle die staat op de A4 Amsterdam-Leiden bij 4,9.

0: weer gaan toeren. Hè? De mannen van U2 geruchten gaan dat ze volgend jaar een concerttour gaan doen. Dus dat zou een goed vooruitzicht zijn. Je hoorde ze met One bij Q Music. Verder lekker concertweekje hoor. Olivia Dean staat vanavond in de Ziggo Dome. Suzanne en Freek starten komende vrijdag met de shows natuurlijk in de Gelre Dome. Harry Styles over een weekje in de Johan Cruijff Arena. Nien en Eken doen nog 2 shows in de Ziggo Dome. Ja, en vanmiddag, Lotte...
1: Gaan we naar Flemming.
0: Ja, jij bent erbij in Den Bosch.
1: Ja, zeker. Ja,
0: want dit is echt een beetje zijn eigen feestje daar, hè?
1: Ja, echt wel. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet heel goed wat ik ervan moet verwachten, maar ik ga ervan uit dat het heel leuk gaat worden.
0: Nou, het is ter ere van zijn release, toch? Van zijn nieuwe album.
1: Ja, klopt. Ja. Van samen is leuker dan alleen.
0: Ja, nou, ik zag ook echt een hoop namen voorbij komen van andere artiesten die er ook bij zijn, toch?
1: Ja, klopt. En Turfy Gang, Mart Hoogkamer.
0: Ja. Dus, sta je langs de A2 nu, Lotte? Of,
1: Nee, ik sta thuis nog bij de bushalte te wachten uit vertraging.
0: Oh nee!
1: Ja, het begint al heel lekker.
0: Nou, ik wou zeggen, maar het begint pas om 3 uur vanmiddag, toch?
1: Ja, klopt. Ja, we kunnen nog rustig aan doen op zich.
0: Ja, zo is dat. Nou, heel veel plezier vanmiddag.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik ga Flemming en Mart nog even draaien, goed?
1: Ja, helemaal goed. Ja.
0: Veel plezier.
1: Ja,

zonnetje in je gezicht. Radio Hart Rabisch over 20 graden vandaag. Morgen ook volop zon, hè? Komt even goed uit. Kan je morgen je moeder natuurlijk mooi in het zonnetje zetten. Ja, ik las net nog dat bloemen en nog steeds parfum het meest populaire cadeau is onder moeders. Dus nou, mocht je nog wat nodig hebben, ja, of een rituals pakketje, kan natuurlijk ook altijd. Als je echt niks weet. En anders, een asbak kleien. Zo ging dat vroeger toch op school. Kan je nu niet meer voorstellen natuurlijk. Het is wel grappig, mijn dochter Kiki van 2, die kreeg afgelopen week ook al iets mee bij de kinderopvang toen ik haar op kwam halen. En ik zei op de fiets tegen haar, ja, dat is een verrassing voor mama, hè. Dan gaan we thuis, gaan we dat verstoppen. Toen kwamen we thuis, wat denk je? Liefste regelrecht naar mama toe. Zei ze, kijk eens, cadeautje voor jou. Ja, ik denk dat ze gewoon heel erg trots was.

0: Pink bij Q. En Razor Glass. Zometeen vier jaar lekker die zonnige zaterdag verder met Tom en Judith op de radio. Veel plezier met ook Afrojack. En Aloe Black In My World. Hoor je zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: 10+.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Aldi. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia.

0: Van Siggens, nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Hoi van Ethos.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze

0: Sia fra Jumbo.
1: Het is 12 uur, een hele goede middag. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. De brandweer denkt nog de hele dag bezig te zijn met een grote brand in Amsterdam, meldt NH Nieuws. Het vuur woedt daar bij een recyclingbedrijf. Er zijn geen gewonden, wel komt er veel rook vrij. Ook in Zwalmen, dat is in Limburg, was brand bij een recyclingbedrijf. Nederland moet gewoon asielzoekers blijven opvangen. Dat vindt de meerderheid van ons land, meldt RTL Nieuws naar eigen onderzoek. De laatste tijd zijn er meerdere protesten tegen AZC's. En toch vinden de meeste mensen dat er opvang moet zijn. Ook is er steun voor de spreidingswet, die vluchtelingen eerlijk over gemeenten moet verdelen. Veel bedrijven hebben de reiskostenvergoeding nog niet verhoogd, terwijl ze dat wel mogen doen, blijkt uit onderzoek van het ANP. Door de hoge benzineprijzen mag de reiskostenvergoeding van het kabinet omhoog. 23 cent per kilometer moet dan 25 cent worden. Maar veel bedrijven zeggen er nog naar te kijken. En in Mexico krijgen alle kinderen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK voetbal. Begint over een maand, is dus onder meer in Mexico. Dat betekent wel ook dat de kinderen weer eerder naar school moeten tegen het einde van de vakantie. Nou, ouders die zijn er wat minder blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te gaan regelen. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon is er. Later vanmiddag wel wat meer bewolking. Maximaal 22 graden vandaag. Morgen ook weer flink wat zon. Dan maximaal 20 graden.
1: En Flitsmeister dan met de langste files van dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Dat komt door een defect voertuig, 4 kilometer en een kwartier. A12 Lunette-Oude Rijn bij de Galenkopperbrug, 4 kilometer en 20 minuten. En op de A76 Geleen richting Keulen bij de grens, 2 kilometer, kwartiertje.
3: Flitsers dan gemeld op de A4 Amsterdam richting Leiden, daar staan ze bij 4,6. En oppas bij de A20 Rotterdam richting Gouda bij 31,4 en 40.
1: Oh, sorry!
4: Music. Tom en Judith.
1: Zeg het maar.
3: En 40,4.
1: 40,4. Ik was weer veel te snel, mijn excuus. Ja. Maar we zijn los. We beginnen met Afrojack.

0: Alicia Keys bij Q-Music en Girl on Fire. Zo dan, 8:08 geworden. Welkom, welkom. De weekendshow op zaterdagmiddag, die van 9 mei 2026. Daar Judith, hier Tom. Hallo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het leven dan?
1: Ja, lekker. De zon schijnt. Dan ben ik gelijk al echt een stuk vrolijker.
0: Ik zag jou op de fiets hier aankomen. Lekker bezig.
1: Dat heb je gezien, ja.
0: Dat heb ik gezien, ja. Vloog hier voorbij.
1: Ja, ik heb een elektrische fiets, dus ik heb mij van de water gelegd, natuurlijk.
0: Nou ja, wel sportief. Goed bezig.
1: En hoe was jouw ochtend?
0: Oeh, een beetje moeilijk opstarten vandaag, hoor. Ja? Onze lieve kleine mevrouw Isa was vannacht behoorlijk in de weer.
1: Oeh.
0: Schreeuwen en uit bed willen. Nou. We hebben 2:30 volgens mij gezien. We hebben 4:00 gezien. Toen was het 7:00 en toen was het echt klaar.
1: Oh jee.
0: Dus toen ben ik eruit gegaan met haar.
1: Oh, oké. Okay. Dus een extra koffie is niet verkeerd voor jou.
0: Vanochtend om 7:00 was het echt... Papa, lopen! Ja, schat, kom eraan.
1: Ach.
0: Dus inderdaad, een bakje koffie gaat er wel in deze
1: dag. Ga ik die zo voor je halen.
0: Verder is het natuurlijk een super zaterdag, want het wordt lekker weer. Het zonnetje schijnt. Graad of 22 gaan we naartoe. Overigens moet ik daar wel bij vermelden dat er wat berichten vanuit Friesland onze kant op komen via de Q-app. Bijvoorbeeld Carla net. Niet steeds zeggen jullie bij Q dat het mooi weer is. Want hier in Friesland hebben we dikke grijze wolken. Dus...
1: Ai.
0: Ja. Dat Friesland, is, we zien jullie.
1: Ja, we zien jullie. We horen jullie.
0: Ja, en we sturen wat zon jullie kant op.
1: Ja, inderdaad. Ja. Of kom er hierheen, ook gezellig.
0: Mag ook. Koffie staat warm, hè. Judith gaat zetten, heb ik net gehoord.
1: Precies, daarom.
0: Hey, laat vooral van je horen, hè. Wat gaat het weekendje allemaal brengen? Kom erbij in de Q-Music app. Hebben we zo Alicia Cara voor je. En nu Somber en Homewrecker. Yeah.

0: Opje Music hoor je Alessia Carrasco's To You Beautiful.
1: Ja, het is echt gezelligheid al een keer weer in de Q-app zie voorbij komen. Allemaal appjes. Tara die appt, ja, we rijden nu door Friesland voor familiebezoek in Drenthe vanaf Texel. Vertrokken met korte broek, maar vraag ons af nu waarom we die eigenlijk aan hebben.
0: Ja, Friesland, we horen en zien jullie, hè. Ja. Komt goed. Greta stuurt hier, hey Tom en Judith, leuk dat jullie ons gezelschap houden terwijl we onderweg zijn naar huis. Het wordt vast weer hartstikke gezellig. De zon schijnt, goed gezelschap, goede muziek, leuk team en we zijn onderweg naar huis. Helemaal geweldig. Ja, dit is Greta, die wonen in Frankrijk, Bretagne. En die zijn hier bij familie geweest, dus die zijn nu wel onderweg naar huis.
1: Oh, gezellig. Ilse die zegt, heerlijk even met de muziek van Q mijn scriptie verder uitwerken. Straks een uitje met de brandweer en partners. En morgen allerlei moederdag eventjes. Heerlijk weekend.
0: Renate is erbij. Ik sta al sinds 10 uur in de keuken vanochtend. En daar sta ik nog wel 3 uurtjes. Ik ben een Indische rijsttafel aan het maken. Nou, we komen eraan.
1: Nou, inderdaad. Blankgas. Angelique zegt vanmiddag lekker naar Flemming in de Bos. En dat met dit mooie weer.
0: En bij Vivian is het feest. We gaan straks de verjaardag van onze oudste dochter vieren. Dinsdag wordt ze alweer 8. Hey Nino.
2: Een hele goede middag.
0: Ben jij een beetje van de horror?
2: Zeker, een echte liefhebber.
0: Ja.
1: En waar uitzicht het dan uit? In films en zo, in games? Of?
2: Ja, ook wel in films, maar voornamelijk in escape rooms inderdaad. Dat vind ik echt het allerleukst.
0: Ja, ik vind het dus helemaal niks.
2: Dat snap ik wel.
0: Ja, wat maakt het zo leuk?
2: Ja, het feit dat je eigenlijk al je angsten onder ogen komt, is wel... Een hele leuke ervaring, vind ik. En dat je dan met vrienden bent en ook vooral hun angsten uitziet samen. Heerlijk.
1: En je gaat dus vanavond naar een horror escape room?
2: Correct.
1: En ben je daar al eens in geweest of is dit echt de eerste keer daar?
2: Dit is de eerste keer, dat klopt.
0: Is dat zo één met allemaal echte acteurs die je ook vastpakken?
2: Ja, je moet van tevoren echt van alles tekenen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Oh, maar dat is een soort spookhuis, een soort levend spookhuis bijna dan ook, zeg maar.
2: Ja, nou ja, zal ik het verhaal vertellen of denk je het maar over?
1: Nee, vertel.
2: Nou, het gaat over een verlaten dokterskliniek, waar je dus binnentreedt met een onderzoeksteam. Want er schijnen daar wat geheime en lugubere zaken te gebeuren. Je moet je eigen vriend proberen te bevrijden, die ergens toch wel in een dokterstoel vastgepijript zal zitten.
0: Ja, die wordt helemaal uit elkaar getrokken.
2: Je zou denken, doet hij dat voor zijn lol? Maar ja, het is toch erg leuk.
1: Oh, ik zei even. Met hoeveel vrienden zijn jullie dan?
2: Met z'n vieren doen we dat.
1: Oké. Oké, nou en hoe lang duurt die escape room gemiddeld, zeg maar? Want wat...
2: Ja, deze duurt wel echt 2,5 uur ook.
1: Zo, jeetje.
2: Ja.
0: Hey, jij slaapt de komende week niet.
2: Nee. Heb je nooit een escape room gespeeld?
0: Ja, wel een escape room, maar niet zo een die jij hoor. Nu omschrijft.
2: Een heftige, nee. Het is wel echt een ding aan het worden duur. Alle nieuwe escape rooms hebben eigenlijk standaard een acteur wel, maar niet allemaal horror.
1: Oh, ik vind het wel leuk. Ik vind escape rooms sowieso leuk. Maar zo'n horror lijkt eigenlijk
0: ook wel
1: geinig.
0: Nou, dan wensen we jou heel veel succes met het bevrijden van die vriend. Dat hij er maar uit mag komen vanavond in de dokterspraktijk.
2: Nou, dank jullie wel. En jullie een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dan gaan we ook even een toepasselijk liedje draaien. Save me tonight. Goed.

0: Guetta en Jennifer Lopez en Save Me Tonight op Q-Music. Zo direct spelen we Team Tom versus Team Judith. Misschien wel met jou als teamgenoot. En ook muziek zometeen. Offenbach komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
5: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Hi, dag.
14: Hoi, hallo.
15: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
16: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
18: Are you drinking my Mullermilk protein?
19: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
23: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
22: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
24: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
25: Fans van het witte goud, opgelet.
0: Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor...

0: met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
1: De jacht is weer geopend.
2: Stuk, waar ben je dan?
1: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
3: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
4: We kunnen dus de avondklok verlengen.
1: Het jachtseizoen Most Wanted.
5: Wow, daar in die Mercedes.
1: Stream je nu alleen bij Videoland.
0: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Goedemiddag, Flitsmeister meldt 19 files in ons land. Dit zijn de langste. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Everdingen is de weg dicht. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. A12, als je gaat van Lunette richting Oude Rijn. Bij de Gallekopperbrug, 4 kilometer, 25 minuten. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Bij Hardingsveld-Giessendam, 6 kilometer, kwartier.
11: Flitsers dan gemeld op de A2, Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.2. De A4 Amsterdam richting Leiden bij 4.7. En 2 flitsers gemeld op de A20 Rotterdam richting Gouda bij 31.4 en 40.4.

0: Offenbach, Miles Away bij Q.
1: 10 Tom versus Team Judith.
0: Op dit moment nog lege teams, dus die moeten we gaan vullen met een goede teamgenoot. Wie zoek jij?
2: Ik ben op zoek naar iemand die dit weekend druk is met leren voor het eindexamen.
0: Oh ja, gisteren begonnen natuurlijk.
2: Ja, gisteren begonnen, dus ben jij daar druk mee aan de slag? Laat me even weten dat je mijn team wilt. Team Judith met een berichtje in de Q-Music app. En naar wie ben jij op zoek?
0: Ja, ik zoek voor Team Tom vandaag iemand die vandaag buiten gaat feesten.
2: Ook buiten gaat feesten?
0: Ja, misschien ga je een festivalletje opzoeken. Misschien heb je een tuinfeest bij een vriend. Of,
2: leuk, want ga jij ook vanavond feesten?
0: Ik sta vanavond met het Foutuur Live in Harderwijk.
2: Kijk.
0: Boulevard op Stelten, zo heet het.
2: Oh,
0: en het
2: echt?
0: Is een buitenevenement. Dus ik ben benieuwd. Volgens mij is het helemaal uitverkocht, dus het kon wel eens gezellig worden.
2: Oh, heel gezellig.
0: Nou, ga je vandaag ook buiten feesten? Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app. Dan gaan we zo meteen natuurlijk winnen van Team Judith.
2: Nee, absoluut niet.
0: We gaan wachten komen. Welk spel?
2: Wat zullen we eens doen? Wat voor keuzes hebben we eigenlijk?
0: 30 seconds.
2: Of?
0: 30 seconds.
2: Of?
0: 30 seconds. Kies maar.
2: Ga ik toch voor de tweede?
0: 30 seconds?

0: Dit is Q-Music. Je hoort Natasha Bedingfield en Unwritten.
1: 10 Tom versus Team Judith.
0: Vertel maar, wie heb jij gevonden?
2: Ja, ik was op zoek naar iemand die dit weekend druk is met leren voor het eindexamen. En ik heb iemand gevonden, namelijk Milan. Goedemiddag, Milan.
3: Hi.
2: Hi, jij bent druk bezig. Is het in de boeken?
3: Ja, helaas wel, ja.
2: Ja, want heb je al examen gehad? Of moet je nog beginnen?
3: Ik doe sowieso een tweetalige opleiding. Dus ik heb al Engels gehad. Ja. En voor de rest gewoon Nederlands gisteren.
2: Oh ja, oké. En hoe ging dat?
3: Ja, die ging wel goed. Ik heb veel klachten gezien, maar ik vond hem wel te doen.
2: En waar ben je nu voor aan het leren?
3: Voor economie en geschiedenis.
2: Oké. En welk niveau doe je? Sorry, heel veel vragen maken.
3: Nee, maakt niet uit. Ik doe HAVO.
2: Oh ja, oké.
0: Nou, zoveel vragen zijn er niet, hoor. Dat is niks vergeleken met examens die
2: nee, dat
0: krijgen.
2: Zou je ook gelijk.
0: Ja, kunnen we wel even door.
2: Nou, Milan, ik hoor, jij bent een hele slimme boy. En ik ben blij dat je bij mij in de team zit.
4: Slimme boy?
3: Ja, zeker.
2: Tom, nou, wie was jij?
0: Ik was op zoek naar iemand die vandaag buiten staat te feesten. En Fransje, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Nou, wat valt er te vieren bij jou?
5: Nou, we hebben in het dorp naast ons een bierfestival.
0: Kijk, nou, dat is een perfecte dag.
5: Ja, dat dacht ik ook. Eerste dag goede weer, want eerst goede zonnige dag van de week.
0: Ja, waar is het precies en wat voor bierfestival? Hoe heet het? Neem ons even mee.
5: Het is een Aarle Riksel, heet Schenk.
0: Ja,
5: en, dat wordt georganiseerd door de brouwer uit het dorp zelf. En die hebben een stuk of 20 brouwers uit heel Nederland gevraagd om aan te sluiten.
0: Haal wat super zeggen. Ga je nog met een bepaald doel naar het bierfestival? Ja, een biertje drinken natuurlijk. Maar denk je van, ik ga vandaag op de blond bieren of ik ga heel breed, ik ga iets pakken wat ik nog nooit eerder heb gedronken?
5: Nou, nee, wij gaan er met ons brouwgeheel erheen. Dus wij gaan ook vooral even kijken welke smaak we zelf kunnen gaan brouwen.
0: Oh, dat is een beetje ter inspiratie.
5: Zeker.
0: Ja, leuk hoor. Ja, gezellig. Laten we eerst eens even een potje 30 seconds doen. Beide teams krijgen 30 seconden de tijd. Er worden dingen omschreven vanaf het kaartje. En het team met de meeste woorden goed wint het spel en pakt het Q-prijspakket.
2: Kijk, wie gaat er beginnen?
0: Ik voel dat Fransje en ik willen beginnen.
2: Oké, nou ga je gang.
0: Toch, Fransje?
5: Zeker.
0: Ik pak het kaartje, we gaan op zoek naar... dit is dat filmfiguur, 007.
5: James Bond.
0: Ja, dit is het merk van Max Verstappen, dat drankje.
5: Red Bull,
0: dit is... wij wonen samen met de landen om ons heen. Dat is zo'n afkorting.
5: Benelux.
0: De Benelux, heel goed. Ja. Dit is... een Nederlandse DJ. Zijn echte naam is Thijs Verwest.
5: Tiësto.
0: En dan zoeken we nog... Oh, dit was laatst op televisie. Met halverwege heb je zo'n gigantische show. Met die artiesten in Amerika. Dat is
5: Halftime.
0: Ja, en dat is dan tijdens... Super Bowl.
2: Ja,
0: kijk eens even aan, hé. Hey. Fransje.
5: Ja.
0: Hartstikke idee. 5-5. Een wervelwind.
2: Oh, nou, Milan, luister. Ik weet niet of je dit weet, maar ik ben hier heel slecht in. Dus zeg maar, ik...
3: Ja, komt goed. We gaan het proberen.
2: We gaan het zeker proberen. Oké. Ik ga echt mijn uiterste best doen voor je, Milan.
3: Helemaal goed.
2: Oké.
0: Zijn jullie klaar?
2: Ja.
0: 3, 2, 1.
2: Oké, dit is Zink het Schip, heel bekend. Nee, juist tegen IJs.
3: Titanic.
2: Ja, dit is een klein beeldje in Brussel. Geen vrouwtje, maar een...
3: Mannekepis.
2: Ja, waanzinnig. Hier is Tom heel erg fan van de kaarten. TV-programma. Getekend met Ash en Pikachu.
3: Pokémon.
2: Ja. Dit is de ex van Raphaël van der Vaart, volgens mij.
3: Oei.
2: Mooie vrouw.
3: Ik weet het niet.
0: Ja, website met recensies voor restaurantjes.
2: Ja, dat was niet te doen.
0: Daar hoeven we niet lang over te discussiëren. Fransje, we hebben gewonnen!
5: Ja, dat is echt om voor je statistieken.
0: Van harte, we sturen het Q-prijspakket jouw kant op. En daar kun je natuurlijk lekker op proosten vanmiddag. Veel plezier daar.
5: Dat komt helemaal goed.
0: Fijn weekend.
5: Dank je.
2: Milan, thanks voor jouw inzet tijdens dit waanzinnige spel. Als het beter gaat, je examens dan in de 30 seconds, dan komt het helemaal goed bij jou.
3: Ja, komt goed.
2: Hey, succes daar, hè.
3: Dankjewel. Doei.
0: Dit is fijn. Bruno Mars, Back Your Music. En Risk It All.

0: Calvin Harris bij Q Music. En Blessings. Het is bijna 1 uur, het laatste nieuws, dat horen we zo, van Danny Vos.
1: Ja, waar is een groot festival een uur voor de start afgelast, terwijl mensen al onderweg waren.
0: En ook muziek, Martin Garrix komt eraan.
2: Oké, tankvol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
5: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon, stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
10: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
9: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
15: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
16: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
22: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
21: Werken? In deze drukte?
22: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
21: Stap je ook in?
23: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
24: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd?
0: Hak je dag met de hakburrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
28: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
29: 1 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
30: Ja, goedemiddag. In Amsterdam is een groot festival op het allerlaatste moment afgelast. Festival Music On gaat het om. Het zou een uur geleden beginnen. Er werden 20.000 mensen verwacht. De gemeente heeft vanmorgen de vergunning ingetrokken. De tent op het terrein zou niet veilig genoeg zijn. De organisatie zegt sorry en vraagt de duizenden mensen die een kaartje hebben niet alsnog te komen. Op Tenerife zijn ze druk met de voorbereidingen voor de komst van het cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat. Dat schip moet er morgen aanmeren. Daarna wordt iedereen aan boord, onder wie meerdere Nederlanders, getest. Maar er worden nu allerlei maatregelen genomen op Tenerife. Buitenlandminister Berendsen legde al uit waarom.
31: Om ervoor te zorgen dat de passagiers op een veilige manier straks zorg krijgen, van boord kunnen. En niet alleen voor de passagiers zelf, maar natuurlijk ook om de risico's voor de volksgezondheid in te dammen.
30: En er worden nu onder meer legertenten neergezet op Tenerife. Dan naar Rusland. In Moskou is weer de militaire parade geweest, waarmee de overwinning wordt gevierd op Nazi-Duitsland in 1945. Die parade is ieder jaar, was dit keer wel wat kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Ja, het was even schrikken in een dierentuin in Dortmund in Duitsland. Een man is daar het verblijf van de leeuwen ingeklommen. De man hoorde die leeuwen veel lawaai maken en dus dacht hij dat ze honger hadden. Dan wilden ze daarom zelf maar even varkensvlees gaan voeren. Nou, die man werd uiteindelijk teruggeroepen. Hij mag voorlopig niet meer in die dierentuin komen.
32: Hoe verzin je dit?
30: Ongelooflijk, hè? Het is ook slecht trouwens, hè, rauw varkensvlees voor leeuwen. Dus het is ook nog gevaarlijk voor die beesten. Op. Precies. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden kan het bewolkt zijn. Op andere plekken veel zon, een graadje of 20. Morgen ook weer zon en wolken.
29: Flitsmeister meldt de langste files van dit moment op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen is de weg dicht. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan op de A12 nu net de Oude Rijn bij de Galekopperbrug. 4 kilometer met een half uur. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Daar is bij Sliedrecht-Oost een ongeluk gebeurd. 10 kilometer, half uur vertraging.
33: Snelheidscontrole is gemeld op de A4. Amsterdam richting Leiden bij 4,5. Oppassen dan bij de A20. Twee flitsers namelijk Rotterdam richting Gouda bij 31,4 en 40,4.
29: Pas hem.
33: Ja. Hey.
34: Music. Tom en Judith.
29: Je bent bij de Weekend Show op zaterdagmiddag. Gezellig dat je dat doet. Blackstreet zometeen. No Diggity en nu.

0: Martin Garrix, Love by Q-Music en Matt. Het is de weekendshow van zaterdagmiddag, 7 minuutjes over 1. Tom en Judith hier.
1: Goedemiddag.
0: Was die lekker?
1: Heerlijk.
0: Ja?
1: Och, wat lekker. Ja, echt bedankt ervoor.
0: Alsjeblieft.
1: Je had een lekkere haring voor me meegenomen.
0: Ja, zaterdag is visdag. Dan trakteer ik op iets lekkers van de visboer. Wat je wil, je mag alles hebben.
1: Ja,
0: nou, bijvoorbeeld onze nieuwsautoriteit Danny Vos, die bestelt altijd het duurste. Die wil dan altijd 2 broden met zalm. Dan ben ik gewoon 15 euro lichter. Dat doe ik met liefde, want ik hou van die jongen.
2: Dat is toch lekker?
0: Ja, is lekker. En Judith, die doet het netjes. Die houdt het was 3 euro volgens mij, een haring met uitjes en zuur.
1: Ah, je mag een tikkie sturen als je
0: wilt. Nee, zeker niet.
1: Ja.
0: Nog even... Ik vind het toch een beetje bijzonder dat ik doe dan een rondje bij iedereen van goh, wat wil je hebben van de visboer?
1: Ja.
0: Jij zegt een haring met ui en zuur, schrik eens goed. En jouw volgende vraag is dan, hoeveel gram is dat?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Oké, kijk, ik zal het even uitleggen. Ja, ik wilde gewoon dat mijn haring even gewogen werd. Want,
0: ja, maar
1: kijk,
0: ik ga toch niet een haring wegen?
1: Ja, maar ze hebben daar toch gewoon van die weegschalen. Dus dan kun je toch gewoon wat makkelijker...
0: Een haring wegen? Waarom zou je een haring wegen?
1: Nou, omdat ik ben nu helemaal bezig met mijn voeding. Ik ben een beetje aan het werk aan mijn summer body. En,
0: lieve schat, je ziet er prachtig uit.
1: Ja, dat vind ik heel lief. Dat vind ik heel lief. Maar het moet er ook goed uitzien zonder kleding. Dus ik ben gewoon even goed bezig. Ik ben gewoon even goed bezig met voeding bijhouden. Sporten, genoeg lopen, goed slapen. Ik heb dus namelijk een online personal trainer. Dus ik moet het allemaal invoeren.
0: Geldklopperij?
1: Nee, helemaal niet.
0: Maar wat zegt die personal trainer dan tegen jou? Die zegt je mag maximaal 50 gram haring vandaag?
1: Nee, maar ik moet wel aan bepaalde calorieën voldoen. En ik moet bepaalde eiwitten hebben en bepaalde vetten en dit en
0: ja,
1: dat.
0: Ja, maar een haring is toch gezond?
1: Ja, is heel gezond. Ik mag een haring ook eten. Maar ik moet wel invoeren hoeveel. Want ja, als dat laten we zeggen 200 calorieën is of zo. Dan weet ik, oké, de rest van de dag moet ik even wat minder. Of dit of dat. Of zus of zo.
0: Mm.
1: Dus vandaar dat ik even wilde... Maar goed, ik heb een inschatting gemaakt.
0: Hoeveel gram was je haringtje?
1: Nou, ik heb 75 gram nu gezegd. Maar ik denk dat het zelfs minder was.
0: Dat is te veel hoor. Dat is te veel.
1: Nee, helemaal niet joh.
2: 75 gram is een heel mager haringtje dan.
1: Ja.
2: Dat weet toch geen 75 gram?
1: Jawel.
0: Ik heb nog nooit van mijn leven... Ik ben 31, ik heb nog nooit iemand gehoord... die een haring krijgt en die dan vraagt hoeveel gram is die.
1: Ja, ik moet dat invoeren.
0: Ja, nee, dat is goed.
1: Maar Danny is ook helemaal gezond bezig.
2: Ja,
1: die herkent dit.
2: Nee, ja, absoluut. Ik sta ook elke dag alles af te wegen.
1: Ja.
2: Behalve mezelf.
0: Nou, maar gelukkig was die lekker.
1: Hij was heerlijk.
0: En hij is geregistreerd in de app.
1: Inderdaad. Dus nou, mijn trainer blij, ik blij, jij blij, allemaal blij.
0: Nou, super zeg. Zometeen Sam Fender, Rain Me In. En nu Blackstreet en Dr. Dre, No Diggity.

0: Olivia Dean bij Q-Music en Rain Me In. Hey Judith, nou hebben wij een klein half uurtje geleden Team Tom versus Team Judith gedaan. Over 9 dagen dan start Matty versus Marieke. Dan gaan die twee met een touringcar het land in. De touringcar is omgebouwd, zit een radiostudio in. En dan kunnen ze her en der in het land challenges doen om vlaggen te verdienen. En het eerste team wat dan 10 vlaggen binnen heeft gehaald, ja, die wint Matty versus Marieke.
1: Ja, en als luisteraar kan je dus ook, als je luistert, kan je dus ook meehelpen.
0: Ja, ja, je kan een team kiezen.
1: Ja.
0: Ja, wie ga je aan de overwinning helpen?
1: Ja, stel je voor nou, hè, dat jij daar ergens zou staan en je zou Matty en Marieke verder niet echt kennen, als collega's. Wie zou jij dan helpen?
0: Oh, als collega's niet. Oh.
1: Nee, nee.
0: Ik zou denk ik voor Matty gaan.
1: Voor Matty?
0: Ja, maar ik denk als ik nu zeg Matty, dat moet ik niet doen. Want dan wordt Marieke denk ik heel boos. Dus dan zou ik toch eerder voor Marieke gaan.
1: Al kies jij Marieke, dan kies ik Matty.
0: Ja. Ik denk overigens dat Matty het gaat winnen.
1: Ja?
0: Ja, ik denk toch dat Matty is gewoon de rust, weet je wel. Die gaat overal, oh, die challenge, dat fixen we wel. En bij Marieke komt het toch, daar slaat de paniek toe.
1: Oh nee, ik ben het niet met je eens.
0: Dat is mijn gevoel.
1: Oh, ik denk dat Marieke gaat winnen.
0: Ja?
1: Ja, omdat zij altijd wel, vooral omdat als je als luisteraar moet je ook helpen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat zij heel goed voor elkaar krijgt om die luisteraars bij elkaar te verzamelen. En dat uiteindelijk tot een succes te brengen.
0: Nou, vanaf maandag 18 mei, dus de komende maandag over een week. Matty versus Marieke. Ze gaan het land in met een touringcar. Nou, waar moet je aan denken? Bijvoorbeeld dat je met Team Q-luisteraars een straatoptreden moet geven. Dat dat een challenge is.
1: Ja, of misschien wie kan het vers zwemmen in open water?
0: Of wie kan het snelst 20 frikandellen in 10 minuten bijvoorbeeld eten?
1: Of een polonaise van 50 man nog weer regelen.
0: Zoiets. Nou, het wordt hoe dan ook hilarisch. Vanaf 18 mei, 6 uur sharp, dan starten ze. Dan rijdt hier de touringcar weg en dan gaan ze de challenges aan in het land. Wat overigens ook leuk is, is dat er bepaalde zoekvlaggen in het land worden neergezet. Die kun je als luisteraar dan opzoeken. Vind je die vlag, dan mag je zelf bepalen voor welk team die is. En heb je die vlag gevonden, dan win je ook nog eens een reis naar de zon.
1: Kijk, oh, kan ook lekker nog. Wel.
0: Zometeen met je music, Drive Safe. Miles Smith van Nighthorn en nu Zed.

0: Smith, Niall Horan. En Drive Safe op Q-Music. Kijk, schadevrij door het leven gaan, dat willen we allemaal. Maar soms slaat het noodlot toe en dan pats, boem, gaat er wat kapot. Ja, dat kost het geld. Dat wil je niet. Nou, is dat het geval geweest bij jou de afgelopen week? Goed nieuws, zometeen mag je de schade bij ons indienen. Gaat één van ons beiden vergoeden. En ook Taylor Swift komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: mij? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel. Voor maar 1,50. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo lof. Voor Almof!
12: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Half twee, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A12 eigenlijk alleen Lunetten richting Oude Rijn bij de Galenkopperbrug. 4,5 kilometer. En op de A12 van Arnhem richting Oude Rijn bij Kanaleiland. 7,25 kilometer.
14: Flitsers dan gemeld op de A4 Amsterdam richting Leiden bij 4,6. En oppassen bij de A20 Rotterdam richting Gouda. Daar staan ze bij 31,4 en 40,4.

0: Taylor Swift op Q-Music, Open Live. Ja, Tom of Judith.
1: Judith of Tom.
0: Kom maar door met je schades van de afgelopen week. Je mag het insturen via de Q-Music app. Even het hele verhaal plus prijskaartje.
1: Ja, nou, waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld, je parasol heeft de winter niet overleefd.
0: Ja, of de sproeier van je tuinslang die heeft het begeven. Nou, die heb je toch nodig deze dagen.
1: Ja, zeker waar. Of je bent per ongeluk met je fiets van een trap gereden, wielkrom.
0: Misschien heb je het deksel van je favoriete pan laten vallen in 1000 stukjes.
1: Of je hond heeft iets te enthousiast met de nieuwe gordijnen gespeeld.
0: Nou, je hoorde, het zijn zomaar wat voorbeelden. Was het de afgelopen weken bij jou een drama? Laat dan even weten wat het verhaal is en ook wat het prijskaartje is. Dan bellen we je wellicht zometeen terug en gaat het lot bepalen wie van ons beiden de schade gaat vergoeden.
1: En wat wordt het prijskaartje dan?
0: Max 100.
1: Max 100, ja. Oké.
0: De Bouza zometeen, Magnetic. En nu op Q-Music, Banners. Hier is Someone to You.

0: De pauze bij Q Music, Magnetic. Zo direct hebben we muziek van Jordan Sparks en Chris Brown, No Air. Ja, Tom of Judith.
1: Judith of Tom, waarom zeg je dat eigenlijk zo?
0: Ja, nou ja, omdat een van ons beiden weer zo meteen de portemonnee moet gaan trekken.
1: Ja, maar goed, we helpen de mensen ook graag.
0: Ja hoor. Zeker weten.
1: Zeker als jij betaalt.
0: Ja, Danny stuurt hier. Mijn bierkoelkast is kapot gegaan, dus ik heb eigenlijk een nieuwe nodig. Kost 140. Ja, dat gaat mij ook wel een beetje aan het hart.
1: Oei, ja. Ook zegt mijn iPhone AirPods case is in de wc-pot gevallen, terwijl die al aan het doorspoelen was. Dus als je een vis zit met oortjes erin, dan
0: Mijn hond heeft mijn autosleutel gemold. Kostte 75 euro. Goedjes van Denise.
1: Debbie zegt hockeyschoenen van mijn dochter. Te heet gewassen in de wasmachine. Nieuwe hockeyschoenen. Bijna 80 euro.
0: Bij Sabine gaat de oven niet meer. Die doet niet meer verwarmen. De oven is stuk gegaan.
1: Riem zegt met de fiets tegen paaltje aan. Flinke slag in wiel. Band kapot. Kostte 79,95.
0: Hey en Sylvie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, ja, jij stuurt een bericht eigenlijk voor je vader, toch? Die heeft een schade opgelopen.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Nou, mijn vader die was de schuur aan het opruimen. En er lagen heel veel spullen. Dus toen was de radio kapot gegaan. En het was ook nog een nieuwe. Het was een noodradio.
1: Oh.
0: Oh, dus
1: en hoe is hij kapot gegaan dan?
0: Ja.
2: Ja, volgens mij was hij gevallen.
1: Oh, door de vele spullies de grond.
0: Dus hij is goed bezig. Hij is de schuur aan het opruimen. Had hij wel Q Music aan? Even tussendoor.
2: Ja.
0: Nee, oké. Okay, dat is goed om.
1: Nee, dat is goed. Dat is fijn.
0: Dus,
1: dat is
0: dus je vader was goed bezig, lekker de boel aan het opruimen en dan valt de radio kapot.
1: Oei. Oei, oei, oei.
0: Ja, dan moeten we toch wat aan gaan doen, Sylvie, of niet?
2: Graag, ja.
1: Ja, ja, ja, zo'n nieuwe radio zou wel weer lekker zijn. Dan kun je lekker weer gewoon Q-music luisteren. En dan kan je papa weer gewoon lekker even opruimen. Dat zou wel fijn zijn.
0: Hoeveel geld wil je hebben?
1: Ja.
2: Hij was ongeveer
0: 140 euro.
1: Oei.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, we hebben Sylvie nu al gebeld. Dan kunnen we niet meer zeggen, dat kan niet.
1: Nee, dat vind ik ook.
0: Nou, 140 euro, oké. Okay. Ja, Sylvie, we gaan eventjes naar onze producer. Dat is Tijn, die is de baas over het draaiboek en zo. En die heeft ook onze twee pinpassen in de grabbelton.
3: Ja, goedemiddag. Ik heb inderdaad jullie pinpassen hier voor me. En daar ga ik er blind in uitpakken. Voor die 140 euro.
0: 140 euro.
1: Zo.
3: Ik ben aan het grabbelen. En degene die de schade gaat betalen, dat is... Het is Tom.
1: Oh! Toch lekker dit gevoel, hè?
0: Je hebt net zo lach als Marieke, jij.
1: Oh, echt?
0: Zo hard. Nou, 140 euro. Sylvie, zullen we even via de app regelen dat er een tikkie deze kant op komt en zo? En dan krijg je 140 euro voor een nieuwe radio voor je vader.
2: Ja, bedankt.
0: Gefeliciteerd en een fijn weekend.
1: Doei.
2: Papa blij.
0: Doei.
1: Oh, ik hoor nog op de achtergrond. Wat zou papa blij zijn?
0: Ja.
1: Zo lief.
0: Snap ik, met 140 euro. Ja. Als hij maar weer lekker Q op 30 aanzet, dan is er niks aan de hand. Hè?
1: En als jij betaalt.
0: Zeker. Jordan Sparks, Chris Brown, No Air, nu bij Q Music.

0: van Stella Lefty bij Q Music. Je kunt haar ook als tweewieler gebruiken, hè? Dat is niet Stella Lefty. Dit is de Stella E-bike.
1: Wat? Is dat een merk of zo? Lefty? Oh. Wat? Ik ga nu zoeken.
0: Ja, jij woont in Amsterdam. Jij kent natuurlijk alleen weer dat van Moof.
1: Ja, dat vies ik op.
0: Stella E-bike. Ja, die bestaat ook. Ja,
1: oh, Stella. Ja, dat is Lef.
0: Ja, daar gaat mijn grap. Dat wist je echt niet, hè?
1: Ja, wel, Stella ken ik wel. Oh, ja. Maar ik zat te denken aan die Lefty, maar dat was niks.
0: Nee. Ja, we moeten door. Het nieuws van 2 uur komt eraan. Danny, goedemiddag.
2: Ja, met daarin.
0: Begreep jij hem wel?
2: Ik begreep hem wel.
0: Fijn.
2: Ja, nee, zeker. Paniek bij een piloot in Amerika.
3: We're stopping on the runway. There was an individual walking across the runway.
2: En zometeen hoe dit afliep.
0: En ook deze zometeen bij Q. Oké, tank vol.
4: Check.
0: Navigatie aan.
5: Navigatie gestart.
4: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
4: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
4: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
4: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag?
5: Ja, zo lastig.
4: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1+1 gratis. En Plus avocado, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
17: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Amster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
19: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
18: Play.
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
18: Yes!
19: De meeste, de beste aanbiedingen.
18: Amster!
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Mama, ik ben super blij met jou.
23: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
26: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: 2 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. Veel politie in en rond Ter Apel in Groningen. Er is er zometeen een demonstratie rondom het asielzoekerscentrum. Er rijden daarom verschillende busjes van de ME rond. Ook zijn er politieagenten op paarden. Ter Apel is vaker in het nieuws. In het aanmeldcentrum daar is het vaak te vol. Groot onderzoek in Panama door een Nederlandse toerist. Het gaat om een backpacker en hij is Panama ingekomen terwijl hij de mazelen had. De man ligt in het ziekenhuis. Panama doet nu bron- en contactonderzoek. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. In Amerika heeft een vliegtuig tijdens het opstijgen een persoon geraakt. Het gebeurde op een vliegveld in Denver. Volgens de piloot liep er iemand over de startbaan heen.
3: Tower pressure 4345, we're stopping on the runway. We just hit somebody, we have an engine fire. There was an individual walking across the runway.
2: En na de botsing zou er rook zijn ontstaan. Aan boord van het vliegtuig waren dik 200 mensen. Zij hebben het vliegtuig via noodglijbanen verlaten. En in Amsterdam is op het allerlaatste moment een groot festival afgelast. Het gaat om het festival Music On. 20.000 mensen werden daar verwacht. De gemeente heeft op het laatste moment de vergunning ingetrokken. De tent op het terrein zou niet veilig genoeg zijn. De organisatie zegt naar de rechter te stappen. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden kan het bewolkt zijn. Op andere plekken de zon, een graadje of 20. Morgen ook weer wolken en zon.
1: Flitsmeister meldt file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Everdingen is de weg dicht. 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Dan op de A12 de Nette Oude Rijn bij de Galenkoppenbrug. 4 kilometer en een half uur. En op de A12 Arnhem-Oude Rijn bij Nieuwegein. Door een ongeval 8 kilometer, half uurtje.
4: Flitsers gemeld op de A4 Amsterdam richting Leiden bij 4.6. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij 75.5. Oppassen ook bij de A20 Rotterdam richting Gouden. Daar staan ze bij 31.4.
1: Music. Ik heb weer iets bijzonders bij jou ontdekt. De lijst wordt langer en langer.
4: Dat meen je niet.
1: Ja, ik zal het je zo wel vertellen. Staat weer nergens op.

0: John en Turn the Lights Off op Q-Music. 6 minuutjes over 2, het weekend van Q. Zometeen om 3 uur natuurlijk Stefan Bouwman en de top 40. Dat is lekker, veel hits. Maar nu nog even een uurtje, Tom en Judith. Ja, ik leer jou steeds beter kennen.
1: Ja, klopt, denk
0: ik. Het is best wel grappig hoor, want het brengt wel weer een leuke radio. Tenminste, dat hoop ik. Want ik wil even een vraag opgooien. Iedereen mag meepraten via de Q-Music app. Welk alledaags ding dat 99,99% van de mensen wel lust, lust jij niet? Dat is de vraag die ik wil opgooien naar aanleiding van hetgeen wat ik nu weer bij jou heb ontdekt.
1: Ja, ik weet al waar je heen gaat.
0: Hoe bestaat het dat jij geen water lust?
1: Ja, ik vind...
0: Wat is dit nou voor een raar... Ik heb dat nog nooit gehoord.
1: Jij zet me echt slecht. Kijk, ja. Wat het is...
0: Dan lust je geen water.
1: Nee, kijk, ik ga het je uitleggen. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven, denk ik... Ja, ik denk dat mijn ouders ook een beetje een steekje hebben laten vallen. Want ik ben niet opgegroeid met het feit dat je gewoon water moet drinken op een dag. Dus ik ben gewoon gewend om taxi of wiki te drinken en zo. En nu geleidelijk is dat gegaan naar alleen maar limonade drinken of alleen maar cola zero.
0: Cola, je drinkt veel cola zero drinken.
1: Cola zero of limonade. En nooit alleen water.
0: Hoe kan het nou dat zo'n sportief iemand als jij niet gewoon water drinkt?
1: Ja,
0: water
1: ik weet het. Het is gewoon, ik krijg het er niet in. Ik vind het gewoon niet lekker.
0: Ik durf te zeggen, iedere dag minimaal 2 liter water gaat er bij mij in.
1: Ja?
0: Begint 's ochtends al. Ja hoor. Gewoon de dag door, gewoon hier en daar een glaasje, hier en daar een flesje. Nou, dan kom je zo aan die 2 liter.
1: Ja, het staat me zo tegen, maar ik ben het dus nu wel een beetje aan het proberen, aan het leren.
0: Aan het leren water drinken.
1: Ja, maar het is echt, ik moet me er zo toe zetten. Soms ben ik gewoon aan het drinken, dan heb ik bijna de neiging om, dan ga ik bijna over mijn nek, omdat ik het gewoon niet... Ja, ik weet het.
0: Een glas
1: maar
0: water.
1: Het komt gewoon omdat ik zoveel zoetigheid ben gewend.
0: Soms is een glas water zo lekker. Met een ijsblokje.
1: Ja, dat is echt overdreven.
0: Schijfje citroen. Dus
1: ja, oké, dat vind ik dan ook nog wel te doen, ja. Een beetje sparkling water erbij. En een citroentje
0: wel.
1: En een muntje. Mm. Ja, dan vind ik het nog wel oké.
0: Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Maar goed, wat ik zeg, het brengt wel een leuke vraag. Tenminste, kijk wat er binnenkomt zo meteen.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Welk alledaags ding dat dus 99% van de mensen wel lust, lust jij niet?
1: Ja, ben wel benieuwd. Heb jij iets al? Wat je...
0: Nou, ik kan nog wel eerlijk vertellen dat ik eet bijvoorbeeld geen korsten van de pizza.
1: Wat?
0: Ja, die laat ik liggen. Dat vind ik niks.
1: Nou, dat vind ik het lekkerst van de pizza.
0: Ja, dat hoor ik overal. Dat iedereen waar ik de korsten laat liggen, die zegt, ben je een klein kind of zo? Ja, dat ben ik.
1: Ja, ik vind dat het lekkerste van de pizza.
0: Nou ja, zo heeft iedereen wel een ding.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus,
1: ik ben benieuwd.
0: Ja, wat is het bij jou? Praat even mee als je daar tijd en zin voor hebt. Dus welk alledaags ding dat 99% van de mensen wel lust, gaat er bij jou absoluut niet in. Doen we zo meteen een rondje langs de velden. Er komt ook nieuwe muziek aan van Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love, zo direct op Q-Music. Naar Broken Wings van Mr. Mister.

0: Dit wordt ook met de dag beter. Zeg maar wel die oude Madonna-sound, maar dan toch weer in een nieuw jassie en dan Sabrina Carpenter erop. Nou, lekker hoor.
1: En zeg ook dat Sabrina Carpenter de jonge Madonna is.
0: Oh ja, snap ik wel.
1: Ja, toch? Ja.
0: Hoe moet dat voor Sabrina Carpenter zijn? Dat je dan ineens met Madonna.
1: Hallo. Met idool van vroeger. Ja, ja. Ja, bizar.
0: Bring Your Love, nieuwe muziek op Q Music. We hebben een vraag voor je. Welk alledaags ding dat 99% van de mensen wel lust, lust jij niet? Naar aanleiding van het verhaal van Judith, die lust geen water.
1: Nee, nou, ik ben niet de enige ziek in de queue. Want er zijn heel veel mensen die...
0: Dat verbaast me ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: heel veel mensen denken limonade. Een beetje wel iets met een smaakje erbij, er doorheen of zo. Ja, of vitaminewater heb je ook.
0: Maar hier bijvoorbeeld Maaike. Ik heb helemaal niks met boterhammen.
1: Met boterhammen?
0: Ik eet nooit een broodje.
1: Gek, oké. Okay. Niek zegt mayonaise. Gadver.
0: Femke, kaas.
1: Wow.
0: Ja, kaas, dat is ook iedereen lekker.
1: Tristan zegt, ik lust geen melk en geen vis.
0: Mijn man vindt water ook niet lekker. Dat is voor de paarden, zegt hij. Groetjes van Anne.
1: Julia zegt, de drop vind ik echt niet lekker.
0: Ik lust geen banaan. Groetjes van Petra.
1: Chantal zegt, ik lust ook geen water hoor, Judith.
0: Hey, en Anne, goedemiddag.
2: Ja, hoi.
0: Ja, welk alledaags ding vind jij niks?
2: Boter op mijn brood.
1: Boter? Maar hoe doe je dat dan met bijvoorbeeld hagelslag?
2: Gewoon pletten.
0: Pletten?
2: Boterham pletten.
1: Oh, ik vind echt niks lekkerder dan boter met hagelslag.
2: Nee, oh, gatver.
1: Ja, maar wat...
2: dat zalverige in je mond, ach.
0: Ja, ik moet altijd een goede boter in huis hebben, hoor.
1: Ook wel, ja.
0: Op een krentenbol van de bakker en dan een laagje boter en dan een plakje kaas erop.
1: Ja.
2: Dan, nee, dan nee, is het compleet. Nee.
1: En ook niet op een stokbroodje met wat kruidenboter.
2: Nee, nee, nee. Kruidenboter, nou weet je, dat gaat soms nog wel. Maar je moet er niet te dik op, want anders is het echt niet lekker.
1: Nee.
2: Maar soms als je bijvoorbeeld ergens wat eet en je bestelt een broodje kroket, dan smeren ze daar soms al gelijk zo'n laag boter op. Bababa.
0: Maar dus boter in alle soorten. Dus bijvoorbeeld die boursin. Dat is ook een soort beetje kazige boter. Dat vind je dan ook niks?
2: Dat gaat nog. Nee, het is echt gewoon de halterine, margarine. Ja, okay. Hoe zeg je dat? Wat je, die.
1: Ja, ja, precies.
2: En okay. Roomboter ook niet hoor, trouwens.
0: Niks van boter komt er bij Anne in.
2: Nee, oh, nee, echt niet.
1: Maar je eet vooral bij jou ook de substantie. Dat een beetje zo, dat zalverige.
2: Ja.
1: Er heel goor aan.
2: Dat ja, okay. Zal
0: drukken.
2: Ja. Nee.
0: Ja. Nou, we schrijven erop. Thanks voor je berichtje, Anne. En een mooi weekend.
2: Jo, hetzelfde.
0: Doei, doei, doei.
2: Doei.
0: Amy, hallo.
3: Hallo.
0: Wat is het bij jou dan?
3: Ik lust geen chocola.
1: Wat?
3: Nee. Nee, echt niet. Nooit gelust ook. Zelfs zo'n klein randje op een taart. Nee, mij niet bellen.
0: Ik heb gisteren nog een hele reep Milka op zitten vreten. Zo,
3: oh,
0: zo,
3: nee.
0: Zo'n melkreep. Ja,
1: ik zou willen dat ik dat had. Dat ik geen chocolade lustte. Want
3: ja, het liefst... Nou, dat hoor ik dus ook heel vaak. Maar er zijn genoeg andere lekkere dingen.
1: Nou, ik kan me hier gewoon niet bij me. Een Twix en zo vind je ook niet lekker.
3: Nee, nee. Ik vind het echt heel vies.
0: En M&M's. M&M's.
3: Nee, ook niet.
1: Oké, maar Amy, moet toch wel iets zijn waar een beetje chocola in zit, wat je dan nog wel oké vindt?
3: Nee, het gaat echt ver, want ik haal het dan af.
0: En vloeibare vorm, chocomel?
3: Nee, ook.
0: Ook niet? Nee. Ja, dan kan ik ook zo'n liter van achterover gooien, hoor.
1: Ja, dan. Nee.
3: Nee, nou. Nee, echt helemaal niks.
1: Bijzonder, zeg. Nou ja.
0: Thanks voor je berichtje, Amy, en een goed weekend.
3: Ja, dank je, jullie ook.
0: Oké, okay, doei, doei.
3: Hoi.
0: Ja, Paul, hallo.
4: Hallo.
1: Hi,
0: ik vind het dapper dat je de radio op durft te komen.
4: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Laten we bij het begin beginnen. Je achternaam en je woonplaats.
4: Nou, mijn achternaam is Paul en ik kom uit Volendam.
1: Ja.
0: Welk alledaags ding vind jij niet lekker?
4: Ik hou niet van paling en vis in het algemeen.
1: Ja, dat vind ik zo bijzonder.
0: Je woont in Volendam?
1: Ja, hoe kan dat nou?
4: Ja. Erg, hè? Ik word bijna onterfd hier.
0: Ja. Maar, ja, ze komen met hooivorken naar je huis nu.
4: Ja, daar ben ik wel bang voor.
0: Maar hoe is dat zo gekomen?
4: Is over het algemeen wel bekend.
0: Hoe is dat zo gekomen? Ja,
4: ik hou gewoon niet van vis. En vroeger al niet. En dat is mijn hele leven al zo gebleven. En ik ben er ook gewoon niet van gaan houden of zo. Hoe vaak ik het ook geprobeerd heb.
1: Ja, want ik wil zeggen, vaak is het zo dat als je hoe vaak je het neemt, tot je neemt of eet of drinkt, whatever, dat je er dan gaat wennen. Op een gegeven moment vind je het wel lekker. Maar dat is bij jou ook niet gebeurd.
4: Nee, zeker niet.
0: Kijk, ik kan er nog wel inkomen dat een stukje paling of haring, dat is natuurlijk wel een behoorlijk rechtsaf stukje vis. Dat is een beetje zonde, maar gefrituurd. Lekker een kibbelingetje uit het vet met een dot ravigottensaus. Daar kunnen ze in Volendam een hele lekkere bak voor je maken. Vind je dat dan ook niet?
4: Ja, Dat klopt. Ja, kibbeling, dat wil ik nog wel eens eten, ja.
0: Bij uitzondering.
4: Maar dat is dan ook echt wel het enige.
1: Ja, ja, precies, precies. Lekker gefrituurd, dan gaat het er nog wel in. Ja, oké. Okay,
0: dan lijkt het minder op echte vis.
1: Ja, precies, inderdaad.
4: Ja, precies, precies.
1: Zo, ik vind het wel bijzonder, hoor.
0: Nou, we hebben hem gevonden, hoor. De eerste Volendammer die niet van vis houdt.
1: Ja, inderdaad.
4: Ja. Gaan we dood.
0: Paul, thanks voor het eerlijke verhaal. En een mooi weekend. Geniet van het prachtige Volendam dit weekend daar, hè.
4: Ja, dankjewel. Jullie ook fijn weekend en fijne uitzending.
1: Doei, doei.
0: Mark Ronson, Bruno Mars bij Q Music. Hier is Uptown Funk.

0: Q-Music, Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Zometeen de Top 40 Classic. Terug naar
1: 1993.
0: En ook Miley Cyrus komt eraan. Let's pretend it's not the end of the world.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hi, dag.
5: Hoi,
6: hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract? Ga je naar essent.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
13: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.

0: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar 1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau... of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd... Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je

0: half drie, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Files op de A12, Lunette Oude Rijn. Bij de Galenkopperbrug staat 4 kilometer met een half uur. Op de A16, Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam Centrum door een defect voertuig 4 kilometer en ook daar een klein half uur. Dan de A16, Breda-Rotterdam. Bij Feyenoord 6 kilometer en een dik half uur. En op de A27, Gorkum-Breda. Bij Werkendam door een ongeval 3 kilometer, 25 minuten.
1: Flitsers dan gemeld op de A4, Amsterdam richting Leiden bij 4.6. Oppas bij de A6, Muidenberg richting Lelystad. Daar staan ze bij 75.5. En gasvlos bij de A20, Rotterdam richting Gouda bij 31.4. Tom en Judith.

0: staan in de Nederlandse top 40. Alex Warren, Fever Dream, hoor je net op Q-Music. Over de top 40 gesproken, die hoor je natuurlijk zo meteen vanaf 3 uur... met onze vriend Stefan Bouwman. Tot die tijd, Tom en Judith hier met de top 40 Classic. Terug naar
1: 1993. Ja, het was een bijzonder jaar voor de Efteling-fans. Want als je op 9 mei van dat jaar een bezoekje aan het park bracht, was de kans groot dat je voor deze nieuwe attractie kwam.
2: Zweef door een wereld die je tot nu toe alleen uit je dromen kende. Droomvlucht. Het allermooiste dat de Efteling ooit is overkomen.
0: Ja, ik denk als Domien Verschuren nu zit te luisteren dat de radio naar 120 gaat.
1: Vooral dit muziekje erbij.
0: Ja,
1: ja, de droomvlog natuurlijk. Na Fata Morgana en Carnaval Festival was dit het derde overdekte attractie voor de Efteling die uitkwam in 1993 dus. En hij staat nog steeds na 33 jaar. Mag ook wel, want de attractie heeft ruim 25 miljoen gulden gekost.
0: Zo.
1: Ja. Ja, even voor de mensen die de attractie niet kennen.
0: Ja, neem ons mee.
1: Kan ons bijna niet voorstellen, maar goed. In de droomvlucht vlieg je eigenlijk door verschillende scènes heen, tussen de trollen, de elfjes en de kastelen. Helemaal in het sprookjesthema van de Efteling. Met ook de iconische muziek op de achtergrond.
0: Ja, of zoals Geert Wilders het ooit omschreef.
3: En nou ja, dat is ook wel even wegdromen naar een andere wereld die natuurlijk niet bestaat. Maar die elfjes, kabouters, ik vind het geweldig. Dus iedere keer als ik daar naartoe ga, soms ben ik wel 10 keer achter elkaar alleen maar naar de droomvlucht gegaan, maar verder niets.
1: Tien keer achter elkaar.
0: Tien keer Geert Wilders door de droomvlucht.
1: Nou, ik snap het wel. Je kan natuurlijk, je kan zitten en je kijkt elke keer kijk je weer naar wat iets anders.
0: Nou goed, dat gebeurde in de Efteling. En wat stond er dan op de bouwradio aan toen ze me daar aan het bouwen waren? Je mag nu stemmen in de Q-Music app op de radio. When she goes na na na na, na na na na. She goes na na is optie 1.

aanbieding Whitney Houston. Zeg het maar, meeste stemmen gelden. Dus zat er een liedje tussen waarvan je nu zegt, die wil ik wel in zijn geheel op Q Music horen. Ga naar de Q Music app en stem maar.

0: Kensington op Q-Music, Living For. Ja, we spoelen terug naar 1993. Kensington was er nog niet, maar er was wel een hoop andere goede muziek. Stemmen kon je net doen in de Q-Music app op de radio's She Goes Nana of That's The Way Love Goes van Janet Jackson of Whitney Houston en I Have Nothing.
1: Ja, Renate zegt Whitney Houston natuurlijk. Dit was een echte powervrouw met een fantastische stem. Gelukkig hebben we haar muziek nog.
0: Dit is Natasha.
2: Whitney natuurlijk.
1: Julio zegt ja, She Goes Nana na. Heerlijke muziek.
0: Kimberly.
3: Wij gaan voor Janet.
1: Edwin zegt Whitney Houston, dat is lang geleden.
0: Dan hebben we hier nog Kita.
4: Ik ga voor Whitney Houston, echt voor de volle 100%. Zo'n leuk liedje.
1: Juri zegt, ga ik toch voor Janet Jackson. Goed weekend.
0: Silke.
5: She Goes na na na na.
1: Ja, dat geldt hetzelfde voor Anne. Zij zegt ook de radio's graag. Nou, de stemmen zijn geteld. Nou, in elk geval niet geworden Janet Jackson met maar 5% van de stemmen.
0: Dat is heel weinig.
1: Heel weinig. De grote winnaar is radio's. She goes Nana.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Toch voor de finishlijn weer gestruikeld.
1: Ja, helaas.
0: Nog een paar minuten gaan we weg. Maar nee, hoor, het gaat toch nog mis.
1: Gaat toch nog mis. Even
0: niet, het was duidelijk. De radio, She Goes Nana.

0: Tot zover, tot hier en niet verder. We gaan gierende banden. En morgenmiddag 12 uur zijn we natuurlijk terug, toch?
1: Inderdaad, dan zijn we er gezellig weer.
0: Zometeen de top 40, Stefan Bouwman.
2: Hey. Ja, jongens, we zijn een beetje uitgeluld. Wat moet ik zeggen?
0: Nou, wat je gaat doen.
2: Oh ja, top 40 is op een rij, toch? Ja, we zien elkaar zoveel.
1: Ja.
0: Ja, echt te veel. Ik ben weg.
2: Heb je dat niet soms? Ja.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Are you drinking my moelenmilk protein?
7: Ma? Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Yo, Chris van Amsterdam hier.
2: We hebben een nieuwe single.
3: Met mij, Jan Smit.
4: En met mij, Frans Bauer.

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Even overlaten.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Aldi. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Zeg hallo, bijna 3 uur, Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
17: Ja, goedemiddag. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, komt naar ons land. Het schip is nu onderweg naar Tenerife. Daar zal iedereen aan boord worden getest. En daarna vaart het door naar Nederland. Het schip wordt dan hier gedesinfecteerd. De passagiers gaan in Tenerife aan boord. Ze worden dan met speciale vluchten opgehaald. In en rond Ter Apel is veel politie op de been. Er is daar een demonstratie rondom het asielzoekerscentrum. Er rijden daarom meerdere busjes van de ME rond. Ook zijn er politieagenten op paarden. Ter Apel is vaker in het nieuws. In het aanmeldcentrum daar is het vaak te vol. Er is nog een lange weg te gaan voor er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Rusland. Er is op dit moment een wapenstilstand van 3 dagen. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er ook gepraat over vrede. Maar daarvoor moet volgens Rusland dus nog veel gebeuren. En geen rondrit op de platte kar. Wel een huldiging in het Philipsstadion. De vrouwen van PSV die zijn landskampioen. En over een week zullen ze in een vol stadion tijdens de rust van een wedstrijd van de mannen worden gehuldigd. PSV werd gisteravond kampioen. De aanvoerder van PSV is trots en ook blij, zegt ze bij de NOS.
18: Zo'n mooi moment. Ik loop hier al 8 jaar rond. Kind van de club. Dit is echt de kers op de taart.
17: Een paar weken geleden werden ook de mannen van PSV al landskampioen.
19: Ongelooflijk, het Eindhoven, jongen.
17: Ja, wat een feest daar.
19: Hier niet aan te slepen.
17: Het weer nog van Weerplaza. In het noorden kan het bewolkt zijn. Op andere plekken veel zon. Een graadje of 20. Morgen ook weer wolken, maar ook weer de zon.
19: En daar toch nog dat gouden randje.
17: Absoluut.
19: Danny, dankjewel.
17: Graag gedaan.
19: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ik vind het persoonlijk ontzettend fucking druk op de weg.
17: Oh.
19: 51 files. De langste 2 vind je op de A12, Lunette Oude Rijn, tussen Lunette en de Galenkopperbrug, 4 kilometer, een half uur. En de A27, Utrecht-Breda, tussen Noordeloos en Berkendam, 5 kilometer, 3 kwartier. Er is ook een omleiding richting Breda, ter hoogte van Gorkum. Moet je richting Breda, volgt dan Nijmegen en Den Bosch en Waalwijk, over de A15, de A2 en de A59. Ja, verder zou je nergens langer dan een half uur stil moeten staan, maar het zijn wel flinke vertragingen alsnog. Controles A4 naar Leiden, 4,6. A6 naar Lelystad, 75,5. En de A20 naar Gouda bij hectometerpaal 31,4.
20: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
19: Welkom weer bij de enige echte. Ik vergeet helemaal om te praten. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week, gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3173. Oh.

scherpst van de snede, dames en heren. Goedemiddag, de editie van zaterdag 9 mei 2026. Met 14 stijgers, 20 zakkers en maar 3 zittenblijvers. Dat is echt heel weinig. Ook 3 nieuwe binnenkomers. En daarvoor moeten altijd andere hits een stapje opzij doen.

0: geval voor David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Na maar liefst 29 weken in de lijst is de avontuur nu voorbij. Top 3 van vorige week, die klonk zo.
1: Nummer 3.
0: Bleef voor Shakira

vierde week op rij bleef dat ook hetzelfde. Maar dat is deze week misschien wel voorbij. Zou zomaar kunnen. Misschien een nieuwe nummer 1. In ieder geval zijn er heel erg veel verschuivingen. We hebben in ieder geval een nieuwe nummer 40.

0: top 40 hit. De Engelse zangeressen, op dit moment domineren ze de lijst al maanden met Ray, Olivia Dean en dus ook Shanna Spyro. Die on This Hill en The Visitor, allebei pas net de lijst uit. En ze komt alweer met haar volgende hit binnengewandeld, Material Lover. Zoals Jul hem gistermiddag omschreef in de Q-Music app, dit is even wat anders dan haar mooie tranentrekkers. Nou, dat is zeker waar. De alarmschijf van afgelopen week en de eerste nieuwe van deze week.
1: Nummer 40.

0: Jackson. Oprecht een interessant nummer. Alle stijlen komen bij elkaar. Maar die stem van Zerwa die lijmt het dan weer feilloos aan Makander. Deze week op nummer 39 in de enige echte, de top 40 op Q. Ik had het net nog over de Britse zangeressen die domineren. Nou, vanavond in de Ziggo Dome, Olivia Dean. Als je erheen gaat, heel veel plezier. Je hoort er vanmiddag 3 keer, zometeen op 36. Maar eerst Ray, Where Is My Husband? Deze week op...
1: Nummer 38.

0: kan dan wel uit de lijst vallen met Gone Gone Gone. En staat gewoon weer met de volgende samenwerking in de lijst. Afrojack, Sia en de koning van de top 40. David Guetta net op 37. Berichtje van Marieke in de Q-app. Die gaat vanavond eindelijk naar Olivia Dean toe in de Ziggo Dome. Gaat samen met de dochter van 12. Haar eerste concert, dat is wel heel tof. Suus stuurt ook een berichtje. Zijn ze vanavond met vriendinnen bij. Zijn al onderweg. Eerst een hapje eten in de stad. Nou, eet smakelijk en heel veel plezier. Ik weet zeker dat je dit liedje luidkeels mee gaat zingen.
1: Nummer 36.

0: Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi, sluit me in je armen in de top 40. Ga er even voor zitten. De tweede nieuwe binnenkomer van deze week, Hugel en Solto. De track heet Jamaican. Ja, Hugel zie ik echt continu op TikTok. Bizar. Hij maakt van zoveel tracks lekkere Afrohouse mixes en edits. En staat hij altijd met zijn iets te coole zonnebril in de DJ-booth. En nu heeft hij toch een classic onder handen genomen van Sister Nancy. Nou, dit is dus, wat ik zeg, dit is een verhaal waar je echt even voor moet gaan zitten. Het komt uit 1982. En eigenlijk werd Nancy vanaf moment 1 al genaaid. Haar producer die verzon een artiestennaam en die hield haar dus buiten de officiële credits, waardoor zij helemaal geen poot op had staan, geen rechten. Het nummer was echt een clubhit, werd overal gedraaid. Begin 90's werd het ook in mega veel hip-hop tracks gesampled. Ja, het klonk zo. Vocal is legendarisch. Maar ja, Nancy zag geen cent binnenkomen, dus ze had geen idee. Alles is voor Bassie in dit geval, maar Bassie is dus die eikel van een producer. Ondertussen kon zij dus niet leven van de muziek. Ze besloot van Jamaica naar Amerika te verhuizen. Daar ging ze werken bij een bank. Daar heeft ze uiteindelijk 16 jaar achter de kassa gezeten. En in de tussentijd hebben zonder overdrijven ruim 100 artiesten die sample gebruikt. Geen cent naar Nancy, niks. Dus zij uiteindelijk die producer bellen, want ze kwam er wel achter. Joh, hoor ik niet wat te krijgen? Nee, sorry, foutje, komt goed, ik ga er achteraan. Nou, niet dus. En toen in 2014, Nancy's dochtertje, die zat tv te kijken. Mama, je zingt op tv, een reclame van Reebok. Nou, toen brak er iets bij haar. 32 jaar zijn we inmiddels verder, niks gekregen. Dus ze stapte naar de rechter. Nou, uiteindelijk is het gelukt. Ze kreeg 50% ownership en 10 jaar met terugwerkende kracht betaald. Dus alsnog 22 jaar waarin die vent de vruchten heeft geplukt. Maar goed, het recht heeft half zegen gevierd, zullen we maar zeggen. En wat ik eigenlijk het mooiste vind in elke interview waar Sister Nancy hierover praat, elke documentaire en zo, ze kijkt nooit met een schuin oog naar andere artiesten. Ze zit echt als eer dat haar muziek gebruikt wordt. Dus shout-out naar haar. Nou, lang verhaal. Maar het komt erop neer dat ook voor deze nieuwe versie in de top 40... kassaatje rinkelt gewoon bij Sister Nancy thuis.
2: 34.

0: Angela zegt, lekker buiten in de zon met dit nummertje. Woep, woep, ik snap je. Jamaican, de tweede nieuwe binnenkomer net in de top 40 op Q. Deze is ook lekker met het zonnetje, hoor. Eerlijk. Jan Smit, Frans Bauer, Chris Cross, Amsterdam.
1: Zij hoort bij mij.
0: Hoor je zo.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
1: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt...
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: 2:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 38 files, de langste vind je onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Vechtzicht 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen 4 kilometer, 1/2 uur. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkopperbrug 4 kilometer, 1/2 uur. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Berkendam. Daar is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer, 3 kwartier vertraging. Er is ook een omleiding. Verkeer richting Breda volgt Nijmegen en Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59. Dan controles, de A4 naar Leiden, 4,7. Langs de A6 naar Muidenberg, 75,2. A15 naar de Maasvlakte, 47,0. En de A20 naar Gouda bij 31,4. Oh ja, vergeet het te zeggen, je staat nergens langer dan 1/2 uur stil. Dat is het, zeg maar.
7: Goedemiddag. Zeg dat jij hoort bij mij van Christos, Frans ja. En... hoe heet die andere ook, Piep ook weer, Jan? Is dat het Nederlandse antwoord op The Girl Is Mine van Michael Jackson en Paul McCartney?
6: Ja, het zou kunnen, op zich. Ja.
7: Beetje laat, maar ja. Lijkt erop.
6: Ja.
7: Doeg!
6: Judith, ik snap je interpretatie helemaal. Staan deze week op 33, Criss Cross Amsterdam.

Olivia Rodrigo. 5 plekken winst voor Drop Dead. Is she back, baby? En er komt een nieuw album. Maar daar hebben we nog niet zoveel van gehoord. Ja, Drop Dead dan. En vorig weekend bij SNL, daar speelden ze live een nieuw nummer. Begged.

0: gelijk hebt, man. Die gitaarpartij is echt lijp. Goed, alle Olivia-fans snel naar YouTube. Daar staat hij. En 12 juni, dan komt het album. Dan is een paar nachtjes slapen en dan heb je hem eindelijk in bezit.
1: 31.
0: Iets voor Little Kleine en Milo.

0: TikTok, TikTok, TikTok. God, waar blijf je nou?
1: Sorry, Senna, sorry.
2: De top 40.
3: Samen met Donnie, net op 29 in de top 40. Wat blijf je nou? Veel te doen vandaag, hè? Olivia Dien is in de Ziggo. Danny Vera staat in Tivoli. Dikste café aan de haven in Ahoy. Van Dikhout, om maar bij Dik te blijven, staat in de AFAS. Fleming heeft zijn eigen festival in Den Bosch. En ik zie dat Mike zijn arm in een vershoutfolie heeft gewikkeld in de Q-app. Heeft een tattoo laten zetten bij de True Blue Tattoo Convention in Eindhoven. Nou, daar is dus ook heel veel feest, want ze winnen alles met voetbal. Janneke, die heeft vanmiddag met haar drie kids een molentje bezocht. Het is vandaag Nationale Molendag. Oké. Haar kinderen vonden vooral het springkussen interessant. Snap ik. Nicole, die heeft een verjaardagstaart gebakken. Komt een fotootje binnen in de Q-app ook. Echt zo'n taart die je normaal gesproken alleen maar in films ziet. Het lijkt wel een Guus Meeuwis liedje. Met nu in de enige echte op 28, bare minimum.
2: Nummer 28.

0: hitlijst van Nederland.
1: De top 40. Stefan Bouwman.
0: Q.
2: Music.
0: Q Music. 27.

0: Deze week op 26 in de lijst. En ook het nieuws met Danny Vos.
1: Ja, het gaat over een jongen uit Apeldoorn die met zijn fiets onderweg was naar Rusland. Maar hij is gevonden, al is hij wel aardig ver gekomen.

0: check, Silva. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line, get ready for greatness.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Mama, ik ben super blij met jou.
15: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
18: Laat ze zien. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
20: Hé, hey, bedankt.
21: Merci.
19: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: keer de microfoons aan. Q-Music, goedemiddag. Het nieuws van 4 uur met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die op zijn fiets onderweg zou zijn naar Rusland is gevonden, meldt de politie. Het gaat om de 15-jarige Maxime. 3 weken geleden raakte hij vermist nadat hij dus op zijn fiets was vertrokken. Hij is nu gevonden in Polen. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Verder is er nog heel veel onduidelijk. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat komt naar ons land. Het schip is nu onderweg naar Tenerife en daar zal morgen iedereen worden getest en van boord worden gehaald. Daarna vaart het dan door naar Nederland. Het idee is dan dat het schip hier wordt gedesinfecteerd. Nog veel vragen zijn er in het Amerikaanse Denver over een vliegtuigbotsing. Een vliegtuig is daar tijdens het opstijgen tegen een persoon aangekomen. En volgens de piloot liep er iemand over de startbaan heen.
2: Tower pressure 4345, we're stopping on the runway. We just hit somebody, we have an engine fire. There was an individual walking across the runway.
1: En waarom die persoon nou over de baan liep, dat is nog niet bekend. Het vliegtuig bleef uiteindelijk aan de grond. En een heldendaad in Amsterdam. Een vrouw heeft daar vanmorgen een man uit het ei gered, meldt AT5. Die man was in het water gevallen. Hoe is nog niet duidelijk. En de vrouw van 55 zag hem liggen, sprong ook het water in. Politie zegt dat zij trots mag zijn. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden kan het bewolkt zijn. Op andere plekken zonnig. Een graadje of 20 is het. Morgen ook weer wolken en de zon.
0: Danny, dank jou wel.
1: Graag gedaan.
0: Flitsmeis de verkeersinformatie bij Q. Ja, ik blijf zeggen, druk op de weg. Nu nog 33 files. Langs op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen. 3 kilometer. Ruim een half uur. Daardoor een defect voertuig. A12 Lunetten-Oude Rijn. Tussen Lunetten en Galenkopperbrug. Ongeluk gebeurd. 4 kilometer. Ruim een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda. Tussen Noordeloos en de Merwedebrug. Ook een kapotte waggie. 5 kilometer. Een half uur. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Lekbrug. 6 kilometer met een half uur vertraging. Verder zou je nergens langer dan 25 minuten stil moeten staan. Wel controles langs de A4 naar Leiden. Hectometerpaal 4,7. A15 naar de Maasvlakte 47,0. En langs de A20 naar Gouda bij 31,4.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Stefan Bouwman.
0: Zometeen Dominic Fike voor de 2e keer vanmiddag. White Keys, maar eerst snelle. Dit is Laat het licht aan op 26 in de enige echte op Q Music.
4: De top 40. Q Music. 26.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dominic Fike, White Key.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Ja, ik weet het, we zitten midden in de top 40. Maar elke vrijdagavond open ik Stefan's Piano Bar. En dan komen artiesten van over de hele wereld langs om samen muziek te maken en gezellig te kletsen. Ja, ik speel dan altijd mee van achter de piano. Dat is eigenlijk het idee. Ja, en gisteren was er iemand te gast. Een wereldster. Helene Fischer. Haar track Achterbaan hebben we gedaan. Een Duitse versie van Hoe het Danst. Die heeft ze ooit gemaakt. Je weet wel, van Marco en Davina en Armin van Buren. Ja, en natuurlijk, Foute Anthem is het zelfs ooit geweest. Atemloos durst die nacht. En dat klonk zo. Atem.

0: allemaal terug te vinden in Qmusic.nl en in de Qmusic app. Ja, die week daarvoor hadden we ook hoog internationaal bezoek. Bibi Rexha kwam langs en we zongen haar top 40 hit. Dat niet alleen, op dit moment de nummer 1 hit wereldwijd en in Amerika in de dance charts. New Religion.
1: 24.
0: De track die ze samen met Faithless heeft gemaakt. Maar ik wil je ook echt zeker aanraden om dat live optreden even terug te checken op Qmusic.nl.

0: op 23. Ja, somber moeten we het even over hebben. Die man is 20 jaar. Hij moet nog 21 worden. Dat weet ik, want we zijn allebei geboren op 5 juli. Oh my god, birthday besties. Maar goed, los van dat hij dus een overemotionele jankbal is... omdat hij een kreeft als sterrenbeeld heeft... hij is ook iets anders. Hij staat tussen de 20 grootste top 40 hits aller tijden met 12 to 12. Dat is echt lijp als je 20 jaar bent. Doe even normaal. En we weten allemaal dat dit nog lang niet het eindstation is. Deze week staat hij ook weer 2 keer in de lijst, ook op...
1: 22.
0: Ja, dat is hij dus nog niet eens. Hij is nog niet eens 21. Laat ik het zo zeggen, je moet nog wachten tot na 5:30 voordat je hem de tweede keer hoort. Dat betekent minimaal top 5. Dit is 12 to 12 op Q in de enige echte...

0: it all.
1: Hey, er staat een extra top 40 podcast online. Interview met Bella Kay. Van de week was ze hier. We hebben het over van alles en nog wat gehad. En lekker zitten kletsen. Ja, en ik heb nog nooit iemand eerder deze vergelijking horen maken. Vroeg namelijk, wat is je favoriete plek waar je tot nu toe bent geweest op tour?
2: Best place, actually, this, Holland, is kind of one of the favorite places I've been on tour. Oh. I genuinely mean that. I wouldn't say it if it wasn't true.
1: Thank you.
2: Yeah, I think it's just really beautiful. People are nice, and it smells good here.
1: It smells good.
2: Yeah, I was walking with my guitars yesterday, and we were like, kind of smells like Disney.
1: Like, nou, ik heb awesome nog nooit gehoord dat iemand zei dat Nederland ruikt...

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke land. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start... voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
15: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
17: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
21: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
8: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
22: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
23: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Goedemiddag, Flitsmeister Verkeersinformatie bij Q-Music. 22 files, de langste vind je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermals en Waardenburg, 3 kilometer, een half uur. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 11 kilometer, ook een half uur. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil, zeggen ze. Controles, de A4 naar Leiden, hectometerpaal 4,7. Langs de A15 naar de Maasvlakte, 47,0. En de A20 naar Gouden, hectometerpaal 31,4. Welkom bij het linkerrijtje. Wordt deze week afgetrapt door Bella K. I love it, I love it, I love it.
26: De top 40. 20.

0: al sinds gisteren te denken, wat doet het me nou aan denken? Het is een beetje Baby No Money-achtig qua productie. Nou goed, maakt niet uit. De hoogste nieuwe deze week van Kevin en Roxy Dekker. Een droom die uitkomt. Want Roxy die riep 2 jaar geleden al, ik wil echt een track met Kevin maken. Hij had al eerder de kans, maar zoals hij zelf zegt, ik snoezde. De kans ging voorbij. Hoe is het dit keer dan toch tot stand gekomen? Ik vroeg het ze gisteren.
1: Deze song is eigenlijk ontstaan op de private kant van mezelf. Er speelde toen al van, oké, Roxy wil een nummer maken. Toen dacht ik gelijk eigenlijk van, nou, hier zou Roxy wel op kunnen, denk ik.
2: Ja, dus hij had die tune gestuurd met dat stukje wat ik heb ingezongen als leeg stukje. Dus dat had hij ook niet opgenomen of iets. Ik had met mijn schrijver lekker creatieve vrijheid om het zelf in te vullen hoe ik het wilde. Dus dat is denk ik waarom het ook zo... echt is of zo.
0: Ja, sinds het nummer uit is echt elke dag de meest gestreamde track op Spotify. Mede daardoor de hoogste binnenkomer in de top 40. Ik mocht gisteren het nieuws aan ze mededelen. Dat zei ik ook, kondig hem zelf maar even aan.
3: 19.
1: Hier hebben jullie, jij hebt mij. Kevin featuring...
2: Roxy! Yay!

plekje winst voor Drive 7 in de top 40 op Q-Music. Ik ga een spoiler alert geven. Ik weet niet of er mensen zijn die dit nog terug willen kijken of die het gemist hebben, maar we gaan het over dit hebben. Ja. Voice of Holland. Gisteren was de finale, die al vooraf opgenomen was. En afgelopen donderdagavond had Quinty de vier finalisten van de Voice of Holland hier uitgenodigd. Wij deden samen de show. Heel leuk, want zij presenteert de Voice Kids. Ik heb ooit meegedaan als kandidaat in 2016, 2017. Sanne, Thijs, Niloufar en Ruben, die stonden hier dus. De vier finalisten. En ze hoorden voor het allereerst de opname van hun finale performance live op de radio. Het was heel spannend, want het was de Voice ook vergeten tegen ze te zeggen. Dus die waren in één keer op van de zenuwen. Gisteravond was het zover. Wel met een live-uitzending. Alleen de optredens waren dus vooraf opgenomen. Nederland heeft zijn stem laten horen. Komt-ie. Ruben is The Voice of Holland. Ik krijg net een berichtje binnen van Jody. Die zegt, wil je alsjeblieft 20 seconds van Ruben Hillen aanzetten? Nou ja, ik kan hem niet helemaal draaien, want hij staat simpelweg niet in de top 40. Maar dit is zijn single.

0: Nee, we hebben geen Q-Live ticket voor Harry Styles op dit moment. En ook niet voor Suzanne en Freek die je daarvoor hoorde. Het spijt me, maar je hoorde ze net wel back-to-back in de top 40 op 17 en 16. En aan de telefoon Marieke, hallo.
1: Hoi.
0: Hoe is het met jullie?
1: Goed, nou, en met jou?
0: Ja, ik ben lekker aan het werk. Wat zijn jullie aan het doen?
2: Wij zitten in de auto en de weg naar samen is leuker dan alleen.
0: Het festival van Flemming.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk. En nou, ik weet, Marieke heb ik aan de telefoon.
1: Ja.
0: En wie is de ander?
2: Jesslyn
0: en Marieke, wat leuk. En zijn jullie vriendinnen, zijn jullie zusjes, zijn jullie buren?
2: Vriendinnen.
0: En komen er ook nog gastartiesten en zo, weten jullie dat?
2: Ja. Mart Hoogkamer, Russo. Miss
0: Cindy
2: Montreal.
0: Dance,
2: Miss Montreal.
0: Zo.
2: Ja.
0: Nou, heel erg veel plezier.
2: Dankjewel, doei!
0: Doei! En laat me weten hoe het was, hè. Stuur me een berichtje. We gaan verder met de top 40. Zometeen Taylor Swift, Open Light. Maar eerst, ja, de man die misschien wel weer op één staat met zijn andere song. Maar deze, de glijer.
3: 15.
0: Risk It All, Bruno Mars op Q.

0: met z'n allen, Danny.
1: Ja, nee, ik kan niet zingen, joh. Jij kan wel.
0: Ja, jij kan wel zingen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Goed.
1: Precies.
0: Zometeen gaat het op 40 verder met de ontknoping. Onder andere Samuel de Little Kleine, Olivia Dean komt voorbij. Justin Bieber en Nicki Minaj na jaren eindelijk een hit. En natuurlijk ook het nieuws van 5 uur met Danny.
2: Het gaat eigenlijk de hele dag al over dat grote festival in Amsterdam dat een uur voor de start werd gecanceld door de gemeente. Nou, een rechter heeft nu met spoed bekeken of het toch nog wel door mag gaan.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
9: Moet je kijken daar, leuke gast.
10: I know.
9: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
10: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, bij je Douwe Egbertsdriek.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
9: Aldi.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozeloot bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat
13: gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
6: Yeeha! Het alle
16: allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
20: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken. 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
21: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
23: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
24: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
25: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
26: Even overlaat.
27: Ik ben aan het streamen.
26: Oh, sorry.
27: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
28: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
0: Hey, hallo, 1 over 5 Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. In Ter Apel zijn bij demonstraties rondom het AZC daar 3 mensen opgepakt, meldt de politie. 2 personen zijn gearresteerd voor belediging. Een ander kon zich niet legitimeren. En er werd gedemonstreerd tegen het aanmeldcentrum in Ter Apel. Tegelijk werd er ook door honderden mensen actie gevoerd die juist vinden dat vluchtelingen wel welkom zijn. De demonstraties verliepen verder zonder problemen. Onderzoek in Vlaardingen. Er zijn in een appartement vanmorgen 2 overleden mannen gevonden, schrijft Rijnmond. Wat er nou is gebeurd is niet bekend. Er is bekeken of er giftige stoffen in dat huis waren, maar dat bleek niet het geval. De jongen uit Apeldoorn die op zijn fiets onderweg zou zijn naar Rusland is gevonden. Het gaat om de 15-jarige Maxime. Het gaat goed met hem. 3 weken geleden raakte die jongen vermist nadat hij dus op zijn fiets was vertrokken. Hij is nu gevonden in Polen. Ja, waarom hij er nou vandoor ging, dat is niet bekend. Het grote festival in Amsterdam dat vanmorgen op het allerlaatste moment werd afgelast gaat definitief niet door. Het gaat om het festival Music On. 20.000 mensen werden er verwacht. En net voordat het vanmorgen begon trok de gemeente de vergunning in, want de tent op het terrein zou niet veilig genoeg zijn. Het festival stapte naar de rechter, maar die geeft de gemeente dus gelijk. Het weer nog van Weerplaza, vooral in het zuiden nog de zon. Vanavond koelt het af naar een graad of 14. Morgen blijft droog en af en toe ook dan weer de zon, dan maximaal 19 graden.
0: Danny, dank jou wel. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q-Music. 25 files. De langste vind je onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht. Dus Everdingen. 3 kilometer, ruim een half uur. De A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkopperbrug. 4 kilometer, ook een half uur. A15 Oostvoorne-Ridderkerk. Spijkenisse-Benelux. Wegwerkzaamheden daar. 3 kilometer, bijna 3 kwartier. En ook de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. 6 kilometer, 3 kwartier vertraging. Verder zou je nergens langer dan 20 minuten stil moeten staan. Wel controles langs de A15 naar de Maasvlakte. Hectometerpaal 47,0. En de A16 naar Rotterdam bij 24,7.
29: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
30: Stefan Belman.
0: Hij stond eerder vanmiddag al in de lijst samen met Milo Laat Het Lukken en Lijntje. En nu een andere samenwerking samen met Samuel Welte. Maak maar nou niet gek.
30: De top 40. Kill Music. 13.
31: Dat is je mooie Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: 12, So Easy van Olivia 10. Tweede keer dat je er hoort in de lijst. Maar gelukkig staat ze ook nog in de top 10 later vanmiddag. Ja, het gaat echt bizar goed. Dan weer het mooie festivalverhaal van Justin Bieber. YouTube-filmpjes kijken op een groot scherm met 125.000 mensen publiek voor je snuffert. Ruim 100 miljoen kijkers thuis. Het heeft ervoor gezorgd dat deze track 14 jaar nadat hij uitkwam eindelijk een top 40 hit is geworden.
1: 11.
0: En hij doet het niet in zijn uppie met een beetje hulp van Nicki Minaj.

Turn the Lights Off in de top 40. Ja, waar het festival in Amsterdam op last van de burgemeester en de gemeente nogal gecanceld is en alles in de rechter heeft bepaald dat het niet doorgaat, is het in Rotterdam, ahoy, gewoon groot feest. Het dikste café aan de haven is daar vanavond. Allemaal top 40 artiesten op het podium. Sven Versteeg, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker. En een bak die ook As We Speak in de lijst staan. Senna, Samuel Welte, Justin de Wild, die je straks nog hoort. En Robert van Hemert, nu samen met Donnie in de enige echte op 9. Nee, dit klinkt niet goed. Hey, zie je nou, ik ben in de war. Dus dat andere, het lijkt zo op elkaar, dat pianootje.

sinds gistermiddag 4 uur de alarmschijf van deze week. Nieuwe muziek van Stella Lefty, Boston. En ook gelijk het eerste wat ooit op cue is geweest van Stella Lefty. Nieuwe artiest waarvan wij denken dat je er nog heel veel van gaat horen. Geldt ook voor Justin The Wild. Steeg vorige week 21 plekken. Ook deze week maakt hij weer

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
18: Q-Music The Party.
19: Q-Music vind je zaterdag bij 90's No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
18: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Qmusic.nl.
20: Q-Music.
21: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nu bij Leenbakker, 20% korting op alles. 20% op alles! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: 17:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Er zijn er nog 20. En de langste vind je onder andere op de A2, Den Bosch, Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen, 4 kilometer, een half uur. A12, Lunette, Oude Rijn. Tussen Lunette en de Galenkopperbrug door wegwerkzaamheden, 4 kilometer, een half uur. En de A27, Gorkum, Utrecht. Tussen Lexmond en de Lekbrug, 6 kilometer. Ruim 3 kwartier vertraging daar in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Als een ongeval gebeurt de hoogte van Nieuwegein. Staat geen omleiding vermeld, dus daar kan ik je niet bij helpen. Sorry. Wel één controle langs de A15 naar de Maasvlakte. Heeft de meterpaal 47.

0: Volgens Vera in de Q Music App het mooiste liedje van Olivia Dean. Nou, staat ook het hoogst. Samen met Sam Vander en Raimi in. Als je naar de show gaat vanavond in de Ziggo, heel erg veel plezier. De top 40. Ja, er is gelachen, er is gehuild, er is gezongen. Justin de Wild heeft inmiddels alle emoties die er maar bestaan meegemaakt sinds hij het liedje Cheerio heeft uitgebracht. Ja, hij is op een rijdende trein gestapt en dat ding heeft het eindstation nog lang niet bereikt. Volgens alle Q-DJ's die op de party draaien ook, het is de partystarter van dit moment. Hier in de studio werd gistermiddag nog de Polonaise ingezet. Overal waar Cheerio is, is het feest. Behalve in Amsterdam, maar het is afgelast, maar maakt niet uit. Het mooiste is nog wel hoe ontzettend blij hij is met alles wat hem overkomt. Ik stuurde hem een appje met Justin, gefeliciteerd. Je stijgt 13 plekken door naar nummer 5. Nou, nog geen minuut later een appje terug.
1: Jongens, wat niet normaal. Nummer 5 in de top 40. Gaaf zeg. Super, dankjewel. Hey jongens, dit is de top 40. Ik ben Justin de Wild. En je luistert nu Cheerio op nummer 5.

week niet langer in de top 3. Maar misschien binnenkort weer wel. We gaan even terug naar 2010, het WK voetbal. Nee, maak je geen zorgen. Geen oude wonden rondom Oranje. Het gaat even om het liedje. Ja, wie kent hem niet? Waka Waka. 16 weken in de lijst gestaan. Op piekpositie 6. En uiteindelijk ook gewoon een liedje wat nog steeds op elk feestje goed werkt. Elke bruiloft gaat elke huismoeder nog helemaal loesoe orange juice op deze. En nu is gisteren bekendgemaakt. Het WK-anthem voor dit WK wordt ook verzorgd door Shakira.

0: dames en heren, ze zijn weer binnen.
1: Tom en
2: Joe. Dit is Joe.
0: En Tom dus. Ja, hallo. Hoe is het?
3: Goed.
0: Ja, goed. Ja, wat fijn. Zometeen weer het foute uur. Wat wil je zeggen?
4: Heb je dit in elkaar geknutseld net?
0: Ja, zeker.
4: Nou, ik vind het wat beter ook een componist,
0: leuk,
4: Stefan.
0: Minimaal 5 seconden mee bezig geweest. Zometeen, je kan stemmen.
4: Ja.
0: Waar doe je dat?
4: Dat doe je op qmusic.nl of de Q Music app.
0: Wauw, en wat zijn dan de opties?
4: Ja, dat weet ik niet.
3: Ik ben wie doet.
0: Ik hoor al wie het foute uur voorbereid. Marianne Rosenberg, Orda, Orda.
3: Oh. Dat is ook goed, hè?
0: Nou, stemmen maar.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
8: De jacht is weer geopend.
9: Stuk, waar ben je dan?
8: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
10: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
11: We kunnen dus de avondklok verlengen.
8: Het jachtseizoen Most Wanted.
12: Wow, daar in die Mercedes!
8: Stream je nu alleen bij Videoland.
13: Even overlaat.
14: Ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
26: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
27: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
28: Hey, bedankt.
0: Merci.
27: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Vazenstorm.
3: Goedenavond. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan raven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Michiel, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een paar vertragingen gemeld op deze zaterdagavond. A2 Den Bosch richting Utrecht bij de afrit Everdingen. 20 minuten vertraging. Dan de A12 Lunetten richting Oude Rijn. Tussen Lunetten en de Galekopperbrug. Sorry, ik moet het wel goed zeggen.
5: Ja.
4: Galekopperbrug, 25 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld, Giesendam. Een kwartiertje vertraging. En nog een flitser gemeld op de A15 richting de Maasvlakte bij 47.0. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

Je zaterdagavond is officieel begonnen met het Foute Uur. En zeg je fout, dan zeg je natuurlijk ABBA. Dit is Take a Chance on Me. Q Music is proud.

0: Future Music, je zaterdagavondshow met Tom en Joe. Twee verschillende energieën vandaag in de studio.
1: Ja, dat klopt. We staan lijnrecht tegenover elkaar. Ik kom hier eigenlijk helemaal vol energie binnen. Ik heb net even gesport, lekker. Ik voel me goed, zit lekker in mijn vel.
0: Ja.
1: Jij komt binnen, ziel onder je arm. Ja, je wallen hangen eigenlijk net onder je kin.
2: Nou, je moet ook niet overdrijven.
1: Je ruikt ook nog een beetje bij jou.
2: Nou.
1: Ja, het is echt...
0: Ik heb een klein katertje.
1: Ja, nou dat, als jij uitademt, schiet promillage omhoog. Dat is ongelooflijk. Ja. Je was gisteren naar de Irish Pub.
0: Ik was naar de Irish Pub en dat was heel gezellig. Toen heb ik nog geprobeerd de G te splitten bij de, met zo'n Guinness glas, zo'n pint.
1: Ja.
0: Nou, is me niet gelukt. En toen eindigde ik in een Nederlandstalig feestcafé, Café Oranje.
1: In Breda.
0: In Breda. Dat was hartstikke gezellig. Maar eigenlijk had ik gewoon om 12 uur naar huis moeten gaan. Maar toch nog even dat feestcafé gepakt. Toen was het ineens 3 uur.
1: Zo, papa heeft het laat gemaakt.
0: Toen heeft papa het heel laat gemaakt. Maar we zitten er gewoon.
1: Je zit er met een kater. En het grappige is, morgen heb je dus weer een kater. Morgen speelt jouw clubpie Breda. En dan, die gaan natuurlijk
0: NAC, Breda.
1: Oh, ja,
0: je hoort al dat jij verstand van voetbal heeft.
1: Nou ja, maar je hebt dus eigenlijk, jij weet nu al, je hebt gewoon een katerweekend. Dit wordt 2 dagen kater.
0: Ja, dit wordt 2 dagen kater achter elkaar.
1: Ja.
0: Maar goed, misschien zijn er medestanders.
1: Ja, ik ben wel benieuwd als je nu luistert in welk kamp zit je. Zit je in mijn kamp, kamp Joe, lekker vol energie. Of zit je meer in het kamp van Tom, ik wil in bed liggen.
0: Laat me even weten in de Q-app hoe je je voelt. Gaan we door met het foute uur. De Rigger Dig Dang Song. Doe de

0: Zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Ja, en Tom, jij zit hier met kleine oogjes. Je hebt een kleine... Nee, je hebt een grote kater, moet ik zeggen. Je was gisteren tot laat uit. 3 uur 's nachts geworden. Ja. Ja, het is een beetje yin en yang, hè. Jij zit hier met een kater. Ik voel me topfit, heb gesport. Ik zit lekker in mijn vel. Ik zit er goed bij. Ja, er is van jou weinig over. Dat is gewoon wat het is. We waren benieuwd in de Q-Music app hoe iedereen erbij zit. Ben je meer team Tom? Beetje katerig, beetje moeig, wil je naar bed? Of ben je meer team Joe? Dat je zegt, ja, ik kan de hele zaterdagavond nog aan.
0: Ja, ik vind het goed om te zien in de Q-app dat ik niet de enige ben. Er zijn meer mensen die luisteren die toch een licht hoofdpijntje hebben.
1: Ja, ja die vanavond een schaaltje, niet met borrelnootjes, maar met paracetamol klaar hebben liggen. die dat massaal innemen. Ja, er komt ook nog een kritische vraag van Alvin binnen.
0: Oh, even luisteren wat hij heeft.
2: Kom je om 3 uur 's nachts kroeg uit, moet je om 6 uur 's avonds beginnen met werken en dan zit je er nog bij als een verachte zombie. Hoe kan dat nou, man? Zeker in je leeftijd.
0: Ja, hij heeft wel gelijk. Het is wel heftig, nog steeds. Maar dan, ja, het is ook wel de leeftijd. De katers duren iets langer.
1: Ja, we zijn echt al heel veel uren verder. Ja, het zou echt al afgebroken moeten zijn.
0: Maar je had me vanochtend moeten zien. Dat was al 10 keer erger, hoor.
1: Oh,
0: ja, nou, nee, zeker.
1: Ik ben blij dat we een paar uur hebben kunnen overslaan. Iemand die ook een beetje een brakke avond heeft, dat is Bojan. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Tom en Joe.
1: Bojan, zit je meer in het kamp dat je zegt, nou, ik zit vol energie? Of zeg je nee, echt in het kamp van Tom, ik wil op bed liggen?
3: Nou, ik lig op dit moment nog echt wel in de kamp van Tom. Ik wil op bed liggen. Maar ik denk als ik nog even een half uurtje doorga, dat ik wel in de kamp van Joe kom.
1: Hey, en hoe doen we dat? Hoe zorg je ervoor dat jij uit de ene de negatieve sfeer komt en terug gaat naar het positieve?
3: Ja, een paar hersteldrankjes nemen. Dan heb je het minst last van, toch?
0: Hersteldrankjes.
1: Ja, en wat is jouw hersteldrankje op deze zaterdagavond?
3: Bako.
1: Oh, lekker.
0: Oké. Okay.
1: Ja, Bojan aan de Bako.
0: Oké, okay, nou, ik ga even wat Bako zoeken. Bojan, dankjewel voor deze tip en sterkte. En het komt wel goed vanavond, hè?
3: Tuurlijk, altijd. Alles komt goed.
0: Dankjewel. Bemoedigend.
3: Fijne uitzending. Hoi.
0: Hebben we Bako liggen?
1: Ik ga even kijken voor je.
0: Ah, super. Hey, deze week bekend geworden trouwens. Het foute anthem wat eraan zit te komen.
1: Zo.
0: Is van K3. Samen met Donnie. Nou, laten we die nou lekker draaien in het foute uur.

0: Jordi en Marco Schuitmaker. Hier mag alles. En aanstaande maandag dan gaan we hem eindelijk horen. Dat foute anthems van Donny samen met K3.
1: Gaat hij in de première? Spannend hoor.
0: Oh, ik ben toch wel benieuwd. Volgens mij gaat dat een hitje worden. Meer hits komen eraan in het foute uur zometeen. Ja, lekker hoor. De Proclaimers hebben net de battle gewonnen. En die hoor je zo.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot

0: van Jumbo.
1: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreek.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

0: die anders doet.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Goedenavond, Kimius Verkeer krijgt van Flitsmeister. Kwartiertje vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij de afrit Everdingen, die is afgesloten. En dan gaan we nog naar de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Daar 40 minuten vertraging.
3: Ja, ben je klaar?
2: Ja, ik ben klaar. Nee, ik zou nog meer files kunnen bedenken, maar dit is echt wat er staat in het band.
3: Oh, gelukkig.

0: Sommier op Q Music. Zaterdagavondshow.
1: Tom en Joe.
0: Met Tom en Joe.
2: Ik heb een jaar geleden iets uit jouw huis gestolen, Tom. Jij hebt nog steeds geen idee wat het is. Ik was toen bij jou even gezellig een bakje koffie doen. Was hartstikke leuk. We gingen bijna weg. Jij besloot nog even iets van boven te pakken. En ik, ja, ik weet niet zo goed waarom, maar ik zag mijn kans schoon. Ik heb toen iets uit jouw huis gestolen.
0: Kleine kleptomaan die je bent.
2: Het gekke is, jij bent niet meteen binnen een week naar mij toegekomen en gezegd, joh, Joe, teruggeven dit ding. Ik wil het terug. Jij hebt het nooit gemist. We zijn nu een jaar verder. Je hebt al door je huis gekeken, et cetera. Jij weet nog steeds niet wat je mist.
0: Klopt, ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee wat je gejat hebt. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig en ik wil het eigenlijk gewoon terug. Want ja, je hebt gewoon iets uit mijn huis gestolen.
2: Ja, nee, oké. Okay. Ik heb je de kans gegeven. Je mag het gewoon terug.
0: Ja, nee, zeker. Nee, je hebt er zelfs een soort spel van gemaakt. Ik heb vorig weekend heb ik vragen aan jou mogen stellen op de radio met hulp van luisteraars. Ik weet nu het volgende. Je hebt het een jaar geleden gestolen uit mijn huis. Het ding wat je gestolen hebt is groter dan mijn hand.
2: Ja.
0: Het gebruikt geen stroom. En het is lichter dan een kilo.
2: Ja.
0: En ik heb het niet voor mezelf gekocht.
2: Nee.
0: Dat weten we ook.
2: Ja.
0: En toen waren er ook nog hele oplettende luisteraars in de Q-Music app. En die hoorden dat jij per ongeluk nog een hint gaf. Luister mee.
2: Als je het over een week niet weet, dan gooi ik het misschien wel stuk. Of geef ik het weg.
0: Ja, en daardoor weten we nu ook dat je het dus stuk kan gooien.
2: Oh, ja, slim. Oplettend. Echt oplettend.
0: Mag ik weer een gok doen?
2: Ja, voor mij mag je blijven gokken. Kijk, als je het goed gokt, geef ik het meteen terug. Ik heb het gewoon in mijn auto liggen. Geef ik het meteen.
0: Nou, ik denk dus, ik ben er vrijwel van overtuigd dat jij iets uit mijn boekenkast hebt gepakt. Want daar heb ik veel Prolaria staan.
2: Ja. Yeah.
0: Dus daar zou je wel iets kunnen pakken. En er staan ook veel boeken. Heel veel boeken. Dus ik denk dat jij een boek hebt gepakt.
2: Tom. Dat is niet goed.
0: Nou.
2: Nee. Ik heb wel een andere update voor je. Want ik vind het ook lullig voor je. Het duurt lang dit. En ja, je wilt gewoon terug.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik heb jouw gestolen product afgelopen week op Marktplaats gezet.
0: Wat?
2: Ja, echt. Luister even mee.
3: Dus ik ga het hier nu op Marktplaats zetten. Nou, zo goed als nieuw heb ik erbij gezet. Ik heb er wel bij gezet, ja, je kan het in je huis neerzetten. Maar zodra je het kwijtraakt, vergeet je ook dat je het ooit in je bezit had. Ja. En dan hoop ik gewoon dat er veel biedingen binnenkomen. En dan kan ik een beetje inschatten wat het doet. Wat is nou de waarde van het gestolen product?
0: Nou, dat moet niet gekker worden. We gaan maar die spullen van mijn huis op Marktplaats zetten.
2: Nee, ik heb het niet verkocht. Ik wilde gewoon vooral weten hoeveel het waard is.
0: Oh,
2: ik ga mezelf niet betrekken in heling. Nee.
0: Maar ik zie nu. Laten we niet met z'n allen naar Marktplaats gaan dan.
2: Nee, ik heb het er al afgehaald.
0: Het staat niet meer online.
2: Nee, ik wilde vooral de waarde weten. En er is op geboden.
0: Echt waar?
2: Ja, er is echt op geboden.
0: Oh god.
2: Ja, ik. Nee, oké. Vertel je straks hoeveel euro erop gewonnen is.
0: Ah, oh, kom hier nooit vanaf.

0: Jazz op Q Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Zaterdagavond show met Tom en Joe. Komt een appje binnen van Harm die zegt: Tom, bekijk foto's van je interieur en kijk wat je mist. Ja, Harm, ik heb alles al geprobeerd. Ik weet niet wat ik mis. Mocht je het radio aanzetten, Joe die is al een tijdje bezig met het feit dat hij iets gestolen heeft uit mijn huis. Exact een jaar geleden heb jij iets gestolen uit mijn huis, Joe. Ik weet niet wat het is. Jij zegt, zodra jij raadt wat het is, dan krijg je het product terug.
3: Ja, ja, ja, 100%.
0: En net zeg je nog even tussen neus en lippen door dat je dit ding wat je gestolen hebt uit mijn huis op Marktplaats hebt gezet.
3: Ja, ja, jij mist het niet. Ik was gewoon benieuwd ook, ja, wat is de waarde ervan? Wat kan ik ervoor krijgen? Het hoogste bod op Marktplaats, Tom, €34.
0: Nee.
3: Ja.
0: Dat vind ik best hoog.
3: Ja, ja.
0: Zit ik even te denken, want dan zou de nieuwprijs, want ja, Marktplaats is natuurlijk tweedehands, dus dan nieuwprijs €70 zijn voor een ding wat je gestolen hebt of zo? Ga ik nu vanuit?
3: Grappig, ja, dat je er meteen zo aan...
0: Ja,
3: ja.
0: Dat denk ik nu.
3: Ik vind het mooi hoe je denkt. Kijk, ik weet nu de waarde van het product wat ik bij je gestolen heb. Ik weet ook, jij gaat het gewoon niet raden, laten we eerlijk zijn. Je hebt al een jaar niet gemist. Je hebt allemaal hints gedaan. Allemaal spelletjes heb ik met jou gespeeld. Het heeft gewoon niet geholpen.
0: Nee.
3: Ik ga niet nog 100 spelletjes met je spelen. Ik ga je niet nog langer in de waan houden.
0: Ja, vertel.
3: Ik ga nog 1 spelletje met je spelen.
0: Nou, wat nu weer?
3: Je mag het item wat ik uit jouw huis heb gestolen, mag je van me terugkopen. Maar alleen... Ja, terugkopen. Maar let even op. Alleen als je het hoogste bod hebt.
0: Oh, God.
3: Ja, ja, ik kan er nu mee doen wat ik wil. Iedereen mag een bot doen. Oh. In de app van Q Music.
0: Ja, wacht eens even.
3: Nee, ja, ik bepaal het gewoon. Je weet niet zo goed waar je op gaat bieden, dat moet ik wel zeggen. Want ik ga nog niet vertellen wat het item is. Jij mag dus ook bieden, Tom. Ja, en als je het hoogste bot hebt, ja, dan is het dus van jou.
0: Oké, en hoe ga je dit allemaal reguleren dan? Want ik bedoel, luisteren nogal wat mensen.
3: Nou ja, ik ga gewoon mensen terugbellen of die daadwerkelijk dan wat bot willen doen. Ik ga het allemaal wel een beetje controleren en zo. En dan, nou, uiteindelijk heb ik het hoogste bot. Ja, de veiling, 24 uur veiling, gaat nu open op het item wat ik uit je huis heb gestolen. Ja, je weet dus niet wat het is waar je op biedt. En over 24 uur vertel ik je dan, ja, en wat het item is en wie de gelukkige koper is.
0: Het is gewoon heling wat ik hier allemaal hoor. Dit kan toch niet? Je kan toch niet zomaar producten van mij verkopen?
3: Nou, maar als jij het dan van jezelf terugkoopt, dan zijn we toch, is het toch weer rot. Maar dan moet je wel het hoogste bod hebben.
0: Oké, okay, dus op Marktplaats al €34 wel.
3: Ja, maar ja, was dat een kenner? Of was het iemand die eigenlijk niet wist wat de waarde was? Is het veel meer waard? Je weet het niet, hè?
0: Oké, okay, 24 uur, dus dat betekent?
3: Nou, morgenavond deze tijd gaat het item de deur uit. Dan wel naar jou, dan wel naar de gelukkige koper.
0: Ik zie al bedragen binnenkomen in de Q-app, jongens. Houd op, het is van mij.
3: Oh, dit wordt duur.
0: Ik vind dit niet leuk.

0: Stormschrijf van deze week is voor Stella Lefty en Boston. Leuk liedje.
1: Heel leuk liedje.
0: Wat minder leuk is waar dit programma naartoe gaat. Ik vind het helemaal niet leuk meer. Er worden dingen uit mijn huis gestolen. Er worden dingen op Marktplaats gezet. En nu wordt er een soort van openbare veiling geopend. En iedereen mag maar geld gaan bieden op spullen uit mijn huis.
1: Jij mist het product niet. Ik blijf het zeggen. Ik heb iets uit je huis gestolen, maar jij mist het al een jaar niet. Het is niet zo erg.
0: Nee, ik heb het ook niet geraden. Dus dat is een beetje de reden dat je nu zoiets hebt van iedereen mag erop bieden.
1: Ja.
0: Dat wordt ook gedaan. Ik zie al bedragen binnenkomen. Ik wil het nog niet zien. Maar er zijn al mensen, ja, wat zijn dat voor aasgieren? Die zijn gewoon aan het bieden op spullen waarvan zij ook niet weten wat het is.
1: Nee, het is echt, ja, je weet niet waar je op biedt, maar je weet wel dat het van jou is. En ja, ik vind het ontzettend leuk. Ik geniet hier ontzettend van.
0: Ja, nu moet ik weer iets instarten van jou.
1: Ja, kan jij even dat muziekje wat klaar op staan? Kun je die even aanzetten? De veiling voor het gestolen item van Tom is geopend, dames en heren. Je kan nu jouw bod doen in de Q-Music app. Het is een geweldig product, kan van jou zijn, heeft maar twee eigenaren gehad. Het is groter dan je hand, ook als je grote handen hebt. Gebruikt geen stroom, helemaal energie-neutraal. Weegt weinig, je neemt het overal mee naartoe. Geschatte waarde, €34, maar kan in de loop van de tijd natuurlijk veel meer geld waard worden. Plaats je bod in de Q-Music app en wie weet is dit item van jou over 24 uur het reveal van de item en wie dus de gelukkige eigenaar is.
0: Ik mag ook bieden, hè?
1: Ja, nee, het staat je helemaal vrij om een bod te doen.
0: Ja, precies. Nou, ik wacht nog even af hoe het met de biedingen gaat en dan kijken we morgen wel weer even.
1: Dit is helemaal prima.
0: Nou, heb je genoeg reclame gemaakt voor je gestolen goed?
1: De Q-Music app voor jouw bod.
0: Miles Smith en Al Horn, Drive Safe. Hoor je zo meteen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
5: Aldi.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Aldi.
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd. K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Tom en Joe. Luisteraar Sander heeft nogal stress vanwege Moederdag. En hij heeft zo je hulp nodig. Na Miles Smith en Now Horan.

0: Ja, misschien krijg je van de mensen om je heen maar geen goed advies. Of ja, weet zelfs ChatGPT niet meer wat hij moet zeggen met je problemen. Dan heb je aan Tom en Joe's hulptroepen genoeg. In Tom en Joe's hulptroepen helpen we iedere week namelijk een luisteraar met een probleem. En samen met iedereen die luistert, dus als je nu luistert, dan behoor je vanaf nu ook tot de hulptroepen. Krijg je daar eigenlijk nog een lintje voor of zo?
1: Nee, je krijgt er helemaal niks voor.
0: Maar eer.
1: Het is ook een lekker gevoel. Het is goed voor je karmapunten.
0: Oh, precies. Dat is waar. Vandaag helpen we Sander. En die heeft nogal moeite met moederdag. Luister even mee naar het verhaal van Sander.
2: Hey, Tom en Joe. Sander hier. Het is natuurlijk moederdag. Ik vind het nogal commercieel. En ik heb ook het idee dat mijn moeder het allemaal commercieel vindt. Want ze zegt zelf dat ze niks hoeft te hebben. Ja, nou zit ik dus wel met de vraag van... hoef ik nou echt niks te regelen? Ik zou in ieder geval niet weten wat. En ik vind het ook enorm gezeik.
1: Oh, Sander. Ja, we moeten Sander goed advies geven. Als je nu luistert in de Q-Music app, laat even weten. Wat vind jij dat Sander moet doen? Morgen is het moederdag, hij vindt het te commercieel. Maar moet hij toch iets doen of zeg je nee? Negeer het gewoon. Ja, ja, ik weet het wel.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, haal gewoon dat bloemetje, joh. Net als Valentijnsdag. Het is gewoon heel makkelijk punten scoren. En je bent eigenlijk gewoon een beetje een asshole als je het niet aan meedoet.
0: Ja, maar het is ook wel handig om dan erbij te zeggen wat je moet doen. Dus jij zegt bloemen?
1: Gewoon bloemetje. Het hoeft niet gek te zijn, bloemetje.
0: Oké, okay, duidelijk, jij? Staat genoteerd. Ik zou zeggen bonbons.
1: Oh, doosie merci.
0: Nee, niet merci. Even knappe bonbons.
1: Oh, even knappen. Ja. Zeven
0: Ja, precies. Zit je nu te luisteren? Meld het in de Q-app. Wat moet Sander doen? Moet hij eraan meedoen of niet? En zo ja... wat ga jij voor moederdag geven? Dus ja. Even de moederdagtips. Want ik weet zeker, er zijn genoeg mensen die nu ook luisteren. Die hebben nog niks.
1: Nee, die moeten morgenochtend weer naar de pomp. Om een bosje te halen.
0: We gaan het even regelen met z'n allen. Hey, heb je de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter al gehoord?
1: Nee, nog niet. Is die

0: Morgen is het namelijk moederdag. En luisteraar Sander die weet niet zo goed wat hij daarmee moet doen. Luister mee.
1: Het is natuurlijk moederdag. Ik vind het nogal commercieel. En ik heb ook het idee dat mijn moeder het allemaal commercieel vindt. Want ze zegt zelf dat ze niks hoeft te hebben. Ja, nou zit ik dus wel met de vraag van... hoef ik nou echt niks te regelen? Ik zou in ieder geval niet weten wat. En ik vind het ook enorm gezeik.
2: Ja. Nee, ik zeg toch, ook al vind je het commercieel... en je moeder misschien laat het ook een beetje weten dat het commercieel vindt... ja, haal gewoon een bloemetje. En dat zijn ook een beetje de reacties binnenkomen in de Q-Music-app. Mensen komen toch wel met goede tips om lastminute nog even moederdag te fixen. Sil die zegt, koop een bosje bloemen, wordt altijd gewaardeerd. Ook Sandra zegt dat, even een bloemetje halen, jongen. Sven die komt nog met iets goeds, die zegt, geef een activiteit. Dan heb je nog even de tijd om iets te regelen, maar... weet je wel dat ze aan je denkt.
3: Ja.
2: Ja, en David zegt nu, thanks for the reminder. Ik was het vergeten, dus ik ga nu ook nog even snel bloemen halen. Bedankt, jongens. Ja, dat is slim.
0: Ook leuk, lid van Tom en Joe's hulptroepen is Anita, 60 jaar uit Dordrecht... en moeder van twee kinderen, Anita.
4: Ja, dat klopt.
0: En
4: hoi.
0: Hoe oud zijn jouw kinderen?
4: Ik heb twee jongens, één van 28 en één van 25.
2: Anita, even eerlijk. Weet je wel, moederdag, ja. ik snap dat mensen zeggen... een beetje net als Valentijnsdag, het voelt commercieel. Moeten we er nou wat aan doen? Wat zeg jij dan? Wat is jouw eerste gevoel?
4: Nou, ik zeg ook altijd van jongens, het hoeft niet. Het is super commercieel, maar als puntje bij paaltje komt... en ze hebben niks, ben ik eigenlijk toch wel teleurgesteld.
0: Ja, zie je wel. Dus dat is toch wel waar.
4: Ik zeg tegen Sander, kom niet met een bosje bloemen of een doosje bonbons aan. Dat is zo afgezaagd.
0: Oké. We schrijven mee, wat dan?
2: Wat zijn de spelregels?
4: Ik zou zeggen tegen Sander, want dan heeft hij er zelf ook nog iets leuks aan. Ga lekker met je moeder lunchen morgen.
2: Oh, ja.
0: Oké, okay, dus ook
2: even meenemen.
0: Een herinnering maken eigenlijk.
4: Ja, precies. Daar hebben wij moeders veel meer mee. Lekker met je gezin of met je kinderen iets doen.
0: Nou, goed om het zo uit eerste hand te horen.
2: Ja, dat is toch goed. Fijn van de moeder zelf. Nou. Ik denk wel dat een reservering op zaterdagavond voor zondagmiddag erg lastig wordt. Maar ik wens Sander heel succes. Anita, dank je wel.
4: Hey, graag gedaan.
0: Fijne moederdag. Ik hoop dat jij ook wat krijgt.
4: Ja. Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ah, super. Heel goed.
4: Ik heb van die schatjes.
0: Ja, heel goed.
4: Hey, fijne uitzending nog.
2: Hoi.
0: Conclusie.
2: Doe wel wat, geen bloemetje.
0: Geen bonbons.
2: Lekker tosti eten op het terras. Nou, dan ben je er.
0: Jazeker. Maar high tea?
2: High tea? Nou, zo loopt flink in de kosten hoor. Doe gewoon een tosti. Broodje gepreerd misschien.
0: Croque monsieur.
2: Kijk wel even.

0: Kygo en Khalid, Save My Love op Q-Music, zaterdagavondshow met Tom en Joe. Ik wil zoiets vertellen, Joe, maar je mag er niet om lachen.
1: Oh, dat vind ik altijd moeilijk.
0: Want dat kan je nog wel eens karma-punten kosten als je hierom lacht.
1: Oh shit.
0: Maar ik heb het afgelopen week meegemaakt in België.
1: Is het een soort mop?
0: Nou, het klinkt echt als een mop. Het klinkt echt als een mop.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Want het is, ja, in België. Nee, ik ga er nog niet te veel over vertellen. Maar ja, als je het samenvat, zou het zo een mop kunnen zijn.
1: Ja, ik ben nou heel nieuwsgierig.
0: Ja, ik ga het zo vertellen, Ook Taylor Swift komt eraan. Open Light, hoor je zo meteen op Q.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Aldi. Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren,
6: Aldi. Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Daar heb je Huub, van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
14: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
22: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
21: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
22: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
21: Stap je ook in?
23: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.

0: week All The Right Moves op Q-Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Joe, ik heb afgelopen dinsdag iets meegemaakt.
1: Ja.
0: Je mag er niet om lachen. Je moet beloven dat je er niet om lacht, want het is echt slecht voor je karmapunten.
1: Ja, dat kan niet. Oh, ik moet nu al lachen. Ik weet niet eens wat dit is. Oké, vertel.
0: Het is zo krankzinnig. Ik dacht dat ik in een prank show zat. Ik reed door Antwerpen.
1: Ja.
0: En ik reed bij het havengebied, zeg maar, om de stad in te komen. En daar heb je veel zebrapaden. Dus daar moet je goed opletten, want dan steken constant mensen over en zo. Toen stak er iemand over met de witte stok.
1: Een blinde.
0: Een blind persoon.
1: Ja.
0: Nou, dat kan, maar ik dacht wel, extra opletten. Toch? Want
1: hij is extra.
0: Nou, hij weet niet of ik echt stop. Het lijkt me best spannend als je blind bent, dat je dan een zebrapad overgaat.
1: Ja, het is op goed geluk.
0: Het is echt op goed vertrouwen.
1: Ja, nee, oké. Okay, maar jij stopt gewoon zoals je natuurlijk voor ieder ander stopt.
0: Ja, ja. Maar ik dacht wel van, oké, ik ga echt op tijd stoppen. En echt tot
1: extra afstand.
0: Ja, en dat hij echt, zeg maar, dat hij er is aan de overkant, dan rijd ik pas door. Want ja, hij denkt, hoort misschien een auto, dan schrikt hij of zo. Weet
1: oh, ja, wat lief.
0: Was een wat oudere man.
1: Ja.
0: Maar toen zag ik iets. Ja, ik kan het bijna niet geloven. Misschien is dit gebruikelijk in België, I don't know. Maar hij had dus ook een blinde

0: geleidehond.
1: Ja.
0: En die had een hesje om.
1: Ja.
0: En dat was een chihuahua.
1: Nee.
0: Ik zweer het. Ik zweer
1: nee, dat zijn toch altijd labradors en zo?
0: Ja. Maar ja, haalt een hesje aan. Ik zweer het, mijn vriendin zat ernaast. We keken elkaar aan. Dus ik zeg, heeft hij nou een chihuahua als een blinde geleidehond?
1: Heb jij ergens bananensplit gezien? Ben je heeft Gert Verhulst een nieuw programma dat je in een prankshow zit?
0: Ik dacht echt, ik word geprankt. En ze filmen mij nu in mijn reactie of zo. Maar ja, het was de normaalste zaak van de wereld. En iedereen deed ook normaal. Maar misschien is in België...
1: Zijn de eisen heel anders voor blinde geleidehonden?
0: Zijn alle honden gewoon welkom als blinde geleidehond? Ja, ik weet het niet.
1: Ik zou je zeggen, ik heb wel zo'n blinde geleidehond gezien. En dat zijn inderdaad altijd van die golden retrievers. Labradors, weet ik veel. Van die trouwe, goed luisterende beesten.
0: Ja, er staat ook niet aan.
1: Ik heb nooit gezien.
0: Hij had een chihuahua. Ik zweer het.
1: Heel klein hesje. Ja, wat gek.
0: Is het gek?
1: Ja, maar ik heb dat nog... Ja, wat mag er allemaal? Mag je ook met een deze dog en een kudde headers? Wat kan allemaal dan, hè?
0: Ja, misschien staan ze open voor alle dieren.
1: Tekkels, Dalmatiërs, dat maakt ze niet uit. Nee. Geef een hesje aan en jij mag met je stok gaan lopen.
0: Nee.
1: Ik vind het toch wel vreemd, hoor.
0: Of hij heeft echt een hele valse hondenverkoper tegen het lijf gelopen. Die zei, dit is een geweldige labrador.
1: Misschien denkt hij wel dat het labrador is.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, ik weet niet of je de nieuwe Devil Wears Prada film al hebt gezien, maar daar is dit de soundtrack van. Ex-alarmschijf en een heel lekker liedje. Sienna Spyro, Material Lover.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Er komt nog een berichtje binnen van Bram. Naar aanleiding van jouw verhaal wat je net vertelde, Tom. Jij reed in Antwerpen in de stad en je zag een blinde man oversteken. En die had een hele bijzondere blinde geleidehond, namelijk
0: een Chihuahua.
2: Ja, dat heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat was ook de eerste keer dat jij het zag.
0: Ik dacht dat ik in de maling werd genomen. Maar hij had een witte stok in de ene hand en in de andere hand, liep een Chihuahua.
2: Met een geel hesje. En nu stuurt Bram de vraag aan, mannen, ik werk met blinden. Had de hond echt een hesje of echt zo'n volledige beugel?
0: Hij had geen beugel.
2: Oh.
0: Nee, de hond had geen beugel. Want wat is dan het verschil?
2: Ja, misschien dat het dan niet een officiële blinde geleidehond was.
0: Oh, als je met zo'n beugel hou je die hond natuurlijk vast. Dan kan dan meer sturend.
2: Ja, en dan kan elke hond mag natuurlijk een hesje aan. Dan kan het je blinde geleidehond zijn. Dan zou Samson ook een blinde geleidehond mogen worden.
0: God. Ja, ik weet het niet. Ja, maar inderdaad. Er staat natuurlijk iedereen vrij om gewoon een hond te nemen. Misschien was het gewoon zijn eigen hond dan.
2: Ja, inderdaad. Nou ja, oké, dan is het dan bij deze uit de wereld vol.
0: Ja, ik weet het niet. Ik blijf het een raar verhaal vinden, hoor.
2: Ook gek, hoor, met Chihuahua.
0: Dit is Kensington op Q.

0: iets voor negen, dan is het voor ons tijd om
1: de paling in te pakken.
0: Maar we geven het stokje met alle liefde over aan de mannen die zaterdagavond echt gaan kickstarten. Namelijk de mannen van Crisscross Amsterdam. Nou, dat wordt weer beuken. Milkshake, Sexy Back, Justin Timberlake, alles wordt door elkaar gemixt. De start voor jou zaterdagavond. Crisscross, zo meteen hier.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
9: Ah.
8: Boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Yo, Sander en Jordi hier. Straks een nieuwe show van ons, maar eerst het nieuws van 9 uur.
16: Goedenavond. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks een verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze horen bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Music. Discos Amsterdam.

0: Amsterdam.
1: Zaterdagavond klaar voor een nieuwe Crisscross Amsterdam.
2: Leuk dat je erbij bent. We zijn hier tot 10 uur.
1: Met zometeen Ace of Base, Ja Rule, Beyoncé en 50 Cent.
2: Maar nu eerst Bob Marley.

0: Heerlijk, nieuwe show hier op Q-Music.
1: Ja, lekker hoor. Hoe is het, broertje?
0: Ja, gaat goed. Lekker van het zonnetje aan het genieten. En mijn mooie nieuwe huis. En lekker op het dakterras hier. Dus ik ben heel mooi. En

0: Cross Amsterdam.
1: Ja, vele vragen, kunnen jullie iets van Justin Timberlake draaien?
2: Oh, dat doen we met plezier.
1: Justin Timberlake hoor je zo. En Kelis met Milkshake hoor je zo.
3: Oké, tank vol.
4: Check.
3: Navigatie aan.
5: Navigatie gestart.
4: Check.
3: Mooi, want wij gaan...
4: dwars door heel Nederland.
3: Mattie versus Marieke.
4: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
3: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
4: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
3: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

0: 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Q-Music met ons hier, Chris van Amsterdam.
1: Ja, je hoorde Justin Timberlake speciaal voor Veerle.
0: Ja, we draaiden Love Stone en Sexy Back.
1: Oh, Justin Timberlake, groot fan van. Ja, ik ben nog een keer in Arena geweest bij hem.
0: Ik heb hem nooit live gezien. Maar,
1: 2006 denk ik. Ja. Die Timberland had hij mee.
0: Ik heb ooit zijn eerste album gekocht. Weet je het nog, Sander? Ja. Een cd'tje aan.
1: Ja, ik weet wat je gaat zeggen.
0: Ja, en ik liet hem aan Sander horen. En Sander, ja, die zei, ik vind het niet goed. Wat? Vind je hem niet goed?
1: Ja, maar echt goede nummers moet je gewoon een paar keer horen.
0: Ja. En ja, ik was helemaal aan het wachten op dat moment. Ik wist dat hij in zijn eentje door zou gaan. En ik had zo'n Michael Jackson momentje verwacht. En ik vind wel dat hij dat met Justified wel waargemaakt heeft. Wat een album was dat. En natuurlijk weten we allemaal dat er heel veel nummers voor Michael Jackson eigenlijk bedoeld waren. En dat is wel echt terug te horen. Dus Justified, het vetste album van Justin Timberlake.
1: Zometeen hoor je Pink speciaal aangevraagd door Roos.
0: Laten we snel...

0: Children, 3, 2, 1.
1: Rewind the 90s.
2: Oké, moet je opletten. Dit is altijd één grote bak aan de herrie die ik je nu ga laten horen. Het is een heel klein spelletje wat ik altijd met je speel op zaterdagavond. Ik ga een hele grote hit uit de 90s ga ik laten horen. Maar daar komt hij achterstevoren. Nou, en dat is altijd geen sound. Dat klinkt het altijd helemaal nergens naar. De vraag is natuurlijk, weet je om welk liedje het gaat? Dan nodig ik je bij deze uit om een berichtje te sturen in de app van Q. Ik zoek titel en artiest van dit 90s meesterwerken op het spel vanavond, het Q Music prijzenpakket. Oké. Klaar voor? Gaan we.

0: Music 90s and Zeros met Weedest en Teenage Dirtbag.
1: Rewind the 90s.
0: Ik zeg goedenavond tegen Babette. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond Joey.
0: Oh, goedenavond. Wat was je aan het doen? Heb je nog plannen vanavond?
2: Ja, ik ben weer aan het klaarmaken. Laatste touch-up aan het doen. En ik ga straks lekker een drankje doen met een vriendinnetje in de stad.
0: Nou, wat gezellig.
2: Ja.
0: Zo laat nog even een afzakkertje halen.
2: Ja, ik dacht ik zit zo thuis en ik heb gewoon eigenlijk wel zin om nog heel even een ander behangetje te zien en even gezellig bij te kletsen.
0: Ander behangetje en ondertussen even een spelletje spelen. Welkom bij Rewind the 90s. Ik liet een hele grote hit uit de 90s horen, maar achterstevoren, dat klonk zo. Ja, nou, er was natuurlijk geen chocola van te maken. Tenminste, dat denk ik. Heb je de hint nog meegekregen net? Het vallende glas?
2: Ja, ik had heel even nodig, maar na een paar seconden toen viel het kwartje. Want volgens mij...
0: Nee, glas.
2: Sorry.
0: Kwartje. Nou goed, maakt niet uit. Wat denk jij dat ik net achteruit heb laten horen?
2: Ja, ik denk dat het Lemon Tree is van Fool's Garden.
0: Zeker?
2: Ja.
0: We gaan luisteren. En dat is helemaal goed.
2: Yes, dankjewel, ja.
0: Of was het toch de sound effects die de doorslag gaven?
2: Nou ja, ik dacht het zeker te weten en nu
0: het is ook zeker.
2: Ja, blijk ik gelijk te hebben.
0: Je bent de eigenaresse geworden van het Q Music prijspakket. Ga ik meteen naar je opsturen. Nou, maak er nog een mooie avond van, hè.
2: Dankjewel, jij ook.
0: Tot later.
2: Tot later.
0: Fool's Garden, Q Music Nights and Zeros met Lemon Tree. I'm sitting.

0: Josh Project.
1: Q Music.
2: 90s en Zero's hits.
0: En Infinity 2008. Dit is Q Music 90s en Zero's. En ik heb het hier wel eens vaker over gehad. Maar als je creatief bent, dus muzikant of schrijver, of je schildert, of je maakt foto's of gedichten, of nou ja, wat dan ook. Dan heb je nooit echt vrij. Nee, want ja, je hoofd kan je natuurlijk niet uitzetten. En de beste ideeën krijg je ook altijd op onverwachte momenten. En dan moet je er dus iets mee. Nou, daar ga ik zo meteen een goed voorbeeld van geven. Zanger Will.i.am die kreeg inspiratie toen hij niet thuis was. En deze hoor je ook. Zijn de Rembrandt. En I'll be there for you.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
10: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
15: Stihl, sterk werk.
16: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
17: We hebben een nieuwe single.
18: Met mij, Jan Smit.
19: En met mij, Frans Bauer.
20: Want zij hoort bij mij, zoals je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
18: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
13: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
15: Stihl, sterk werk.
21: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
23: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
27: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
28: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
29: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op CoreDate.nl.
0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Mario Kwaitaal.
2: Goedenavond. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP nieuws.
3: Q Music, 90s en zeros hits.
4: Joey van der Velden.
1: Ik heb dus ooit dansles gehad van een van de Benga Boys. Ik ga zo meteen een dansje wagen als ik ze draai. En je hoort de Rembrandts, eerst hier Leona Lewis, Bleeding Love.

the Rembrandts bij Q en I'll Be There For You. Dit is Q Music Nights and Zeros met zometeen Bartez en On The Move. En ook hoor je Amy Winehouse. En ja, dit heb je wel vaker horen zeggen. Ik heb het er vaker over gehad. En ik denk ook dat het best wel waar is. Als je creatief bent, dan heb je nooit echt vrij. Dit is daar een goed voorbeeld van. Zanger Will.i.am van de Black Eyed Peas. Die was in Ethiopië. En die hoorde daar van alle kanten hoorde die muziek en gezang. En die werd daar zo door geïnspireerd, door de vibes en de ritmes, dat hij dacht, hey, maar dit wil ik op mijn nieuwe album. Het resulteerde dus onder andere in het volgende liedje dat ik nu ga draaien. Hij schreef het meteen toen hij thuis kwam. Het was voor zijn soloalbum, maar toen hij het onder andere aan Fergie en Taboo van de Black Eyed Peas liet horen, zeiden zij, ja, ho, ho, ho, wacht eens even.

een appje van Bart. Ik ken dit liedje zo ongelooflijk uit mijn hoofd. Dit is gewoon keihard meezingen geblazen. Bango Boys bij Q Music en We're Going to Ibiza. Draai alleen maar liedjes uit de 90s en de Zero's. Daarom zometeen Coolio en Gangsta's Paradise. En eerste zangeres die niks releasede zonder de grote taxitest. Ja, vergeet de dure studio's en state-of-the-art apparatuur. Voor Amy Winehouse telde eigenlijk maar één ding. Dat is de taxi van haar vader. Ze luisterde altijd de ruwe opnames tussen de ronkende motoren en het drukke verkeer in Londen op vol volume. En klonk het dan op de achterbank goed, dan was het klaar om uit te brengen. Dus ja, de grote taxitest en anders niet. Deze is er ook geboren. Valerie bij Q.

0: Music 90s en Zero's met alleen maar muziek uit de 90s en uit de Zero's. En ik dacht, weet je wat, ook vanavond organiseer ik weer een battle tussen die twee prachtige decennia. Leuk om daar even weer een bepaalde categorie aan te knopen. Staat hier naast mij een computer. Druk ik op die knop, komt daar een categorie uit. Het is ook het enige dat die computer de hele dag staat te doen. Oké, ga op de knop drukken. De computer staat categorieën te bedenken de hele dag. Te prompten. Oké, benieuwd wat eruit komt. Ja, hey. Oké, categorie zomer is eruit gekomen. Vind ik wat vroeg? Zal misschien met het weer van vandaag te maken hebben. Categorie zomer. Nou, laat me weten. Ken je een liedje uit de 90's dat heel erg zomers is? Of uit de Zero's dat heel erg zomers is? Stuur maar even een berichtje in de app van Q. Typ het of spreek het in. Dat is heel makkelijk. Druk je op het microfoontje. En wellicht zit jouw track dan zometeen in de battle. En deze hoor je ook.
1: Ik zit hier in een kooi. En jij bent
0: het. Frans-Duits.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
13: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
12: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
18: Voordeel voor jou. Mooi voor mama. Bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij? Zij blij? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Q Music, Joey van der Velde.

17. Eerst een battle. Een battle tussen de 90s en een battle tussen de zero's. De plakker die op deze battle zit is Zomer. Die categorie is net uit de computer gekomen. En mijn vraag was, ja, noem twee liedjes die zomers zijn uit de 90s en de zero's. Nou, de keuze is gemaakt vanavond door Babs Winkel en Melvin Vermaak. En de vraag aan jou is, welke van deze twee liedjes wil je horen? Als je de Q-Music app pakt, dan kan je me een berichtje sturen. Je kan het tikken of je kan het ook even inspreken. De 90s is vanavond

en It's Alright. Ik heb een battle georganiseerd tussen de 90s en de Zero's. Twee liedjes staan tegenover elkaar. Keuzes zijn bepaald door twee Q-luisteraars, door Babs Winkel en Melvin Vermaak. En aan jou de vraag de afgelopen minuten. Welke wil je in het allerliefste horen? Categorie is zomer. Ja, de computer zal ook zijn aangestoken door het weer van vandaag. De 90s teaspoon.

Nou, thanks aan iedereen die heeft gestemd. Dankjewel voor alle berichten, alles gezien, gelezen, gehoord. De winnaar kreeg stemmen van Hendrik Jan, Maurits, Katelijne, Daan, Lieke, Bente, Sven, Roos, Venna, Noah, Elisabeth, Cornelis, Julius, Frederik. Adriaan zie ik nog meer staan. Dus even kijken. Reinier heeft ook gestemd. Sebastiaan. Dan Valentijn, of had ik die al gehad? Nou, in ieder geval, met meer dan 74% van de stemmen is de winnaar vanavond The Underdog Project.

0: Kees Lobbe!
1: Wat een bombastische aankondiging is dit, Joey.
0: Ja, goedenavond. Ja, want ik dacht, jij komt net grote verhalen terug.
1: Ja, ik kom net uit de Ziggo Dome gerold.
0: Helemaal, je bent hyper to the max. Je bent naar Olivia Dean geweest.
1: Echt een van mijn favoriete artiesten sinds vorig jaar. Die ik echt helemaal plat heb geluisterd en ik heb haar eindelijk gezien.
0: Hoe was het?
1: Ja, waanzinnig. Vanzelfsprekend.
0: Kan je,
1: ik ga er straks alles over vertellen.
0: Oké. Dan moet je dat maar even bewaren. En er is natuurlijk nog iets anders aan de start van jouw show. Heb je altijd een vraag aan de luisteraar?
1: Ja, ik ben natuurlijk altijd benieuwd wat de mensen aan de andere kant van de radio aan het doen zijn op dit moment. Want het is natuurlijk nacht. Iedereen kan van alles doen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ook uit Olivia Dean komt, uit de Ziggo Dome. Maar misschien dat je nog aan het werk bent. Misschien dat je... Nou, wat kan je nog minder doen op een zaterdagnacht?
0: Een feestje.
1: Starten.
0: Pitten. Slapen. Cocktails maken.
1: Ik zou het bijzonder vinden als je slaapt.
0: Kaarten.
1: Kaarten vind ik een hele goeie. Nou, in ieder geval, ik zou het leuk vinden als je even een audioberichtje zou willen sturen in de Q Music app. Waarin je zegt, dus echt even inspreken. Ja. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... ... Met je eigen invulling op de puntjes.
0: En je hoort ook deze.
2: Oké, tankvol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie helpt jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
5: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Q-Music, the party.
16: Q-Music vind je zaterdag bij 90's No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
17: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
18: Q-Music.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Goedenacht, 12 uur, het Q Music Nieuws.
0: Goeienacht.
18: Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 6:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
22: Music.
23: Game Slobben.
1: In je zaterdagnacht. En die gaan we niet goed beginnen, maar lekker fout. Met Donnie en Snolle Bollekes als foute start van je dag. Engelengezang. Yeah.

van 2024. Donnie en Snolle Bollekes met Engelengezang. Goed om te weten, aanstaande maandag hoor je de primeur van het nieuwe Foute Anthem van dit jaar. Is wederom in handen van Donnie. Maar dit keer samen met K3. Ja, dit wordt echt een waanzinnige combinatie. Je hoort hem aanstaande maandag om 8 uur voor het eerst bij Mattie en Marieke in de ochtend. Alleen bij Q Music.

0: Hey King, wij zijn nog wakker, want we komen nu net terug van...
1: Planning!
0: Samen is leuker dan alleen.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat wij nu onderweg terug zijn vanuit een danswedstrijd naar huis.
3: Goedenavond Kane, ik ben nog wakker omdat ik aan het werk ben en ik ga lekker naar de muziek luisteren.
4: Ik ben nog wakker, want ik ben uitgewezen in Enschede en een hele toffe dag gehad.
5: De Q-nacht met Kane.
6: Hey, dat ben ik.
7: Yeah!
6: Mei 2026, 14 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je nog wakker bent. Veel mensen die terugrijden van het festival van Flemming zie ik terug in de Q-Music app. Judith, Marijke, Ben, Eva, Janneke en Ruben ook. Die is zelfs jarig, laat hij weten. Gefeliciteerd Ruben. Ja, en dan heb je ook nog mensen als Sylvie, Robin, Brit, Bente en Ole. Die zijn dan weer nog wakker om dezelfde reden als ik. Wij zijn net allemaal geweest bij... Olivia Dean in de Ziggo Dome. Olivia Dean, wat een vrouw, jongens. Het is niet normaal. Er is geen enkele artiest waar ik het afgelopen jaar zoveel naar heb geluisterd als Olivia Dean. Dus ja, je begrijpt, ik heb vanavond echt de hele avond mee zitten zingen en dansen. Van haar grote hits als Man I Need, So Easy to Fall in Love. Tot ook haar ondergewaardeerde pareltjes, waarvan ik zou zeggen, ga dat zeker eens luisteren. Zoals bijvoorbeeld The Hardest Part, Dive en I've Seen It. Waanzinnige liedjes. Ja, ik heb echt een waanzinnige avond gehad. Dus eigenlijk maar één ding wat ik jammer vond. En dat is dat ze haar grote hit van dit moment niet heeft gezongen. Die staat notabene momenteel op 6 in de top 40. Dus ik dacht... Die draai ik gewoon nog even voor je. Als afterparty van Olivia Dean. Om nog even na te genieten. Olivia Dean met Sam Fender. Dit is Rain Me In bij Q Music.

Zometeen hoor je Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Maar voordat we daaraan toekomen, heet ik je eerst van harte welkom in de discotheek genaamd Q Music. Ik ga zometeen darten. Ik gooi 3 dartpijlen richting een dartbord hier in de studio van Q Music. En het is aan jou de taak om te raden welke score ik ga gooien. Als je dat namelijk doet, dan mag je in de discotheek genaamd Q Music een liedje aanvragen. Dan draai ik dat liedje wat jij en jij alleen graag wilt horen. Maar om dat te mogen moet je dus wel eerst ofwel de exacte score weten te raden die ik gooi, ofwel je bent degene die er het dichtste bij zit. Dus pak de Q Music apper ondertussen alvast maar even bij. Dan pak ik de dartpijlen erbij. Ik ga klaarstaan op mijn plek. En het moet dus een getal zijn tussen de 0 en de 180. Hè? Dat maar even duidelijk mag zijn. Want dat is de maximale score die je kan werpen met darten. Oké, ik sta klaar. Dit wordt worp nummer 1. Alright. Worp nummer 2. En worp nummer 3. Oei, jongens. Ik word toch iedere week weer een klein beetje beter als ik me zo zie gaan. Even kijken, dit ga ik even opslaan. Maar er komt wel wat rekenwerk aan te pas. Ik ga hier even een foto van maken. Ja, sorry, dit duurt allemaal heel lang natuurlijk, maar anders ga ik dit helemaal vergeten. Jij kan ondertussen een gokje doen in de Q Music app. Een getal tussen de 0 en de 180. Wat denk je dat ik heb gegooid? Laat het weten met een berichtje. En wie weet bel ik je zo terug. En dan draai ik het liedje dat jij en jij alleen graag wilt horen. Ook Lucas en Steve hoor je trouwens zo meteen. Na Bella Kay, zoals ik al beloofd. Dit is I Love It, I Love It, I Love It in de Q-nacht.

0: Lucas en Steve, Oaks en James en Love on Hold. Back your music. Juist drie dartpijlen gegooid richting een dartboard hier in de studio van Q-Music. En als jij weet te raden welke score ik heb geworpen of je zit er het dichtst bij, dan draai ik een liedje dat jij graag wilt horen en jij alleen. Welkom bij Darten in de Discotheek. Er zijn weer een hele hoop gokjes gewaagd in de Q-Music app. Ik pak altijd even de laagste en de hoogste inzending uit. Laagste komt vandaag van Stephanie Peters. Die denkt dat ik 25 heb gegooid. Mag ik daarbij alvast even iedereen bedanken voor het feit dat ze dus dusdanig vertrouwen hebben in mijn worpkunsten of werpkunsten. Dat ik dus nooit meer een nul binnenkrijg tegenwoordig. Dat vind ik erg lief. Misschien dat het ook wel af te horen was aan mijn stem dat het allemaal wel redelijk op het bord belandde. Maar toch. De hoogste kwam binnen via Bianca. Bianca Zanten, die dacht namelijk dat ik 135 heb gegooid. Nou, ik kan natuurlijk nog niet verklappen of dat klopt. Maar ik kan wel zeggen, Julia, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Dat jij er het dichtst bij zat. Maar, ik ben toch even benieuwd, Julia. Jij hebt ChatGPT hiervoor geraadpleegd, hè?
1: Klopt.
0: Hoe komt ChatGPT dan bij het desbetreffende antwoord?
1: Nou ja, ik zei als eerst dat Kane drie dartpaaltjes had gegooid en wat de score was.
0: Ja.
1: Daarmee kon hij niks. Hij wilde een afbeelding hebben. die had ik dan weer niet. Ik kon wel zeggen dat hij steeds beter werd en dat hij nu redelijk gegooid had.
0: Ja.
1: En daarmee kwam hij toen uit op 84.
0: 84, zeg jij. Ik zal je even meenemen door mijn worpen. Mijn eerste pijl ging in de 7. Mijn tweede pijl ging in de 18. En mijn derde pijl ging, en daarom dat ik zo moest juichen naar mijn laatste pijl, in de triple 20. Wat uitkomt op een score van 85. En daarmee zat jouw antwoord, Julia, het dichtste bij het goede antwoord.
1: Ja, dat is mooi.
0: Of nou ja, eigenlijk dus ChatGPT's antwoord.
1: Ja.
0: Dus moet ik dan nu aan jou vragen welk liedje jij graag wil horen, of moet je dat eigenlijk aan ChatGPT vragen?
1: Heb ik niet gevraagd, dus kan ik niet zo zeggen.
0: Zal ik dan maar gewoon aan jou vragen welk liedje jij graag zou willen horen?
1: Ja, dat graag.
0: Welk liedje wil je dan graag horen?
1: Uptown Funk van Bruno Mars.
0: Kijk, dat is een lekker liedje. Zo, dan ga ik even goed van genieten. Je hebt een goede smaak, Julia. Ik ga hem voor je draaien dan. Geniet er lekker van.
1: Dankjewel.
0: Fijne nachten.
1: Hey ook.
0: Hoi. Mark Ronson, Bruno Mars. Dit is Uptown Funk bij Q Music.

0: You Stay, Jack Stell en Yon, Turn the Lights Off. Hoor je voor Natalie en Broglia en Thorn bij Q-Music.
1: Dit is Q-Music.
2: De pauze.
1: En dit is Q-Music.
2: Alex Warren.
1: En dit is nieuw.
0: Ja, meer Q-Music dan dit gaat er niet worden. Je hoort ze namelijk elke zaterdagavond tussen 9 en 10 met hun eigen radioprogramma. Crisscross Amsterdam. Maar dat ze elke zaterdagavond te horen zijn, zou je bijna vergeten dat ze ook gewoon nog hits maken. Zoals deze nieuwe met Frans Bauer en Jan Smit. Dit is Zij Hoort Bij Mij.

0: Of je nou naar huis rijdt van een concert, zoals Larissa, van een toneelstuk, zoals Casper, een cabaretshow, zoals Gerard en Wendy, of dat je aan het gamen bent, zoals Nicky, of aan het kaarten bent, zoals Marilene.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik aan het kaarten ben.
0: Je doet het in ieder geval, samen met Q Music. Dit is de Q-nacht, met zometeen... Even kijken, wat is er zometeen? Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, komt eraan. Eerst Another and 54 Ultra. Lekker de zon door je radio. Talk.

0: 1 uur, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goeienacht. Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis, de hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Music. Kane Slobbe. Ik sleep je de zaterdagnacht door met zometeen Suzanne Freek. Ook Bruno Mars, I Just Might is onderweg. Eerst Lady Gaga. Q.

0: 9.
1: Zo, ze hebben echt wel een lekkere meimaand te pakken dit jaar, hè? Suzanne Freek bij Q Music. 10 shows in een uitverkocht Gelredome staan voor de deur. Aanstaande vrijdag is de eerste show. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat zijn. Ja, je kan veel zeggen over Harry Styles die 10 keer in een uitverkochte arena staat komende maand. Maar ondertussen doen Suzanne en Freek gewoon precies hetzelfde in ons kikkerlandje. Maar dan in het Gelredome in Arnhem. En nog voordat ze aan die reeks beginnen, hebben ze gisteravond ook nog even rustig The Voice of Holland gewonnen. Nou ja, natuurlijk niet zelf, maar als coaches. Hun kandidaat Ruben heeft The Voice of Holland gisteravond gewonnen. En leuke, wat ik dan echt wel tof vind dat ze dat dan ook doen, is dat Ruben dus ook het voorprogramma gaat verzorgen van Suzanne en Freek in die 10 keer uitverkochte Gelredome. Hoe vet moet dat zijn voor die Ruben? Dus zoals ik al zei, het is een waanzinnige maand voor Suzanne en Freek. En dan is de maand nog niet eens halverwege.

Bruno Mars, I Just Mind bij Q-Music. God, wat een verslavend lekker liedje blijft dat toch. Leuke lees/kijk/luistertip als je een beetje fan bent van goede muziek. New York Times heeft een artikel gedeeld met de 30 beste Amerikaanse songwriters die momenteel nog leven. Nou, ik vind dat een heerlijke materie om aan op te vreten. Dus ik ben ook nog niet alles afgegaan. Ik heb nog niet alles gelezen. Maar het is heel leuk om te zien wie ze allemaal hebben uitgekozen. Gaat echt van Jay-Z tot aan Kendrick Lamar. Maar ook Dolly Parton komt erin voorbij. Mariah Carey, Bruce Springsteen. En ook Taylor Swift zit daartussen. En het leuke is, wat ze los van die artikels dus doen, dus dat ze echt ingaan op de artiest en een beetje op de liedjes die hij dan heeft geschreven en waarom die mensen dan zo'n goede songwriters zijn, is dat ze ook veel van die artiesten hebben geïnterviewd hiervoor. Waaronder dus Taylor Swift. Die hebben ze 30 minuten lang geïnterviewd. En ik kwam dus een verhaal tegen op het internet. Ik denk dat het wel echt waar is, want volgens mij, ja, dit is gedeeld door de interviewer van de New York Times, die Taylor Swift dus mocht interviewen. Ik vind het zo'n goed verhaal. Ik moet even vertalen terwijl ik dit lees, want het staat dus in het Engels. Hij heeft gezegd, ik wilde in de nitty-gritty, dus eigenlijk in de kleine maniertjes komen van hoe zij haar liedjes schrijft. En dat gaat dus over Taylor Swift, hè? Dus dit is de interviewer van de New York Times over Taylor Swift. Die wilde helemaal ingaan op hoe goed zij haar liedjes schrijft. Dus heeft hij haar 25 liedjes gestuurd vooraf aan het interview over welke liedjes hij het zou willen hebben. Dus dat hij alvast even zei aan Taylor, hey, ik heb me alvast een beetje ingelezen en ik zou het graag met jou willen hebben over deze 25 liedjes die ik heel goed van je vind. Waarop Taylor Swift heeft geantwoord, nog voor dat interview, met een lijst aan 63 andere liedjes, waarvan zij zei, nou, leuke 25 liedjes, maar misschien moet je deze 63 liedjes even gaan bestuderen voor ons interview, als je mij dan wil noemen tot een van de beste Amerikaanse songwriters. Maar natuurlijk ook, het heeft een beetje wat arrogant, maar ik vind het ook een waanzinnig verhaal. Want als je dus, ja, als je echt een beetje into the lore zit van Taylor Swift en je weet wat voor liedjes ze heeft geschreven, dan moet je natuurlijk niet aankomen met een Shake It Off, maar dan moet je aankomen met een All Too Well 10-minute version, waar ze echt hart en ziel in heeft gestoken. Of dit nummer er overigens ook bij zit, dat durf ik niet te zeggen. Het is wel een waanzinnig liedje. Dit is Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

0: Sheeran.
1: En Set Fire bij Q Music. Hardnekkige geruchten gaan de ronde dat er binnen nu en de een korte tijd nieuwe muziek uit gaat komen van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En dat is een bijzonder verhaal, want dat nummer is al 12 jaar oud. Dat is al 12 jaar geleden opgenomen, schijnt, maar nooit uitgebracht. En nu heeft Martin Garrix laatst tijdens een, volgens mij was het een Instagram live, dus dat hij live ging op Instagram, heeft hij even een snippet laten horen van inmiddels weer een vernieuwde versie van dat liedje, wat dus waarschijnlijk binnenkort uit zou komen. Moet je even luisteren.

0: Moet je ook even horen wat hij zegt aan het eind.
1: I'm gonna get in so much trouble for playing this, but I just wanted to give you guys a little tease of what's coming.
0: Geen slobben. Nou, ik kan niet wachten hoor. Martin Garrix en Ed Sheeran, laat maar komen die handen.

0: Eminem en Rihanna bij Q-Music. And Love the Way You Lie. Ik heb de grote pechvogel van de nacht aan de telefoon. Paula, goeienacht.
1: Ja, goeienacht.
0: Ja, en Ronald, goeienacht natuurlijk, want die zit naast je.
2: Goeienacht, hoi.
0: Jullie zijn echt wel de overtreffende trap van de grootste pechvogels misschien wel van deze maand.
1: Nou, dat kan je wel stellen, ja. Dat sowieso omdat we natuurlijk in Amsterdam gestrand zijn als Rotterdammers zijnde.
0: Ja, dat is al grote pleuris.
1: Ja, nou, eigenlijk wel.

0: doe ik niet, nee. En nou ja, toen moesten we even met een bergingsauto even weggesleept worden, want we stonden niet echt op de meest ideale plek.
1: Bij de slagbomen en, voor de parkeergarage?
0: Nou nee, we stonden echt op een afrit. Dus, oh. En nou ja, toen kwam er een, uiteindelijk na anderhalf uur een meneer van de ANWB en die zegt, ach, dat doe ik zo even voor jullie maken, jullie kunnen zo naar Rotterdam. Alleen ja, de koppelingskabel is op een dusdanige plek afgebroken dat we moeten wachten op de tweede bergingsauto.
1: Oh, oh, oh, wat erg. Ja, dat is ach. Toch... Dat is toch ongelooflijk. Ja, zeg maar, ik mag eigenlijk niet schelden op de radio, maar het is toch ongelooflijk kut.
0: Nou ja, met hoofdletters. Ja. Ja.
1: Maar je blijft er wel rustig onder, Paula.
0: Ja, nou ja, weet je, je kan beter je eigen erbij neerleggen en je eigen een beetje vermaken met het om me heen kijken wat er allemaal zo midden in de nacht gebeurt.
1: Wat weten jullie je een beetje te vermaken? Jullie hebben dus de radio aanstaan de hele tijd. Ik hoop niet dat de accu het uiteindelijk begeeft dan.
0: Nou nee, want mijn motor draait nog gewoon, dus dat doet het wel.
1: Oké.
0: Ik heb nog genoeg benzine, zie ik, dus dat komt ook wel goed.
1: Maar dat gaat niet nog meer problemen opleveren straks?
0: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat gewoon zo meteen die bergingsauto komt. Ja.
2: of met een koffie.
1: Ja, met een goede koffie. Ja, want jullie zitten dus in Amsterdam. Ik zou bijna willen zeggen, kom hier naartoe. Maar ik ben over 20 minuten alweer klaar. Dus ik denk tegen de tijd dat jullie hier zijn, dan heeft het ook niet echt een nut.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Daar ben ik bang voor. Want we moeten dadelijk met de bergingsauto en dan moeten we de huurauto nog gaan halen. Dus ik verwacht dat wij ongeveer over een anderhalf, twee uur richting Rotterdam kunnen gaan.
1: Allemachtig. Jullie zijn nog wel een goede nacht zoet.
0: Ja, nou ja, dat dan weer wel. Ja, je moet wat met je vrije tijd doen, toch?
1: Ja, nee, dat is zeker waar. En iets minder. Hebben jullie nog iets mee of zo waar je mee kan vermaken? Hebben jullie nog een boek bij je? Of spelen jullie spelletjes in de auto?
0: Nou ja, ik heb al mijn spelletjes die ik inderdaad op mijn telefoon heb, die heb ik alweer gedaan. Dus,
1: ja. Heel Angry Birds en Candy Crush uitgespeeld.
0: Dat bedoel ik.
1: Maar ik vind het wel leuk om te horen dat er in ieder geval nog een beetje sfeer in zit, Paula. Ondanks alle benauwdheden die jullie hebben daar.
0: Ja, maar weet je, we hebben een topavond gehad bij Van Dikhout. Dus weet je, dit is inderdaad wat je zegt. Dit is kut.
1: Ja.
0: Maar ja, ik kan er niks aan veranderen. Dus dan ga ik mijn leuke avond niet door laten verzieken.
1: Nee, dat snap ik, ja. Ja, was de koppelingskabel maar van Dikhout. Dat dan nog misschien gescheeld. Succes dan nog even, Paula. Hey, ik heb straks trouwens nog een vraag. Ik kom zo heel veel bij je terug, Paula.

0: Shanna Spiro bij Kim Music en Die on This Hill. Daarvoor nog nieuwe muziek van Bebe Rexha samen met Faithless. Dat heet alweer New Religion. Stel je voor dat je al 4 uur lang in een auto zit omdat je koppelingskabels kapot zijn. En dat je dan notabene nog uren voor de boeg hebt omdat er nog hoe noem je zo iemand ook alweer die nog naar langs moet komen? Van de ANWB, toch heet dat?
1: Ja, zo'n bergingsauto.
0: Ja, een bergingsauto moet dan langskomen. Dan zou ik toch bloed en bloed zagrijnig zijn. Maar als ik nu zeg, hey Paula en Ronald.
1: Hallo!
0: Dan klinkt het gewoon potdomme gezellig nog bij jullie in de auto.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ik vind het echt, echt heel knap. Paula en Ronald, ik zei nog dat ik even een vraag voor jullie had, want ik had jullie net ook al even gesproken. En dat is even iets totaal anders, maar ik ben er wel heel benieuwd naar, want ik ben eigenlijk nog ergens naar op zoek. Dat heeft te maken met het feit dat ik afgelopen week ben verhuisd. Ik ben voor het eerst uit huis. Ik woon nu in een nieuw appartementje in Leiden. En ik heb sinds gisteren wifi in mijn appartement. En toen ben ik in de app, kon ik de naam van mijn wifi aanpassen. En toen dacht ik, leuk, dat wil ik doen. Want nu heeft het allemaal van die random letters en cijfers door elkaar. Nou, dat is ook heel onoverzichtelijk natuurlijk. En toen dacht ik, maar waar moet ik het naar aanpassen? Want ik vind het dus wel, ik heb bijvoorbeeld in mijn oude huis met mijn ouders, hadden we als wifi naam wifi Suryadi. Wat ik dan weer heel grappig vind.
1: Ja, die is heel erg leuk.
0: Naar Wibi Suryadi, de pianist. En het lijkt me dus wel leuk om weer even iets grappigs te hebben, maar het moet ook een beetje iets origineels zijn. Dus ik was eigenlijk nog even benieuwd, hebben jullie ook een leuke wifi naam?
1: Ja, nou ja, bij ons is het, we wonen in één huis.
0: We wonen in één huis?
1: Ja.
0: Maar hoe zijn jullie daarbij gekomen dan?
1: Nou ja, onze zoon, die zijn vriendin, die kwam even tijdelijk bij ons wonen, maar dat was ongeveer 4 jaar tijdelijk. En na het overlijden van mijn moeder is mijn vader ook bij ons in huis komen wonen. Dus ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus we wonen in één huis.
0: En toen dacht je, dan maak ik daar gewoon de wifi-naam van, zeg maar.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En heeft het wifi...
1: Bij ons was die ook heel raar en toen hebben we er, we wonen in één huis van gemaakt.
0: Wat, ja, precies. Dus het was eerst allemaal van die random cijfers en letters door elkaar. Toen dacht je, ik maak er nog even wat leuks van.
1: Ja.
0: Nou, wat
1: iedereen een beetje makkelijk is.
0: Heeft het wifi-wachtwoord bij jullie dan ook nog iets te maken met de wifi-naam? Of staat dat wel weer helemaal los van elkaar?
1: Nee, dat lijkt er helemaal niet op.
0: Ja, dat is dan misschien gewoon, gewoon zo'n code met random cijfers en letters dan? Of heb je daar ook wel nog wel iets voor verzonnen?
2: Nee, het zijn afkortingen van onze namen.
1: Nee, het zijn afkortingen van onze namen.
0: Oei, nou, mochten jullie nog buren hebben die nu meeluisteren?
1: Nou, er zitten ook nog wel wat cijfertjes en leestekens tussendoor, dus...
0: Okay.
1: Dat wordt de uitdaging.
0: En jullie zeggen dus, wij wonen in... Ja, oké, wij wonen in één huis. Is wel, ja, ik woon nu samen met mijn vriendin. Dat is dan wel weer, wij wonen in één huis. Maar ik ben eigenlijk nog even benieuwd of iemand die misschien nog luistert ook nog een creatieve oplossing heeft.
1: Ja.
0: Heb je nog een leuke wifi-naam thuis? Laat dan even van je horen in de Q Music app. Ik ben namelijk heel benieuwd of ik even een originele grappige wifi-naam kan krijgen. En Paula en Ronald, jullie sowieso bedankt hè, voor jullie duit in het zakje.
1: Ja, nee, ja, graag gedaan. En jij bedankt voor je tijd. We vonden het heel erg gezellig.

Cool, echt leuke berichten binnen in de Q-Music app. Je hoorde David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Ik ben op zoek naar een grappig originele wifi-naam voor mijn wifi-netwerk. Ik heb namelijk sinds gisteren in mijn nieuwe appartementje een wifi-verbinding. En het lijkt me leuk om de toch een beetje random naam met alle letters en cijfers die gewoon door elkaar gehusseld zijn, om die even aan te passen naar iets grappigs, maar ook iets origineels. Nou, wat komt er zoal binnen in de Q-Music app? Daan de Jonge zegt Michiel de Router. Vind ik heel leuk. Iemand stuurt AIVD is watching you. Vind ik ook geinig. Iemand anders stuurt nog AIVD onopvallende bus 4. Vind ik ook heel grappig. Leen die zegt ons wifi-netwerk heet internet van de buren. Altijd leuk als iemand er gebruik van wil maken. Je mag verbinden met het internet van de buren. Vind ik ook heel geinig. Even kijken hoor, wat zag ik nou nog meer binnenkomen? Schreeuw, ik ben een aap voor het wachtwoord. Ja, wel heftig. Martin Router King vind ik ook. Het zijn zulke leuke woordgrappen. Zo simpel, maar zo geinig. Even kijken of nog wat nieuws binnenkomt. Lotje stuurt wifi-worstje. Leuk, in plaats van bifi-worstje, wifi-worstje. En eigenlijk, ja, Marilene, die stuurt een persoonlijke suggestie. En ik denk dat ik die zomaar eens kan gaan voorstellen bij mijn vriendin. Ik moet het dan wel door de goedkeuring krijgen. Maar zij zegt, ik heb geen wifi. Ja, ik heet Kane met C-A-I-N. Ik heb geen wifi, vind ik heel grappig. Ik heb geen wifi, maar dan met Kane, ja. Ik denk dat ik deze serieus ga voorstellen, Marilene. Dus bedankt voor je suggestie. Dit is Ricky Martin. Nobody wants to be lonely in de Q-nacht.

geworden van Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely bij Q-Music. Maakt het alweer 1 minuut over 2. Zometeen hoor je Damiano David, Alex Warren komt eraan en ook Bruno Mars. Hoor